0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Oh, nee.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: the courage.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Yes, een hele goede morgen. Het is 6 uur, je bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden.
1: Heerlijke muziek voor je onderweg, onder andere van de Red Hot Chili Peppers en Taylor Swift.
0: Maar eerst, Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die gisteren op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze onder meer op straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. De bekladding komt precies in de week dat het 3 jaar geleden is dat een terreuraanval van Hamas op Israël plaatsvond, waarbij 1200 mensen werden gedood. De gemeente heeft de hakenkruizen inmiddels verwijderd. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit de uitspraak van het hof, waar ook het tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door de mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder al zijn veroordeeld tot celstraffen oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing aan de snelweg vanwege de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug zorgden ervoor dat bijvoorbeeld gisteren het muur vast kwam te staan op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente Voorne aan Zee is het logisch dat het wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat het bij mensen thuis in de straat al vaststaat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal vind je op rijnmond.nl. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schulden van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en zal volgend jaar waarschijnlijk oplopen tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak komt overeen met die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. De Rekenkamer vindt dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Het weer: wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. En dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen en veel wind. En het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Op dit moment 1 file, namelijk op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 5500 5700. En de Zuurhofbrug, 5 kilometer. En dat doe je alweer een klein kwartier langer over.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond met Queen en It's a Kind of Magic bij Peter en Milou. Een hele goede morgen. Het is donderdag.
1: Je dag is weer goed begonnen bij ons hoor. Een hele goede morgen.
0: We gaan weer knallen vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Peter en Milou in de mix. Wisselend bewolkt en enkele buien vandaag met 15 tot 16 graden. Is het merkbaar koeler dan de afgelopen dagen. En let op, er staat ook een stevige noordwestenwind.
1: En alweer een lange file op de A15 Rotterdam richting Europoort bij die Zuurhofbrug. En dan doe je nu een klein kwartier langer over.
0: Het meest opvallende nieuws is toch wel dat op meerdere plekken in Nieuw-Lekkerland gisteren, precies 3 jaar na de aanval van de terroristische organisatie Hamas op Israël, bekladdingen van Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn aangetroffen. Vermoedelijk van pro-Palestina aan. De gemeente Molenlanden heeft in ieder geval aangifte gedaan. En volgens een woordvoerder van de gemeente zijn inmiddels op ongeveer 30 plekken afbeeldingen aangetroffen en ook weer verwijderd. De gemeente Molenlanden heeft de bekladding inmiddels bij de politie gemeld, aangifte gedaan. Het is nog niet bekend wie ze heeft aangebracht en wat het motief is.
1: Nou, en we gaan het ook over hele andere dingen hebben. Onder andere komt Ameline langs. Zij is theatermaker en auteur. En zij gaat het theater in aankomende zaterdag. Dan gaat hij in première, van harte gecondoleerd, in het Isola Theater. En zij komt praten over hoe rouw werkt bij jongvolwassenen. En we bellen met Victor Vlam, want vanavond zijn de televisieringgala weer op tv te zien. Ja, en daar hebben we gewoon Rijnmonders die kans maken om te winnen.
0: Absoluut. We hebben Jan Versteeg bijvoorbeeld, Rotterdammer. Zwijndrechter Thomas van Groningen is genomineerd. En dan hebben we ook nog, ja, dat is een Vlaardinger. Tim Hofman.
1: Ja, Tim Hofman, gewoon een Vlaardinger.
0: De televisiering gala nominaties, die zijn dus behoorlijk Rijnmond gekleurd, kunnen we wel zeggen. En we hebben een hele grote band die we gaan bellen, namelijk Bart van

mooie band is het toch. We draaien de nieuwste singles. Ze zijn dit weekend in Rotterdam. En de zanger van Raccoon heeft ook nog een cadeau voor onze luisteraars later deze uitzending. Nou, wat het is, dat hoor je zo meteen. Eerst Taylor Swift.

0: een fantastische band is het toch, hè? Dat album, dat doorbraakalbum Sex, Blood, Sugar, Magic kwam uit 1992. En dit was de grootste hit daarvan. Under the Bridge hoorde je van de Red Hot Chili Peppers hier bij Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag, je bent het van ons gewend, krijg je het laatste voetbalnieuws uit de regio. De Nederlands-Tunesische voetballer Ayman Sliti die heeft een duidelijk doel voor ogen. Dit seizoen minuten maken bij Excelsior en dan terug naar Feyenoord. De 20-jarige aanvaller heeft in 7 competitieduels 3 keer gescoord en 1 assist gegeven. En hij was ook nog trefzeker voor Jong Oranje. Bij de Telegraaf zegt hij dat hij zijn verhuur niet ziet als een stap terug, maar juist als een kans om zich verder te ontwikkelen en sterker terug te komen bij Feyenoord en uiteindelijk in de basis te komen. En Givai Zegiel die staat inmiddels op 2 interlands. Maar Jong Oranje blijft ook aan hem trekken. Ze kunnen hem goed gebruiken namelijk. De ploeg van Michael Reiziger plaatste zich dinsdag op het nippertje voor de EK-playoffs en hoopt in november op zijn beste spelers. Nou, Reiziger noemt Zegiel een van zijn beste spelers. Een speler die in ieder geval verschil kan maken. En morgen is die loting voor de playoffs. En daarna volgt overleg met Xabi Hernandez, de bondscoach van het grote Oranje, over wat gaan we verder doen met Givai Zegiel. En Excelsior zet ook stappen buiten het veld. De nieuwe eigen trainingslocatie bij Neptunus Schiebroek is sinds kort in gebruik genomen namelijk. 2 velden, dezelfde grasmat als in het stadion, een eigen gym, kleedkamers en kantoren. Directeur Daan Bovenberg die spreekt van een belangrijke stap in verdere professionalisering. En dat is niet het eindpunt, er is ook nog ruimte om door te bouwen. En tot slot is er nog Feyenoord vreugelaanvaller Anis Hajmoussa. Daar is veel om te doen geweest bij de start van de competitie en maakt een sterke indruk. Maar zijn mogelijke transfer naar Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië ging niet door. En hoe verwerk je nou zoiets? Nou, Giovanni van Bronckhorst vertelde bij ESPN dat hij daar bewust aandacht voor had, voor de mens Anis Hajmoussa. En dat hij ziet dat de speler zijn sterke vorm van het afgelopen seizoen in ieder geval doorzet.
2: Hij laat het op het veld zien dat hij de draad weer oppakt. Ja. En natuurlijk vanaf het begin al met hem gezeten dat hij het verschil kan maken en moet maken. En dat hij zijn goals en assists, ja, we gaan natuurlijk wel pushen om dat gewoon weer omhoog te krijgen. Ja. En hoger dan vorig jaar. Want zo'n speler, je ziet ook de wedstrijd tegen Utrecht en Zwolle, dat hij zo vaak in positie komt om te scoren of mensen te laten scoren, zijn medespelers. Dus dat, dat moet hij steeds beter kunnen.
0: Al dus Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst over Anis Hajmoussa.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Het is een beetje rock'n'roll deze ochtend, hè? Lekker met de Red Hot Chili Peppers en nu weer met Kane en So Glad You Made It. Je luistert naar Peter en Milou, een hele goede morgen. Oh, hoor, dat is hem weer. Dit is het moment waarop jij kan reageren. Dit is het teken, het alarm. Het moment dat jij de frequentie naar de Rijnmond-app kan sturen. Want superbelangrijk.
1: Zeker weten, als er een ramp gebeurt, dan zijn wij er om je op de hoogte te houden. Maar dan moet je wel even de frequentie sturen naar de Radio Rijnmond-app. En misschien ga jij er wel vandoor met die mooie rampenradio.
0: Heel veel mensen luisteren natuurlijk via DAB+, via de livestream of TV Rijnmond, weten niet meer wat de frequentie is. En daarom wil het belang van die frequentie benadrukken. En Milou zei het al, die noodradio, een kostbaar object van het noodpakket.

0: Kim Wilde en You Came. Wij willen uiteindelijk gewoon iedereen eigenlijk in onze regio gelukkig maken met zo'n noodradio. Omdat het super belangrijk is. Vandaar dat je net dat geluid hoorde. Dat geluid staat, is voor jou het absolute teken van app even die frequentie naar de Rijnmond app.
1: En het is ook bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend weer van Dave Datema.
2: Ja, we hebben er weer zo eentje. Zo'n
3: foutje. Bedankt.
2: En dit keer komt hij uit Vlaardingen. Zometeen meer.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
11: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
12: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
13: Oh ja joh?
12: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de 4 langste files in onze regio te horen. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 6 kilometer doe je 9 minuten langer over. Ook de A15 Rotterdam richting Europort tussen havens 5500 en 5700. En de Zuurhofbrug. 6 kilometer. Daar heb je nu een kwartier vertraging. En nog een vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer. 21 minuten. En tot slot de langste file in onze regio. Die vind je op dit moment op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer en dan heb je een half uur vertraging. En dat komt dan weer door die file op de A15.
0: Het is de dag van de grote weeromslag. Of niet, Steven van der Gijzen? Goedemorgen.
14: Goedemorgen, nou dat kun je inderdaad wel stellen, want de warme lucht is uit de hele regio verdreven. We zitten in merkbaar koelere lucht op dit moment, waarbij de temperatuur vanmiddag nog maar uitkomt rond de 16 graden. Een normale temperatuur voor de tijd van het jaar, dat wel. Maar wel al 143 dagen geleden dat het voor het laatst rond die temperatuur was, want al die dagen daarna was het flink warmer. Nou, verder vandaag opnieuw een aantal buien, tussendoor ook ruimte voor de zon en veel wind uit het noordwesten. Een windkracht 4 tot 6, dat scheelt toch wel een jas vandaag. En morgen ook een echte herfstdag met bewolking, af en toe regen, dan een stevige zuidwestenwind met middagtemperaturen zo tussen de 15 en 18 graden. Nou, of het in het weekend allemaal beter wordt, Peter, dat vertel ik uiteraard zo meteen.
0: Top, dankjewel. Steven van der Gijzen was dat, onze weerman van vandaag. Ja, dan is het alweer 6:40. Tijd voor het laatste nieuws. Steve Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee voormalig inhuurkrachten. Die zouden geld van de gemeente hebben verduisterd. Een van de twee inhuurkrachten was werkzaam op de afdeling die de slachtoffers van de toeslagenaffaire moest ondersteunen. Die medewerkers hadden een speciale pas waarmee aankopen konden worden gedaan, maar er waren vorig jaar onregelmatigheden gesignaleerd. Er werd een onderzoek gestart naar 5 mensen. Dat leverde 2 aangifte op. In totaal zijn er met de passen in 2 jaar tijd meer dan 8 miljoen euro aan aankopen gedaan. Maar de gemeente Rotterdam wijst erop dat niet al die uitgaven onrechtmatig zijn geweest. Ook zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn benadeeld. Er kan weer worden gebouwd in de Rotterdamse haven volgend jaar. De overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen gaan geven. Dat was eerder niet mogelijk door alle regelgeving rondom de uitstoot van stikstof. Nou, het kabinet wil nu 50 miljoen euro extra uittrekken voor natuurherstel in 4 duingebieden rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, is er ook weer wat ruimte om dus uit te breiden in de haven. Die uitbreidingen zijn vooral gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot van stikstof nog verder omlaag gaat. En uit de categorie foutje bedankt, hè. Het verhaal uit Vlaardingen. Daar zijn gistermiddag wat agenten een huis binnengegaan omdat er sprake was van een medische noodsituatie. Ambulancepersoneel stond voor een dichte deur, hadden de politie erbij gehaald om te assisteren. Nou, die probeerden eerst de deur open te breken. Dat lukte niet. Vervolgens werd besloten een raam kapot te maken, zodat ze door het raam naar binnen konden komen. Dat lukte, meldt Omroep 2. Maar eenmaal binnen bleek dus dat er een foutje was gemaakt. Ze stonden bij het verkeerde adres binnen.
0: Oh, wat erg.
2: Ja, hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De medische situatie waar de hulpdiensten voor waren opgetrommeld, die is wel alsnog afgehandeld en is allemaal goed afgelopen. En
0: gelukkig
2: de politie
0: maar
2: heeft samen met de gedupeerde bewoner de afhandeling van de schade geregeld.
0: Dat is ook goed geregeld. Nou, inderdaad, foutje bedankt. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het is ook meteen om jou en de Communards, maar eerst John Legend voor je.

0: John Legend op je favoriete radiozender. PDA, we just don't care. Het maakt ons helemaal niks uit. Ook al worden we betrapt terwijl we bezig zijn.
1: Oh, nou ben ik wel heel erg benieuwd waar jij mee bezig bent.
0: Nee, daar gaat het over, dat liedje. Nee, Milou, dat gaat over op plekken doen.
1: Ik kreeg opeens allemaal gedachten. Dus ik denk, nou mensen moeten er geen gekke dingen gaan denken.
0: Ja, maar het gaat juist wel over gekke dingen. We zijn verliefd op elkaar, we zijn gek op elkaar.
1: Wij niet.
0: Nee, John Legend.
1: Op iemand anders.
0: Juist.
1: Gelukkig. Ja. Nou, een ander super bijzonder verhaal. De 23-jarige Marijn van IJsselo is de stage manager in de Doelen in Rotterdam. Maar er kwam afgelopen maand een hele bijzondere functie bij. Ze mocht namelijk een peperdure piano van maar liefst €200.000 inspelen. Maar hoe word je gevraagd voor zo'n klus?
2: Ja, ik was eigenlijk aan het werk in de Doelen. Ik werkte er nu 5 jaar als stage manager. En ik kreeg toen eigenlijk de vraag van... zou jij het heel erg leuk vinden om die vleugel in te spelen? Ja, daar kon ik eigenlijk geen nee op zeggen.
1: Maar is dat stiekem niet heel spannend? Want het is wel een kostbaar juweeltje.
2: Ja, het is wel een bijzondere taak om te mogen doen, zeg maar. Maar ik vond het eigenlijk alleen maar leuk. En ik speel al heel mijn leven piano. Dus ik dacht, dit moet ik gewoon doen. Ja.
1: Hoe komt het eigenlijk dat het zo'n dure piano is? €200.000, dus echt heel veel geld.
2: Ja, dat is echt handwerk. Er is een fabriek in Duitsland en die maakt al die Steinway, heet het. Maakt al die Steinways. En dat kost gewoon heel veel tijd en werk en echt handwerk om zo'n instrument te maken. Dus vandaar ook dat prijskaartje.
0: Ja, en dan heb je ook al zo'n duur orgel daar staan volgens mij, hè?
2: Ja, er staat ook een heel mooi orgel in de zaal. Dat klopt, ja.
0: Hey, maar hoe klinkt nou zo'n piano? Zullen we even een stukje laten horen? Als jij erop speelt, dat is misschien wel leuk. En kun je vertellen, terwijl we de klanken van de piano horen, hoe het is om op die piano te spelen?
2: Dat is helemaal goed. Ja, dit is hem. Dit is mijn eigen stuk trouwens wat ik speel. Mijn eigen compositie.
0: Toch wel, hè?
2: En het is gewoon prachtig. En het is, piano's zijn natuurlijk heel mooi. Maar dit is een van de grootste piano's die er eigenlijk zijn. Dus daar komt ook wel echt een hele mooie en heldere en warme klank ook uit.
0: Wat ik zo mooi vind, ik zit naar die beelden te kijken terwijl je aan het spelen bent. En je gaat er helemaal in op. Ja. Het is alsof je hele lichaam wordt overgenomen door het pianospel. Wat voel je op het moment dat je speelt?
2: Ja, ik heb gewoon zoveel liefde en passie voor piano. Dus dat als je dan achter dat ding gaat zitten, dan komt dat eigenlijk wel vanzelf, om het maar zo te zeggen.
1: Maar dan is het vandaag wel heel spannend dat hij dan eindelijk te horen is voor het grote publiek. Maar ga je er zelf ook nog een keertje achter kruipen voor het publiek?
2: Nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zou ik heel leuk vinden als de Doelen mij... Doelen mag me van harte uitnodigen.
0: Dat moeten we toch gewoon organiseren?
2: Ja,
0: natuurlijk. Dat komt helemaal goed, toch?
1: Ik hoorde dat pianostuk weer. Ik denk, nou, daar wil ik wel naar luisteren.
0: Wij hebben connecties. Ik denk dat we echt wel wat mensen op de been kunnen krijgen om naar haar pianospel te luisteren in de Doelen. En ze verdient het ook, want ze heeft er zo lang op gespeeld. Al die zogenaamde gerenommeerde artiesten, zoals Bibi Soer, die hebben er eigenlijk niks te zoeken.
1: Nee joh, zij moet daar zitten. En wij komen gewoon met al onze Radio Rijnmond luisteraars langs.
0: Zo is het maar net. Maureen van IJsselo hoor je dus. Rotterdams meisje, 23 jaar, mocht een piano van €200.000 op de Doelen inspelen. Dit zijn de Coming Arts. Don't leave me this way.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90. En nu.
3: Wat zijn je nog gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Multicolor hier bij Radio Rijnmond. En misschien hebben we wel een soort van paradijsvogel, een multicolor vogeltje op dit moment.
1: Nou, zo kan het wel zijn. Het is in ieder geval een hele verre vroege vogel. Het is namelijk Nazakat. En Nazakat, goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen.
1: 19 jaar geleden ben jij al verhuisd uit onze regio. Maar we zitten nog steeds in je hart. Waar woon je tegenwoordig en waarom luister je nog steeds naar Rijnmond?
2: Ik woon in Birmingham in het Verenigde Koninkrijk. En ja, ik hou van Rotterdam, you know. Weet je, ik heb te lang daar gewoond. Ik heb heel veel vrienden, kennissen en familieleden in Rotterdam-West wonen.
0: En
2: dat is de reden waarom ik Rotterdam Rijnmond op thuis heb.
1: Wat gezellig.
2: Ik ook Nederlandse taal thuis beheren, you know.
0: Oh, wat goed zeg. Well, it's a pleasure to have you in our radio show. Geweldig dat je er bent. Vanuit Birmingham dus. Je bent een beetje slecht te verstaan. Zou je de telefoon heel even, ik weet dat het een overtreding is ook in Engeland, heel even aan je oor kunnen houden?
2: Wacht even hoor.
0: Ja, want dan ben je net even iets beter te verstaan.
1: We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar zo'n verhaal.
0: Ik ben wel benieuwd naar dit verhaal.
2: Kunnen jullie me nu beter verstaan?
0: Ja, dan kun je wel iets beter verstaan inderdaad.
1: Gewoon hard praten.
0: Hey, maar wat spreek jij vloeiend Nederlands, zeg, Nazakat?
2: Ik heb mijn alle educatie in Nederland gehad. Ik heb 15 jaar bij de Koninklijke Landbouw gewerkt als militair.
0: Ah.
2: En in 2007 heb ik ontslag genomen en verhuisd naar Engeland.
1: En wat doe je nu in het dagelijks leven?
2: Vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, oké. Okay. Vandaar dat je wat slechter te verstaan bent. Je zit op dit moment ook op de vrachtwagen, denk ik. Of in de vrachtwagen.
2: Ja. En free is ook wel, dat is oké.
1: En wat heb je in die vrachtwagen liggen? Wat neem je mee?
2: Ik heb... we vervoeren gewoon... houtproducten. Zo, dat leveren we gewoon door heel Engeland. En vandaag ben ik onderweg naar Norwich. Dat is tegenover Hoek van Holland, als je daarover spreekt.
0: Ja, precies. Tegenover Hoek van Holland, Norwich. Ja, precies. Recht tegenover, inderdaad. En daar ga je dus hout leveren, houtproducten lever je. Nou, wij leveren vroege vogels. Ik heb hier een hele verzameling in mijn...
1: Wij leveren nog iets, toch?
0: Folière. Je krijgt sowieso die noodradio, die komt naar je toe. Als je de frequentie van Rijnmond nog weet. Weet jij de frequentie?
2: 93.4, hè?
0: Ja, zeker. Heel goed, Nazakat. Gefeliciteerd.
1: Ik hoop dat hij een beetje snel is, dat vogeltje, hoor.
0: Ja, dat hoop ik ook. Oh. Ik heb die voor jaren inmiddels opengezet. Maar ik ben benieuwd wat voor vogel eruit vliegt ook. Helemaal daar naartoe. Ja, ik vind het wel spannend, hoor.
1: Nou, we gaan hem gewoon loslaten. Komt hij aan?
0: Ja, daar komt hij. Helemaal. Hij doet er wel dan. Oh! Omweggetje, ja. Daar
1: is hij hier?
0: Vanuit de boom met Hoek van Holland.
1: Hoe ziet hij eruit?
0: Heb je hem?
2: Ik hoor je weer.
0: Heb je het vogeltje?
2: Ik hoor je niet zo goed hoor.
0: Nee.
1: Ik denk dat het vogeltje er ook nog niet is.
0: Ik denk dat, nee, dat duurt gewoon wat langer. Dat begrijp ik ook wel.

0: Het is 7:02. Pink en Don't Let Me Get Me bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen na 7 hebben we Ameline Ansu te gast over haar missie om rouw uit de taboesfeer te halen. En over haar nieuwe theatervoorstelling in het Isila Theater die aankomende zaterdag in première gaat.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Pankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
10: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
1: Het is 7:00, een hele goede morgen. Je luistert naar Rijnmond.
0: Zometeen Douwe Bob, nieuwste single. Donna Summer komt eraan. En de Miami Sound Machine die staat ook alweer te trappelen met Gloria Estefan. Maar eerst het laatste nieuws met niemand minder dan Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
11: Goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee voormalig inhuurkrachten. Die zouden geld van de gemeente hebben verduisterd. Een van de twee inhuurkrachten was werkzaam op de afdeling die de slachtoffers van het toeslagenschandaal moest ondersteunen. Die medewerkers kregen een speciale pas waarmee aankopen konden worden gedaan. Maar daar waren vorig jaar onregelmatigheden gesignaleerd. Daarop werd een onderzoek gestart naar 5 mensen en dat leverde 2 aangifte op. In totaal zijn er met de passen in 2 jaar tijd meer dan €8 miljoen aan aankopen gedaan. De gemeente wijst erop dat niet al die uitgaven onrechtmatig zijn geweest. Ook zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn benadeeld. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. De overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen geven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rondom de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moest er eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. Daar wordt nu €50 miljoen extra voor vrijgemaakt. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden. Die uitbreidingen zijn dan vooral gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot van stikstof nog verder omlaag gaat. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing deze week aan de snelweg vanwege de werkzaamheden aan de Suurhofbrug zorgde ervoor dat het gisteren muurvast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is bij de werkzaamheden, maar het hoort niet zo te zijn dat het bij mensen thuis in de straat al vaststaat, zo zegt hij. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal over de verkeersdrukte op Voor de Putten vind je op Rijnmond.nl. De prijs voor benzine is opnieuw gestegen. Een liter €95 kost nu €2,705. Een stijging van ruim een halve cent ten opzichte van gisteren. Diesel is wel iets goedkoper geworden, blijkt uit gegevens van United Consumers. Het gaat om de adviesprijs, die betaal je eigenlijk meestal alleen langs de snelweg. De stijging van de benzineprijs komt een beetje als een verrassing. Dat diesel iets daalt, is het gevolg van de Europese landen die eerder deze week een deel van de dieselreserves op de markt hebben aangeboden. Dat zorgt ervoor een minieme verlaging van de prijs, maar die zet wel door. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, enkele buien met 15 tot 16 graden. Is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond is er kans op een bui. Morgen periode met regen en veel wind. En het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de vier langste files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer. Daar heb je een klein half uur vertraging door een ongeluk. En daar is de rechte rijstrook dicht. De A15 Rotterdam richting Europort. Tussen afrit Brielle en de Zuurhofbrug. 7 kilometer. Iets meer dan een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 13 kilometer. Ook daar een klein half uur vertraging. En tot slot een file op de A27. Breda richting Gorkum tussen knap het Hooipolder en industriegebied Avelingen. 14 kilometer. En ook daar heb je een klein half uur vertraging.
0: En ook al sta je in de file zometeen lekker meezingen hoor. Met Donald.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%. Voordeeluitjes.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
2: Oh ja joh?
1: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Miami Sound Machine bij Peter en Milou. Radio Rijnmond. Van harte welkom deze heerlijke nieuwe dag.
1: Yes, het is donderdag. Weer een stapje dichter bij het weekend.
0: En wij gaan deze donderdag heel gezellig voor je maken vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wisselend bewolkt vandaag, enkele buien ook. Met 15 tot 16 graden is het merkbaar koeler dan de afgelopen dagen. En er staat een stevige noordwestenwind, dus jasje aan.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A15 tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Daar is een ongeluk gebeurd en heb je daarom een half uur vertraging.
0: En op meerdere plekken in Nieuw-Lekkerland zijn gisteren precies 3 jaar na de aanval van de terroristische organisatie Hamas op Israël bekladdingen van Israëlische vlaggen met hakenkruizen aangetroffen. De gemeente Molenlanden heeft inmiddels aangifte gedaan.
1: En populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Zo bevestigt een 2-jaarlijks rapport van het Wereld Natuurfonds.
0: Wie de afgelopen ochtenden in de auto stapte op Voorne Putten kon er niet omheen. File en nog eens file. Door werkzaamheden aan de Suurhofbrug liep al het verkeer vast. Je hoort wethouder Igor Bal, die vertelt hoe het eraan toe ging op het eiland.
2: Echt in straten waarvan je denkt, het is niet eens een doorgaande weg. Maar dit is gewoon een straat waar mensen wonen. Mm-hmm. En daar staan de vrachtwagens in de file. Ja, dat kan niet waar zijn.
0: Volgens de wethouder is er nog geen oplossing voor dit probleem. En ze zijn de afgelopen dagen intensief aan het overleggen met Rijkswaterstaat wat ze nou in vredesnaam moeten doen met deze situatie.
1: En zometeen hebben we gewoon alvast een gast in de studio. Dat is Ameline Ansou. En zij vertelt over haar missie om rouw uit de taboesfeer te halen en over haar première die plaatsvindt in het Isla Theater zaterdag.
0: Maar eerst Douwe Bob, No to Self. I can still

0: Donna Summer en Last Dance was het voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is de week van de palliatieve zorg. Het is een onderwerp waar we liever van wegkijken, waar we niet te veel mee te maken willen hebben, maar waar schrijver en socioloog Ameline Ansou juist het gesprek over wil openen. Zij schreef de bestseller Van harte gecondoleerd. En aanstaande zaterdag dan staat ze samen met de theatermaker, ook collega van ons Wendy Hogendijk, in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel met de gelijknamige voorstelling Van harte gecondoleerd dus. Ameline, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Leuk dat je aangeschoven bent bij ons. Jij maakt je al langere tijd hard voor een duidelijke missie, namelijk rouw bespreekbaar maken. Wat is jouw persoonlijke drijfveer daarachter?
2: Nou, mijn beide ouders zijn relatief jong overleden en ik miste toen een boek over rouw zonder zwart randje. En ik heb toen een jaar lang gesproken met mensen die net als ik te jong boven de kist hebben gestaan. En ik wilde echt ophalen van wat doen we nou hetzelfde, wat zijn de verschillen, hoe gaan we ermee om. En waar ik heb daar heel veel van geleerd, maar ook dat vooral hoe je omgeving ermee omgaat heel erg belangrijk is. En dat we dat in Nederland dus best wel ongemakkelijk vinden.
1: Ja, maar dat is ook heel ongemakkelijk. Het is ook een heel ongemakkelijk onderwerp. Nee, maar voor mij wel. Ik moet zeggen, ja. Ik kreeg gisteren bijvoorbeeld een rouwkaart van iemand.
2: Ja.
1: Ik weet al niet wat ik moet zeggen. Ik vraag dan echt aan mijn vrouw, hoe reageer ik daar dan bijvoorbeeld op?
2: Ja.
1: Zij zegt, dankjewel met een hartje. Ik zeg, oké, dankjewel met een hartje. En dan ging ik ook mijn best doen om daarbij aanwezig te zijn. Maar ik vind het heel lastig om daar dan op een goede manier mee om te gaan.
2: Ja.
1: Herken je dat soort dingen?
2: Zeker, en dat is ook, dat gaat volgens mij ook niet weg. Want ik heb dus heel veel mensen gesproken. Maar nog steeds als iemand in een minuut opsomt wat hij soms heeft meegemaakt, sta ik ook met mijn mond vol tanden. En dan zeg ik dus ook, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen.
1: Ja.
2: Dat is heel logisch.
1: Wat is nou het belangrijkste eigenlijk waar jij behoefte aan had? En wat jij geleerd hebt in die periode dat je zelf rouwde om jouw beide ouders?
2: Het allerbelangrijkste is dat je omgeving weet, ik denk aan je en ik ben er voor je. En hoe dat er dan verder uitziet, daar moet je het met elkaar over hebben. Want dat is gewoon heel erg persoonlijk.
0: En hoe krijg je het dan voor elkaar om zo'n beladen onderwerp, zo'n beetje zwart onderwerp, wel licht en toegankelijk te maken?
2: Ja, wij doen dat met een voorstelling en dus met een boek. En eigenlijk, ja, ik geloof er weer in, als je accepteert dat het gewoon naar is, dan haalt het gewoon een beetje druk eraf. En ook, kijk, heel vaak zijn we bang voor tranen bijvoorbeeld. Terwijl als je gewoon accepteert, oké, misschien huilt iemand en dat is prima, dat is ook logisch, dan haalt het een beetje de druk eraf en dan kijk je gewoon waar je op uitkomt.
0: En dan over die voorstelling inderdaad. Van harte gecondoleerd heet hij ook. Zaterdag gaat hij in première samen met onze lieftallige collega Wendy Hogendijk heb je dat gemaakt. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat idee ontstaan om het theater in te gaan?
2: Nou, na het boek merkte ik dus van, oh ja, rouw is vooral iets wat we met elkaar moeten doen en bespreekbaar moeten maken. En Wendy had een vergelijkbare missie. En toen dachten we, ja, waarom zouden we dit in vredesnaam los van elkaar doen? Dus zijn we besties op het podium en naast het podium geworden. En in onze voorstelling laten we eigenlijk met eigen muziek, dus Wendy zingt met theater en ook een stukje college, dus hoe ga je met rouw om, ervaren dat je daar in onderdompelen helemaal niet eng hoeft te zijn. En dat het heel fijn kan zijn. En dat je herkenning hebt. En we hopen eigenlijk ook vooral een vonkje te zijn voor de mensen. Dat je wil laten zien hoe je vervolgens samen met de mensen om wie jij geeft het gesprek verder kunt voeren.
1: En wat voor reacties krijg je uit de zaal?
2: Ja, hele, hele warme reacties. Dus herkenning, dat mensen geraakt zijn. Wij vertellen ook onze eigen ervaringen. Dus bij mij was mijn moeder lang ziek. Bij Wendy overleed haar vader heel plotseling. Maar vooral ook dat gevoel van herkenning. En dat het goed is om het open te breken en er dus mee bezig te zijn.
1: Ja, en dat is dus ook wat je hoopt dat mensen meenemen. Dat ze er iets voor zichzelf aan hebben, waardoor ze verder kunnen in het leven.
2: Ja, en eigenlijk ook vooral mensen die dus helemaal geen binding hebben met het thema. Maar eigenlijk zoals jij, die zeggen, ik vind het eigenlijk spannend. Dan zeg ik, ja, kom dan juist naar de voorstelling. Krijg er dan in handvatten. En weet dan dus ook in het vervolg hoe je er voor anderen kan zijn. Want uiteindelijk is dat ontzettend belangrijk.
1: Van harte gecondoleerd. Zo heet de voorstelling. En die gaat dus aankomende zaterdag in première in het Isala Theater. Ik denk wel de kleine zaal, hè? Even om te wennen.
2: Nee, de grote zaal.
1: De grote zaal meteen.
0: Ja, heel cool.
1: Oké, ja. Oké. Dus hoeveel bezoekers?
2: 500.
1: 500 bezoekers.
2: Let's go.
1: Ik wens jullie heel veel plezier. En er zijn nog kaarten, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja.
1: Van harte gecondoleerd. De website is ook van harte gecondoleerd.nl. Dit is Alanis Morissette. Dankjewel. Thank you.

0: Canadese Alanis Morissette. En wat heeft ze nog een dijk van een stem. En dat bleek maar weer op het afgelopen WK toen ze de anthem mocht zingen. Thank you, hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen doet hij de hoofdpunten voor het nieuws van je, Dave Datema.
2: Ja, dan word je 113. Dan ben je de op één na oudste man ter wereld. En dan krijg je een kaart van... Nou ja, dat hoor je zo meteen wel.
0: Heb je ook het Jeugdjournaal gekeken gisteren? Dave reageert ook niet meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit u niet lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010 307 4015.
4: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
11: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Een hele goede morgen. 1 over half 8, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg mij de 4 langste files bij ons in de regio te horen. Te beginnen met de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum, 10 kilometer, daar heb je een kwartier vertraging. De langste file op dit moment die vind je op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen afrit Leerdam en Hardingsvat-Giessendam. 11 kilometer, doe je een uur langer over. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Oosthout-Zuid en industriegebied Avelingen. 22 kilometer, ook daar een half uur vertraging. En tot slot een file op de N57, Middelburg richting Rotterdam, tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. 6 kilometer en daar heb je een kwartier vertraging.
2: We zijn natuurlijk enorm verwend de afgelopen maand. Het zal echt wel weer even omschakelen worden, Stefan van der Grijze. Onze weerman voor vandaag, een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen, nou ja, dat kun je inderdaad wel stellen. Want het rustige najaarsweer met temperaturen van tenminste 20 graden... ja, dat is voorlopig echt wel eventjes voorbij. De warme lucht is door een stevige noordwestwind de regio uitgeblazen. En daardoor wordt het vanmiddag nog maar een graad of 16. Dat scheelt een jas. Ja, en voor de laatste keer dat we die temperatuur hadden... was op 18 mei van dit jaar, dus echt wel eventjes geleden. Verder vallen ook vanuit het noordwesten nog geregeld een aantal buien. En de stevige noordwestwind, ja, die blijft vandaag aanwezig. Nou, morgen een bewolkte herfstdag met af en toe regen. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Een stevige zuidwestenwind dan. Langs de kust morgenmiddag misschien wel hard, windkracht 7. In het weekend wisselen bewolking, af en toe zon en ook een aantal buien elkaar af. Temperatuur ligt dan rond de 16 graden met nog altijd een stevige zuidwestenwind. Nou, na het weekend lijkt het allemaal wat beter te worden. Meer daarover in het volgende uur.
2: Ja, Mr. Cliffhanger is er weer hoor. Stefan van der Grijze. Elke keer weer. Waar komt hij nou weer mee? Dan heeft hij weer een tease voor ons. Het is 3 minuten over 6:30. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in onze regio. Vooral op Voorne Putten. In verband met de werkzaamheden op de A15. Ja, ongeluk en een aanpassing aan de snelweg vanwege de werkzaamheden aan de Suurhofbrug in deze week zorgde ervoor dat het gisteren muur en muur vast kwam te staan op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat het dan wat drukker is door de werkzaamheden. Maar het hoort natuurlijk niet zo te zijn dat mensen al in de eigen straat al vast komen te staan. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om sluipverkeer te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het een beetje verspreid kan worden. Een uitgebreide verhaal over die verkeersdrukte op Voorne Putten vind je op Rijnmond.nl. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers hebben een recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker voor één dag kostte begin deze maand 500.000. Dat is 10 keer zoveel als je dat vergelijkt met een jaar geleden. De stijging komt doordat tankers steeds meer kilometers afleggen. Ze komen nu bijvoorbeeld vaker uit Amerika dan vanuit het Midden-Oosten. En ook qua vraag naar tankers is een stijging zichtbaar, zegt deze econoom.
5: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Omdat er er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten. Waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. En dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang. Die deze prijzen enorm heeft opgestuurd.
4: Ja, en de meeste van die tankers die komen natuurlijk naar onze regio, naar Rotterdam, naar de chemo, naar de raffinaderijen. Maar ja, die prijzen die liggen hoger dan ooit.
5: Nee, wat we nu hebben gezien is eigenlijk een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisis gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld. Of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar. U zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport. En uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
4: Zegt deze econoom. En een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ze waren allebei jarig deze week op dezelfde dag notabene. En stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114, woont in Brazilië. De andere is een jaar jonger en woont in Australië. Zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
6: He's wishing you a happy 113th birthday.
7: Happy birthday, Jan.
4: Ja, de vertaling die vind je op teletekstpagina 888. Overigens zijn ze allebei niet de oudste persoon ter wereld. Dat is de Britse Ethel Catherham. En die is 117, dus die is nog eens een keer 3 of 4 jaar ouder.
1: Ja, ja, nou, die zou ook mee moeten doen met een kaartje sturen, vind
4: ik. Ja, eigenlijk was ze behoorlijk ingebleken gebleven.
2: Nou, inderdaad. Ja,
4: wat een desinteresse.
2: Ze kunnen op hives met z'n allen misschien ook. Dat is ook leuk. 113 en 104. Hij zei trouwens, thank you, João, want zo heet dus die in Brazilië. Wij zagen ze gisteren op het Jeugdjournaal en toen zeiden we tegen elkaar... Zo wil je toch ook niet oud worden, hè? Jeetje, wat ben je er dan slecht aan toe eigenlijk?
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dua Lipa komt eraan, we gaan lekker puzzelen. Maar eerst Ronan Keating.

0: mijn leven zelf niet beter kunnen omschrijven op dit moment. Loving Each Day was dat van Ronan Keating.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Nee, puzzel.
3: Puzzel?
1: Puzzel. De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
3: Yes, je kunt weer meedoen met de puzzelpuzzel. Er worden heel veel puzzelboeken tegenwoordig verkocht. Puzzelen is populairder dan ooit tevoren. Er gaan ook puzzelboeken mee op vakantie bij mensen. Maar wij hebben wel heel speciale voor je.
0: Wij hebben namelijk ons eigen Peter en Milou puzzelboekje voor je. Nou, er staat van alles in, hè. Kruiswoordpuzzel, Zweedse puzzel, Sudoku, dus van ieder wat wils. Maar dan moet je zo meteen wel eerst de opgave weten te maken.
3: Ja, want je hoort bij ons iedere dag een andere puzzel. Soms een Zweedse puzzel of een kruiswoordpuzzel. En gisteren moest je vrouw ontdekken in de liedjes. Die hadden we in liedjes verstopt.
0: Ja.
3: Vandaag hebben we vier mannen verstopt in de titels van vier verschillende liedjes. En je hoort de mannen dus niet. Dus je moet goed opletten welk liedje was dat ook alweer en over welke man gaat dat. Dus we zoeken vier mannennamen. Nou kan ik me voorstellen dat je ze echt niet alle vier weet. Als je er twee of drie weet, app ze gewoon door. Ook dan ding je mee naar dat enige echte puzzelboek.

Ja, welke mannennamen zoeken we? Dat is de grote vraag. Je hoorde dus een liedje van Ramse Shaffi en van ABBA kwam nog voorbij. Je hoorde ook nog... denk hoor, welke hoorde je nou nog meer? Nou, misschien weet jij het wel. Welke mannen kwamen voorbij in de liedjes die je net voorbij hoorde komen? Laat het maar even weten via de Rijnmond F. We hebben dus 4 mannen verstopt in totaal in de liedjes die je hoorde. Maar als je er 2 of 3 weet, dan vind ik het ook goed hoor. Ik laat het nog 1 keer aan je horen.

0: Dua Lipa, Be The One bij Radio Rijnmond.
1: Ik heb een nieuwe trend ontdekt op social media.
0: Oh.
1: En ik dacht, jij als... Nou, je bent eigenlijk millennial, maar jij als boomer... Moet ik even vertellen over die trend.
0: Je moet even normaal doen nu. Ik ben geen boomer...
1: Nou,
0: dat is een naoorlogse generatie. Ik ben toch niet naoorlogs? Ik ben
1: ja, maar je gedraagt je wel alsof je niks van internet af weet en zo.
0: Wat een onzin. Ik heb jou geleerd hoe ChatGPT werkt, bijvoorbeeld.
1: Heb jij van de...
0: Jij snapte daar helemaal niks van,
1: nee,
0: Milo Optenberg.
1: Heb jij van de Millennial Optimism era gehoord? Van die trend die nu rondgaat op TikTok en
0: Nooit van
1: Instagram?
0: Nee.
1: Het is een trend en daarin wordt eigenlijk weer dat die beginperiode van 2010, 2012... tot en met ongeveer 2014 verheerlijkt. En vooral Gen Z'ers, dus mijn leeftijd... dus de mensen die nu een beetje rond de 25, 26 zijn... die verheerlijken die tijd. Want die waren tieners, die waren pubers in die tijd. En die zagen al die millennials feesten, uitgaan en genieten van het leven. En die vinden het naar dat nu ze zelf zo oud zijn, dat niet meer zo was.
0: Ja, ja, ja. Ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Ik moet zeggen, het was ook een mooi tijdperk. 2012 hè, begon die tijd een beetje. Ik denk in 2011 installeerde ik Facebook. En dan ging je natuurlijk plaatjes van jezelf delen. Allemaal leuke dingen die je deed en zo. Dus het werd ook meteen zichtbaar gemaakt.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik ging ook heel veel stappen. Het was een vrijgezellenperiode voor mij. Ik ging heel veel stappen in die tijd. Het kon niet op. Ik had heel vaak, nam ik een andere vrouw mee. En gezellig. En
1: dat
0: kon allemaal.
1: Goed.
0: Dat was heel leuk. Ja.
1: Ja, nu kan het niet meer. Nu komt het gelijk op social media te staan.
0: Nou ja, hoezo? Ik kan het gewoon nog zeggen. Ja, nou ja, misschien wel.
1: Omdat iedereen een telefoontje en dat Snapchat en dat Instagram en dat WhatsApp, dat was toen veel minder.
0: Ja.
1: We hadden net wel digitale camera's die dingen op Facebook zetten, maar dat duurde allemaal veel langer voordat het bij je kwam.
0: Ja.
1: Maar moeten wij Gen Z'ers, Peter, op jullie millennials jaloers zijn? Dat jullie toen 20 waren. Is dat beter dan nu, 20 zijn?
0: Ja, ik denk dat latere generaties altijd wel een beetje jaloers zijn op generaties daarvoor. Want ik kijk ook wel met een beetje jaloezie naar mensen die wat ouder zijn dan ik. Dan denk ik, oh, wat was het toch fijn in de jaren 80 bijvoorbeeld. Als je in de jaren 80 een twintiger was, dat moet ook fantastisch zijn geweest. Want dan had je nog helemaal geen prikkels. Niet zoveel prikkels van telefoons en toestanden.
1: Nee, dan ben jij mijn jaren 80. Ik ben jaloers op dat jij toen 20 was in de jaren 10.
0: Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Want jullie zijn echt een beetje verpest door de telefoon en door alle technologie die nu mogelijk is.
1: Ja, is niet te ontkennen.
0: Ja, je wordt helemaal gek gemaakt. En alles moet beter, leuker, mooier. Jullie zijn continu tegen elkaar aan het opboksen. Jullie zijn aan het doomscrollen. De hele dag. Het is echt afschuwelijk om twintiger te zijn nu.
1: Ik wou gewoon dat ik een beetje jou was.
0: Daar is ook een liedje van. Maar ik kies even voor een andere, ja?
1: Is goed.
0: Ik kies voor Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Dat kan ook, toch?
1: Het is wel zielig. Leef je niet meer voor mij?
0: Op zich. Jawel, zeker wel. Vind je fantastisch, Milou.
1: Ik jou ook.
0: Nog steeds. Ik moet wel zeggen dat mijn leven daarna wel een beetje voorbij was. Voor 2016, tot die periode duurde millennial optimism, toch?
1: Ja.
0: Ja, toen leerde ik mijn vrouw kennen, dus op zich klopt het wel.
1: Oh.
0: Daarna was het voorbij. Oh shit.
2: Ik leef niet meer voor jou.

0: Deze reden stuurt al via de Rijnmond app. Nou, dat geeft te denken hoor. 2016, je leerde je vrouw kennen en je leven voorbij. Dat was een grapje, voor de duidelijkheid. Ik ben zo ongelofelijk blij met mijn vrouw.
1: Gelukkig maar.
0: Dat is zo'n tof wijf. Echt, ik zou nooit iemand anders willen in
1: mijn
0: leven.
1: Het is echt een schat. Ja.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Maar ik heb nu ook een hele leuke vrouw aan de telefoon. Dat is namelijk Joke uit Maassluis. Joke, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Hey Joke, wat ga je vandaag doen?
4: Oh, niet zoveel. Een beetje boodschappen doen.
0: Oh, ja.
1: Weet je al wat je gaat eten vanavond? Neem ons even mee. Geef ons inspiratie voor het avondeten.
4: Zuurkool.
1: Zuurkool, lekker.
0: Ja, ik hou daar wel van. Ja, het lijkt me niks voor jou, Milou.
1: Ik vind zuurkool ook heel lekker. Ik ben echt dol op stamppot. En dat mag trouwens weer, toch? Met het weer. Wat vind jij, Joke?
0: Ja, fantastisch.
4: Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Heerlijk. En doe je dan ook zo'n kuiltje zuur in het midden en dan zo'n rookworst erop?
4: Ja, tuurlijk. Oh, met een rookworst.
0: Ik weet wel bij wie ik ga eten vanavond.
1: Mijn opa deed vroeger altijd stukjes appel door de zuurkool. Ook heel lekker.
0: Hè?
1: Ja.
0: Oh, dat zou ik dan weer niet doen. Jij? Joke, zou jij dat doen? Appel? Zuurkool? Nee, toch?
4: Nee.
1: Oké.
4: Okay.
0: Heel raar.
1: Nou, is goed. Hey Joke, wij hebben een mooi puzzelboekje weg te geven. Maar dan moet jij zo meteen wel de opgave weten te raden. Want we hebben mannennamen verstopt in 5 verschillende nummers. Ik zou zeggen, luister mee. En als het nummer bezig is, dan mag je dan de mannennaam die bij dat nummer hoort geven aan ons.
0: Ja, je mag hem zingen, je mag hem roepen. Bijvoorbeeld, Ari! Of weet je, als die naam erin voorkomt of wat dan ook. Die naam roep je dan en dan tellen we hem als 1 punt sowieso.
4: Ja, is goed.
0: Nou, je hebt er zin in zo te horen.
4: Ja hoor.
1: Dat is leuk, hè, dat puzzelboekje.
0: Oké, je hebt toch nog geen zuurkool gegeten, hè, vanochtend?
4: Nee,
0: okay,
4: nee, nog niet.
0: Dan komt hij, nu. Nummer 2.
4: Sammy.
0: Ja, staat er weer.
4: L,
0: nummer 3.
4: Ja.
1: En dan ding nummer 4.

0: Wat zei je nou, die laatste?
1: Fernando.
0: Is dat Fernando? De daarvoor noemde je El. Je hebt ook nog Jack genoemd en Sammy. Zijn dat de vier juiste mannennamen?
2: Ja!
0: Yes! Je gaat er vandoor met het fantastische Nergens Anders te Winnen. Exclusieve Peter en Milou puzzelboek.
2: Hoe blij ben je?
1: Heel blij. Ja, heel blij. Hartstikke leuk.
0: Nou, hartstikke goed. Maak er een mooie dag van en lekker
2: ja,
0: eten.
2: Ja, eet smakelijk.
0: Eet je alleen zuurkool of ben je met meerdere mensen zuurkool aan het eten vanavond?
1: Nee, met mijn man.
0: Ah, gezellig. Doe de groet, hè, man lief. Groetjes. Doei, doei.
1: Ja.
0: Allerliefst. Dit is de nieuwe Jamie Miller. Die is mooi.

0: Wat een prachtig nummer. Jamie Miller, Baby Doll bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen bellen we met een van de grootste bands van Nederland.
0: Dat is Raccoon, want die zijn komend weekend in de Rotterdam Ahoy. Ze presenteren hun nieuwe single op Radio Rijnmond. En alsof dat niet genoeg is, hebben ze ook nog een cadeau voor jou als luisteraar. Stay tuned.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
12: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Yes, het is 1 minuut over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Lady Gaga en Bruce Springsteen voor je.
0: Maar eerst het laatste nieuws, want hij staat alweer te trappelen. Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee voormalig inhuurkrachten. Ze zouden geld van de gemeente hebben verduisterd. Een van de twee was werkzaam op de afdeling die slachtoffers van het toeslagenschandaal moest ondersteunen. Die medewerkers kregen een speciale pas waarmee aankopen gedaan konden worden. Maar er waren vorig jaar onregelmatigheden gesignaleerd. Daarop werd een onderzoek gestart naar 5 mensen en het leverde 2 aangifte op. In totaal zijn er met de passen in 2 jaar tijd meer dan €8 miljoen aan aankopen gedaan. De gemeente wijst erop dat niet al die uitgaven onrechtmatig zijn geweest. Ook zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn benadeeld. Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep 3 voormalig managers van de Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit een uitspraak van het hof waar ook tijdschrift Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal werden goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de €6,5 miljoen. De betrokkenen zouden eerder zijn veroordeeld tot celstraf oplopen tot 3 jaar. Hoeveel de betrokkenen terug moeten betalen is nog niet bekend. Daarvoor moet een aparte procedure worden doorlopen. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. De overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen af te kunnen geven. Dit was eerder niet mogelijk door regelgeving rondom de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moet eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. Daar wordt nu €50 miljoen extra voor vrijgemaakt. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, is er ook weer mogelijkheid om uit te breiden in de haven. Die uitbreidingen zijn dan vooral gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot van stikstof nog verder omlaag gaat. Door de droogte van de afgelopen zomer zorgt het ervoor dat steeds meer huizen problemen hebben met de verdering. Volgens de NS trekken meer en meer mensen aan de bel omdat ze na de vakantie scheuren in de muur hebben ontdekt. Deze man is er een van.
16: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
15: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan de verdering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien met 15 tot 16 graden is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en dan 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je van mij de langste vier files te horen bij ons in de regio op dit moment. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer heb je nu een klein half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Ook de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk. 25 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 18 kilometer, drie kwartier vertraging heb je daar. En dan tot slot ook een file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en afrit Oud-Beijerland. 11 kilometer en daar heb je ook een klein half uur vertraging.
0: Zometeen maken we een uitstapje naar de jaren 70 met deze parel.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. I wanna kiss you all over. Uit.
2: Met Peter en Milou.
0: Zij al hoor je zometeen.

0: Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Eruit. Met Peter en Milou.
14: Radio met een grote R.

0: Van het succesvolle album Born in the USA uit 1984 hoorde je Glory Days van de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen. Ik wilde zeggen blueszanger, maar dat was hij helemaal niet.
1: Nee.
0: De Bos hoorde je bij Radio Rijnmond. Een hele goedemorgen. Welkom op deze heerlijke, prachtige dag.
1: Yes, het is weer donderdag. Je weekend is weer een dag dichterbij.
0: En we zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Wisselend bewolkt vandaag. Ook enkele buien met 15 tot 16 graden is het merkbaar koeler dan de afgelopen dagen. En er staat toch wel een stevige noordwestenwind vandaag.
1: En de langste file op dit moment die vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen en heb je 3 kwartier vertraging.
0: En op meerdere plekken in Nieuw-Lekkerland zijn gisteren, precies 3 jaar na de aanval van de terroristische organisatie Hamas op Israël, bekladdingen van Israëlische vlaggen met hakenkruizen aangetroffen. De gemeente Molenlanden heeft aangifte gedaan.
1: En populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Ja, dat is een hoop afname inderdaad. En zo bevestigt ook een 2-jaarlijks rapport van het Wereld Natuurfonds.
0: Wie de afgelopen ochtenden in de auto stapte op Voorne Putten kon er niet omheen. File, file en nog eens file. Ook vandaag weer een hoop files, Milou.
1: Nou, zeker weten. Heel veel op de A15 ook, hè, op Voorne Putten.
0: Het heeft te maken met werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Daardoor liep het verkeer vast. En wethouder Igor Bal van Voorne Putten die vertelt hoe het eraan toe ging op het eiland.
2: Echt in straten waarvan je denkt, het is niet eens een doorgaande weg. Maar dit is gewoon een straat waar mensen wonen. Mm-hmm. En daar staan de vrachtwagens in de file. Ja, dat kan niet waar zijn.
0: Nou, volgens de wethouder is er nog geen oplossing voor dit probleem. En zijn de afgelopen dagen intensief overleggen aan het plaatsvinden met Rijkswaterstaat.
1: Koop maar dat Raccoon op tijd vertrekt uit Zeeland op weg naar Ahoy. Want daar staan ze dit weekend.
0: Ja, we gaan ze zo meteen bellen. Ze hebben namelijk ook een nieuwe single. En ze hebben nog een cadeau voor jou als luisteraar. Eerst Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Een uitstapje naar 1978 met Excel en Kiss You All Over.
1: Mwah.
0: Mwah.
1: Een van de grootste bands uit Nederland ooit staat dit weekend in Rotterdam Ahoy. Ze bestaan bijna 30 jaar. En ze hebben in die periode 20 hits gehad die de top 40 hebben gehaald. Dat is nogal wat. Net geen nummer 1 hit trouwens, wel op nummer 2 en 3. Ik heb het natuurlijk over Raccoon met een greep uit hun rijke oeuvre.

0: Zaterdag staat de band in uitverkocht Ahoy. En ondertussen is er ook weer nieuwe muziek. Hoog tijd om zanger Bart van der Weijden te bellen. Goedemorgen, Bart.
1: Een hele goede morgen, Peter. Hoi.
0: Goedemorgen. Hey, jij gaat dus richting de 30 jaar met Raccoon. Ja, dat is echt fantastisch.
1: Ja, met Raccoon wel.
0: Ja, want daarvoor
1: met mezelf ben ik er al een tijdje voorbij, hoor.
0: Nou ja, precies. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Maar daarvoor was je nog een heavy metal groep, hè? Met Victim, geloof ik.
1: Ja, emo core was het. Emo hardcore. Ja, klopt.
0: Het was wel heftig. Laten we even een stukje van horen.
1: Nou, nee, joh.
0: Dat is wel pittige muziek.
2: Zo, dat is hele andere muziek ook.
1: Dus, ja, ik voel hem nog. Nee, het was ook hartstikke leuk om te doen. Een muur van geluid. Maar ja, dat is makkelijk verschuilen. Ik moet zeggen dat een klein liedje is wel meer met je blote billen.
2: Hoe is Raccoon trouwens ooit ontstaan?
1: Dennis en ik in Goes. Ik speelde in een bandje. Dennis speelde in een bandje. En we repeteerden in het Beest. En we kwamen na elkaar met onze bandjes. En Dennis die hoorde mij zingen. En ik hoorde hun band keiharde herrie maken. En we werden toch een beetje verliefd op elkaar. Op muzikaal vlak. Ja.
0: Wat mooi zeg. Maar je hebt dus echt dat emo-core wat je dan eerst zong. Dat was echt heel hard. En bijna een beetje schreeuwerig zou de objectieve verstaande zeggen. En dat verhaal je dan voor een hele mooie stem. Wist je altijd dat je die mooie stem had?
1: Mooie stem, daar valt ook over te discussiëren natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ik zing gewoon liedjes. En ik vind het heel leuk om te maken met hart en ziel. En dat mensen ze mooi vinden, dat is hartstikke fijn. Maar er zijn er genoeg tussen die dat helemaal niks vinden wat ik doe. Dus het is heel lief dat je het zegt, dat wel. En ik wist het niet, nee.
0: Maar als je terugkijkt op bijna 30 jaar Raccoon, wat had je in 1997 nou echt nooit durven dromen?
1: Dat ik nu op zijn rock'n'roll al meer dan 30 jaar muziek maak en vooralsnog gezond ben.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
2: En als je één hoogtepunt zou mogen noemen?
1: Mijn kinderen.
0: Dat klinkt dan weer helemaal niet rock'n'roll, nee. Maar het is wel heel erg waar. In hoeverre is jouw leven nog rock'n'roll überhaupt, Bart?
1: Nou ja, wat ik net zei, ik vind als je 30 jaar samen muziek maakt en echt voor elkaar door het vuur gaat. Dat is gewoon een soort van relatie eigenlijk. Het is een relatie. Ja. Alleen dan een muzikale. En dat vind ik ontzettend rock'n'roll. Dat moet je wel even doen, want je moet heel veel hardships moet je ook overleven natuurlijk. Je moet vaak discussiëren, je moet vaak wegvechten. Je moet vaak je poot stijf zetten, maar je moet ook vaak toegeven. Het is echt een relatie. Dat vind ik nogal rock'n'roll van ons.
0: En waar maken jullie na al die jaren nog steeds ruzie over?
1: We hebben nog nooit ruzie gemaakt, Dennis en ik.
2: Nooit?
0: Ja, je zegt net backvechten namelijk.
1: Ja, backvechten is geen ruzie maken. Dat is belangrijk. Dat is, dan kom je tot de beste conclusie.
0: En waar gaat het dan vooral over verschil van inzicht over de muziek of over andere dingen?
1: Nou, je moet elkaar een beetje leren kennen, hè? Net als in een relatie. Ik ben nogal een flap uit, ik ben heel impulsief en Dennis is een denker. Dus die remt mij en daar waar ik Dennis dus een beetje een duw in zijn rug geef, remt Dennis mij. Dus we zijn wel een goed team.
0: Zelfde
1: team.
2: En dat al bijna 30 jaar, hè? Dit goede huwelijk. Ja. 30 jaar vieren jullie volgend jaar naar Ahoy, maar eerst komen jullie dit weekend ook naar Ahoy, toch?
1: De RTM stage gaan we doen, ja.
0: Ja, zeker.
2: Hoeveel zin heb je daarin?
1: Ja, onwijs. Dat is hartstikke leuk natuurlijk.
2: Want hoe vaak hebben jullie eigenlijk in Ahoy al gespeeld?
1: Eén keer in de grote, in de Ahoy zelf, zeg maar. Ja. En volgens mij nu 2 of 3 keer in de RTM. Ja, en ik moet zeggen, ook de RTM is echt, geluidstechnisch, is echt fantastisch. Daar kun je echt een plaatje neerzetten qua geluid en qua zicht. Dus dat gaan we weer doen.
0: Dus Rotterdam is ook een heerlijke plek om te spelen, hoor ik ook wel eens. Geldt dat ook voor jullie?
1: Geldt ook voor ons. Zeker weten, ja. Het is om de hoek, hè, voor ons.
0: Het is eigenlijk heel dichtbij,
2: inderdaad. In verhouding wel.
0: Ja. Gewoon een thuiswedstrijd. Ja. Jullie hebben een prachtige nieuwe single uitgebracht. Dat heet Dicht bij het vuur. Gaat over familie en over mensen die je mist. Wie zag je voor je toen je het nummer schreef?
1: Oh, mijn zus, mijn pa. Gewoon eigenlijk heel mijn familie. Alles bij elkaar. Dat het gevoel dat je... Vroeger was het een moedje, hè, de kerst. En nu is het van, oh, wat fijn, ik mag naar mijn familie toe.
0: Ja, ja, wat mooi gezegd.
1: Ja, dat is wat ouder worden met je doet, denk ik.
0: Ja.
2: Volgens mij ben jij ook echt een ontzettende familieman.
1: Ja, absoluut. Dicht bij het vuur, dat is echt ook letterlijk. Vind ik heerlijk.
0: Nou, ik vond het mooi om met je te spreken.
1: Nou, Peter Milou, bedankt voor het belletje. Ik heb nog wel 2 tickets voor volgend jaar. De Ahoy, de grote Ahoy.
0: Oh, dat is
1: jaar.
0: Leuk. Ja.
1: Dus als jullie dan een leuke prijsvraag verzinnen, dan kun je nog 2 tickets weggeven.
0: Hartstikke goed.
1: Aan luisteraars, als jullie dat leuk vinden.
0: Gaan we zeker doen. Ja, dat gaan we absoluut doen. Dankjewel.
1: Oké, leuk.
0: Nou, Bart,
1: ik hoorde wel van.
0: Succes hè, komend weekend.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Oké, spreek je elkaar.
2: Groetjes,
0: hoi. Ja, welke vraag zullen we dan doen? Oh, ik weet het al.
2: Vertel.
0: Wat is het oprichtingsjaar van Raccoon? Weet jij het oprichtingsjaar van Raccoon? Laat het dan maar even weten via de Rijnmond-app. En dan draaien wij dus die prachtige nieuwe single van een van de meest succesvolle Nederlandse bands aller tijden die komend weekend in Rotterdam staat. Dicht bij het vuur van Raccoon.

0: Prachtige nieuwe single van Raccoon. Dicht bij het vuur wordt ongetwijfeld komend weekend ook uitgevoerd in de Rotterdam Ahoy. En ze hebben ooit ook nog opgetreden bij Live uit Lloyd, hè? Hier gewoon in de studio van Radio Rijnmond. Dat is toch wel heel bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat wij dus kaart hebben voor volgend jaar voor Raccoon. Die mogen we weggeven van de leadzanger Bart, die je net bij ons hoorde. De echte familieman. Hij geeft 2 tickets weg en het enige wat je daarvoor hoeft te doen is raden wat het oprichtingsjaar van Raccoon is. Misschien weet je het wel.
1: En als je de gelukkige bent, dan krijg je een appje van ons. Zo gaan we doen. Zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, als fan van een club probeer je natuurlijk je team te ondersteunen. Maar in de Verenigde Staten heeft 1 fan ervoor gezorgd dat zijn team werd uitgeschakeld in de playoffs. Het is een bijzonder verhaal en je hoort het straks.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
11: De skilift halen is 1 ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
1: Een hele goede morgen. Het is 3 minuten over 8:30. Je krijgt van mij de 3 langste files daarom bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. 12 kilometer, daar heb je een half uur vertraging. Ook A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West vertraging. 6 kilometer, ook daar een half uur. En dan tot slot de langste file in onze regio. Die vind je op het randje, namelijk op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Industriegebied Avelingen. 15 kilometer en dan heb je 3 kwartier vertraging.
0: En dan gaan we zonder vertraging naar Steven van der Gijzen in de Hellevoetsluis. Want wat brengt deze dag, Steven? Het is een beetje de dag van de omschakeling, zou je kunnen zeggen.
12: Ja, dat kun je zeker wel stellen, Peter. Want we moeten vandaag toch eventjes duidelijk wennen aan een stuk lagere temperaturen dan we gewend waren. Want met de stevige noordwestenwind is de warme lucht verdreven en wordt het vanmiddag zo'n 16 graden. Een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Maar voor ons al wel 143 dagen geleden dat we voor het laatst zo'n temperatuur hadden in de middag. Nou, daarbij trekken vanaf de Noordzee een paar buien over de regio. Maar tussendoor zijn er ook lange droge perioden met ruimte voor de zon. Ja, en de stevige noordwestenwind die neemt in de loop van de middag in kracht af. Nou, morgen komt de paraplu goed van pas. Het is bewolkt, af en toe regen, 15 tot 18 graden, stevige zuidwestenwind. In het weekend hebben we ook te maken met een paar buien, maar de meeste buien vallen toch duidelijk ten noorden van de regio. Een graadje of 16 in het weekend. Ja, en vanaf maandag wordt het droger met meer ruimte voor de zon. Ook de wind neemt af. Maandag zo'n 17 graden en op dinsdag en woensdag weer een graad of 18.
0: Dankjewel, Steven van der Gijzen was dat. Je hoort hem later in de andere uitzending nog wel voorbij komen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee voormalig inhuurkrachten. Die zouden geld van de gemeente hebben verduisterd. Een van de twee inhuurkrachten was werkzaam op de afdeling die slachtoffers van het toeslagenschandaal moest ondersteunen. Die medewerkers kregen een speciale pas waarmee aankopen gedaan konden worden. Maar daar werden dus onregelmatigheden mee gesignaleerd. Het onderzoek leverde dus twee aangiften op. In totaal zijn er met de passen in 2 jaar tijd meer dan 8 miljoen euro aan aankopen gedaan. Maar, zegt de gemeente, het wil niet zo zeggen dat al het geld dat met die passen is uitgegeven, dat het inderdaad ook onrechtmatig is geweest. Het aantal meldingen van online pest is opnieuw toegenomen, meldt de stichting Off Limits bij RTL Nieuws. Dit jaar kreeg die stichting al bijna 1000 meldingen, terwijl dat in heel 2025 nog geen 900 waren. Het valt de stichting vooral op dat steeds vaker gebruik wordt gemaakt van beelden die zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie. Bij 1 op de 6 meldingen wordt daar gebruik van gemaakt. Nou, volgens de stichting Off Limits wordt AI steeds vaker gebruikt om jongeren te vernederen, waarbij de grens tussen grap en pesten bijzonder vaag begint te worden. Zo gaan er bijvoorbeeld nepbeelden rond waarop bijvoorbeeld de mensen die gepest worden zoenend in beeld zijn, dansend of moeten overgeven. Of een beeld nou echt is of met AI is gemaakt, maakt voor het slachtoffer geen verschil, zegt de stichting. Het verlies van controle en de gevoelens van schaamte en angst zijn immers wel degelijk echt. En ben je dan een fan of niet? Een fan van de New York Yankees, dan hebben we het dus over honkbal, heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de playoffs van de Major League Baseball. Dat klinkt gek, maar er zit een verhaal achter waar de NOS over schrijft. De slagman van de Yankees, Anthony Volpe, die dacht dat hij in de 6e inning een homerun had geslagen. Maar de bal belandde in de handschoen van een fan die over de reling heen reikte. En dus was er sprake van fan interference. Oftewel, de fan heeft het spel belemmerd, zo zei de scheidsrechter. Was de homerun goedgekeurd, dan waren de Yankees op van 4-2 op 4-4 gekomen. Ze hadden namelijk al iemand op de honken staan. Maar daar ging dus een streep doorheen. Nou, de Yankees kwamen na die 4-2 niet verder dan 4-3. Verloren de wedstrijd, stand in de playoffs 3-0. Exit, einde verhaal, bedankt hè. Nou ja, het komt vaker voor dat fans bij het honkbal dus zo'n invloed hebben op de wedstrijd. Het gebeurde zelfs een keer in de World Series. Oftewel, kan je een beetje zien als de WK-finale bij het honkbal. Dat was bij een wedstrijd van de Cubs, de Chicago Cubs. Die hadden al 60 jaar de World Series niet gewonnen. Een van de fans ving de bal dus te vroeg, waardoor een punt misgelopen werd. En de andere fans in het stadion waren toen zo boos op de man die de bal ving, dat hij politiebescherming nodig had om het stadion te verlaten. Of dat nu ook bij bizar. Dit geval ook het geval was, dat is niet bekend.
0: Wat een bizar verhaal zeg. Dankjewel Dave.
2: Hoi.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Joan Jett en de Blackhearts, maar eerst de Pet Shop Boys voor je.

0: zijn de Pet Shop Boys. Where the streets have no name. I can't take my eyes off of you. Een heerlijke medley op de vroege ochtend. Het is 11 minuten over half 9.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijgen we ons het laatste voetbalnieuws uit de regio. De Nederlands-Tunesische voetballer Ayman Sliti die heeft een duidelijk doel voor ogen. Dit seizoen minuten maken bij Excelsior en dan terug naar Feyenoord. De 20-jarige aanvaller heeft in 7 competitieduels 3 keer gescoord en 1 assist gegeven. En was ook trefzeker voor Jong Oranje. Bij de Telegraaf zegt hij dat hij zijn verhuur niet ziet als een stap terug, maar juist als een kans om sterker terug te komen. En hij hoopt dus in de basis te komen bij Feyenoord. En Givi Zegiel die staat inmiddels op 2 interlands, maar Jong Oranje kan hem ook goed gebruiken. Er wordt nog steeds aan hem getrokken door Michael Reiziger, want de ploeg van Reiziger die plaatste zich dinsdag op het nippertje voor de EK-playoffs en hoopt in november op zijn beste spelers. En Reiziger vindt Zegiel een van zijn beste spelers, in ieder geval een speler die het verschil kan maken. Nou, morgen is de loting voor de playoffs en daarna volgt overleg met Xavi Hernandez, de bondscoach van het grote Oranje, met de vraag: wat doen we met Zegiel?
2: En Excelsior zet ook buiten het veld stappen. De nieuwe eigen trainingslocatie bij Neptunus Schiebroek is namelijk sinds kort in gebruik genomen en bestaat uit 2 velden. Dezelfde grasmat als in het stadion. Een eigen gym, kleedkamers en kantoren. Ja, directeur Daan Bovenberg spreekt van een belangrijke stap in de professionalisering. Dat is niet het eindpunt, want er is nog ruimte om door te bouwen.
0: Zometeen U2, Pride in the Name of Love. Victor Vlam die is ook onderweg. Onze mediadeskundige uit Capelle aan de IJssel blikt vooruit op het televiziergala van vanavond. Eerst Joan Jett en de Black Hearts voor je. Song.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock'n'Roll bij Radio Rijnmond. En morgenavond is het zover. Dan worden de belangrijkste televisieprijzen van Nederland weer uitgereikt. De televisieringen. En bij de presentatoren kunnen we bijna spreken van een Rijnmond onder onsje. Vlaardinger Tim Hofman. Rotterdammer Jan Versteeg. En Zwijndrechter, ook al identificeert hij zich als een Brabander, Thomas van Groningen. Dat zijn de drie genomineerden. Tijd om vooruit te blikken met onze mediadeskundige uit Capelle aan de IJssel. Victor Vlam, goedemorgen.
1: Nee, Peter, goedemorgen.
0: Het kan zijn dat je denkt, Victor Vlam, ik heb hem ergens anders gehoord of gezien. Klopt, maar toch is hij van ons. Even voor de duidelijkheid.
2: Ja, zeker weten.
0: Even, hè, Victor, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Absoluut.
0: Hey, Victor, als jij geld moet inzetten, wie van deze drie die wint morgenavond, denk jij?
1: Nou, vanavond zelfs al.
0: Vanavond, sorry. Ja, vanavond.
1: Ja, ja, zeker, inderdaad. Ja, in Carré om 9 uur wordt het uitgezonden vanavond. Presentator of programma? Welke?
0: Nou, dan gaan we eerst voor programma. Presentator.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het Tim Hofman gaat worden. Want die heeft al 3 keer eerder gewonnen. Dus dan, ja, dan ben je wel het meest kansrijk, denk ik zomaar. Ja, tegelijkertijd, ik werk natuurlijk samen met Thomas van Groningen bij Nieuws van de Dag en de Oranje Zondag. Dus ik hoop echt dat hij gaat winnen. Maar het is wel spannend in deze categorie. Het is moeilijk te voorspellen, deze categorie.
2: Maar is Thomas nou zo snel zo goed geworden? Of inderdaad is het gewoon een beetje omdat je er stiekem op hoopt?
1: Nou,
0: combinatie.
1: Ik hoop op, maar ik vind, kijk, hij doet het natuurlijk ook goed, hè, want hij heeft vorig jaar de Talent Award gewonnen. En hij is eigenlijk razendsnel naar de volwassen categorie toegegooid. Dus nou, dat is echt een hele grote prestatie. Dus het feit dat hij genomineerd is, is hartstikke goed. Maar je hebt absoluut gelijk. Ik hoop er natuurlijk ook hartstikke op, want ik zou het hem enorm gunnen.
0: Nou ja, dat kan me wel voorstellen inderdaad. Geboren in Zwijndrecht, maar hij wil niks meer met deze regio te maken hebben. Hij is echt een Brabander geworden.
1: Hij heeft jarenlang in Tilburg gewoond. En daar woont hij nu in de buurt.
0: Ja, precies.
1: Ja, hij is ook helemaal opgegaan in dat carnaval natuurlijk. Dus dan krijg je dat.
0: Ja, precies. Hey, één Rotterdamse presentator zien we er niet tussen. Daar moeten we het zo meteen ook nog over hebben. Dat is Renze Klamer, want dat gaat niet zo lekker. Maar eerst even over het programma dat kan winnen vanavond. En er is eigenlijk maar één, hè, die bovenaan staat in de peilingen. En dat is Kassa. Vind je nou ook dat het programma moet blijven als ze winnen?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Kijk, ik begrijp best dat mensen een bepaalde sympathie hebben voor het programma. Het bestaat natuurlijk echt wel ontzettend lang. Felix Murders begon er ooit mee. Het is ook nog steeds best wel goed bekeken. Het is wel vrij duur en het is wegbezuinigd. Omdat, nou ja, er is ook al radar als consumentenrubriek bij de NPO. Ja, ik kan me echt wel voorstellen dat je zegt van we hebben niet per se 2 consumentenrubrieken nodig. En dan kies je voor degene die het net het best bekeken is. En dat is dus radar.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk... Ik denk heel eerlijk gezegd dat het niet per se gaat gebeuren dat ze gaan blijven. Maar het creëert wel een hele gekke situatie. Want ja, dan winnen ze dus vanavond een prijs. Dan Amber Kortzorg komt daar op het podium, neemt het in ontvangst. En dan zou 5 december dus de laatste aflevering van het programma zijn.
0: Ja, dat zou wel tragisch zijn. Tegelijkertijd ook wel weer een mooi einde natuurlijk. Maar dan moet je het eigenlijk zien van het publiek een soort van sentimentstem, zou je kunnen zeggen.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, en dat speelt natuurlijk ook wel vaker mee, dit soort dingen. Dus hier, ja, het publiek vindt het gewoon vervelend dat het programma weg wordt bezuinigd. Dus dat speelt mee. Ja, het is een publieksprijs, dat hoort er ook wel een klein beetje bij. Dus dat is ook niet verschrikkelijk erg. Woeste Grond is overigens voor de 2e keer genomineerd. Ik denk ook dat het wel enigszins een kans maakt, hoor. Want het is natuurlijk een soap over leven op het boerenplatteland, zeg maar. Ja, het is wel een programma wat ook wel een trouwe aanhang heeft.
2: Ja, nou, zeker. Kunnen. Maar Peter zei het al, hè? 1 Rotterdamse presentator zien we niet tussen de genomineerden. En dat is Renze Klamer. Ja, Victor, hoe groot is het probleem rondom Renze inmiddels, de talkshow?
1: Ja, het is inmiddels al echt groot. Ook de kijkcijfers van gisteravond. Ik zat ze net toevallig op te zoeken. Gisteren had hij weer 281.000 kijkers. Nou, dat is echt inderdaad een teleurstelling. Want dat betekent dat hij gewoon op hetzelfde niveau zit als RTL Tonight vorig jaar. En zoals we allemaal weten, was dat een gigantische flop. Dus het is echt lastig daar. Het is ook moeilijk om te zien hoe je dat programma nou vooruit kunt krijgen. Want ze hebben ook al wat aanpassingen gedaan. Hè. Ze hebben dat gesprekje aan de bar aan het begin geschrapt. Dat leidde misschien tot wat vertraging. Maar,
0: dat vond ik het hoogtepunt, Victor. Dat gesprekje aan de bar. Dat vond ik nog het hoogtepunt van het programma. Daarna haakte ik af vaak, hoor.
1: Ja, zo zie je. Maar goed, dat betekent dus ook wat je ook doet. Het is moeilijk om in een opwaartse spiraal terecht te komen.
0: Ja, triest eigenlijk. Hè? Het is wel jammer, want de verwachtingen waren hoog natuurlijk. Sympathieke presentator. Het is ook een Rotterdammer. We hadden het hem allemaal heel erg gegund. Maar het komt dus niet uit de verf. En hoe verklaar je dit nou? Ik zit ernaar te kijken en dan denk ik, ja, hij zit een beetje achterloos. Hij haalt zelf een beetje de urgentie weg van zijn programma. Want hij lacht net even iets te vaak, terwijl er niks te lachen valt bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, hij heeft wel de neiging om iets te laconiek te zijn, inderdaad. Ja, dat ben ik wel met je eens, ja, hij heeft af en toe een beetje dat vuur nodig. Ik vind als hij dat heeft, dan is hij goed. Ik vind hem ook echt wel een goede presentator. Maar inderdaad, er mag absoluut meer pit in zitten. Ik denk ook zelf dat er wel iets meer urgente, actuele gasten in mogen zitten. Een van de nadelen van veel RTL-talkshows is dat je hetzelfde panel aan bekende RTL-sterren voorbij ziet komen. Ja. Dus dan zie je voor de 1000ste keer Kees van de Spek daar zitten. Ja, ik weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Dus meer unieke, originele gasten zou misschien kunnen helpen.
0: Ja, jij bent geen fan van Kees van de Spek. Dat heb ik al gehoord in jouw podcast Victor Duyk TV.
1: Ja, nee, ik vind het echt een verschrikkelijke man. Maar dat komt ook omdat ik het politiek met hem over alles oneens ben.
0: Kijk, over werkelijk alles dus. Hey Victor Vlam, dankjewel voor je tijd. En mag je erbij zijn vanavond of wordt het vanaf de
1: Nee,
0: vanaf
1: dat de bank? Het is niet echt mijn feestje. Nee, ik blijf gewoon op de bank thuis en ik kijk eventjes naar wat er gebeurt daar.
0: Helemaal goed. Vanuit Capelle aan de IJssel hoorde je Victor Vlam, onze mediadeskundige. Zometeen YouTube, Pride in the Name of Love. Eerst doe maar één nacht alleen voor je.

0: Doe maar een één nacht alleen bij Radio Rijnmond. En we mogen iemand gelukkig maken met kaarten voor Raccoon. Zullen we iemand gewoon live gaan bellen in de uitzending?
1: Ik ga gewoon nu iemand bellen. Dus heb jij een antwoord gestuurd? Hou die telefoon in de gaten.
0: Een antwoord op de vraag was dus: wat is het oprichtingsjaar van Raccoon? Want ze vieren binnenkort een soort van jubileum. En dat doen ze met een concert dat volgend jaar plaatsvindt. En daar kun je bij zijn. Maar dan moet je wel je telefoon opnemen als je het oprichtingsjaar gestuurd hebt. Dit is trouwens nog je laatste kans, want misschien neemt deze persoon helemaal niet op. De spanning is om te snijden. De telefoon gaat over. Ergens in een woonkamer of op een kantoor. En ik hoor Angelique. Goedemorgen, Angelique. Met Peter van Drunen van de Belastingdienst. Met Peter van Drunen van Radio Rijnmond.
1: En met Milou.
2: Goedemorgen, wat leuk.
0: Nou, dan weet je wel waarom we bellen natuurlijk, hè?
2: Ja, ik weet zeker waarom jullie bellen.
1: Maar ja, wat is het antwoord?
0: Het oprichtingsjaar van Raccoon willen we weten.
2: 1997.
0: Yeah! En dat betekent dat jij 30 jaar na dato, oftewel in oktober 2027, duurt nog even, maar jij gaat naar Raccoon. Gefeliciteerd.
2: Nou, heel erg leuk.
0: Nou, hoe blij ben je ermee? Laat het nog even horen.
2: Heel blij. Heel
0: goed. Hey, Angelique, gefeliciteerd. Doeg.
2: Hey, dankjewel. Doei.
1: En zometeen gaan we naar Ruud de Boer met de Boer op. In de 5 en 9 heeft hij onder andere Abba zitten. En de Pointer Sisters zie ik ook voorbij komen. En zelfs de Goldband is van de partij.
0: Nou, dan moet het wel een noodgeval zijn natuurlijk. Zometeen tussen 9 en 12. Ruud de Boer in de Boer op.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: In Hardingsveld-Giessendam? Ja, dat was 12 graden. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond. Je bent bij De Boer op. De koffiecorner is geopend, dus je kunt meepraten over het nieuws. Misschien eigen nieuws. Kun je natuurlijk ook met me delen. De tuincentra zijn begonnen met kerstversiering. Heb je het al gezien? Ja, heb jij al last van kerstkriebels? Is mijn vraag eigenlijk voor vandaag. Nou, er komen nog meer vragen voorbij, hoor. Ik kan zelf ook een onderwerp aandragen. En ik ga zometeen in contact komen met brandweervrouw Sjors. En zij zorgt voor jou en mijn veiligheid. En is een belangrijke figuur in de brandweersector. En er horen 5 toepasselijke platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. Overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen af te geven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rondom de uitstoot van stikstof. Door die hoge uitstoot moet eerst worden geïnvesteerd in natuurmaatregelen. En daar trekt de overheid nu 50 miljoen euro extra voor uit. Daarvan worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden. Die uitbreidingen zijn dan weer vooral gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot van stikstof nog verder omlaag gaat. De gemeente Voorne aan Zee en Rijkswaterstaat zijn met elkaar in gesprek over de verkeerssituatie in het gebied in verband met de werkzaamheden op de A15. Ongelukken en een aanpassing van de snelweg deze week vanwege de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug zorgen ervoor dat het gisteren muurvast kwam te staan, vooral op lokale wegen. Volgens de verkeerswethouder van de gemeente is het logisch dat er wat drukker is door de werkzaamheden, maar hoort het niet zo te zijn dat bij mensen thuis het in de straat al helemaal vast staat. De wethouder geeft toe dat het tot nu toe niet lukt om het sluipverkeer in Voorne aan Zee te voorkomen. Er wordt nu gekeken of het wel een beetje verspreid kan worden. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers hebben een recordhoogte bereikt. De huur van een tanker voor 1 dag kostte begin deze maand $500.000... $10 keer zoveel als het gemiddelde van vorig jaar. De stijging komt doordat tankers meer kilometers afleggen. Zo komen tankers bijvoorbeeld nu uit Amerika in plaats van uit het Midden-Oosten. En ook is de vraag naar tankers, daar is een stijging zichtbaar. Nu is de prijs voor een olietanker wel vaker hoog, maar zo hoog als nu heeft deze econoom ook niet eerder gezien.
19: Nee, wat we nu hebben gezien is echt een all-time high. Het is nog nooit op dit niveau geweest. We hebben eerder crisissen gehad, zoals na de invasie in Oekraïne bijvoorbeeld, of tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Maar toen kwamen de prijzen niet in de buurt van wat het nu eigenlijk is. Ja, dit is het tienvoudige van vorig jaar, u zei het al. En dat heeft natuurlijk ook impact op de kosten van transport en uiteindelijk ook de kosten aan de pomp.
18: En in Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit huis gezet omdat ze de fors verhoogde huur niet kon betalen. Die uithuiszetting werd later teruggedraaid. De afgelopen tijd gingen tienduizenden Spanjaarden de straat op om betaalbare woningen te eisen. Inmiddels zijn enkele plannen aangenomen door het parlement om daar iets aan te doen. Die zijn vernoemd naar Mari Carmen Abascal. De vrouw overleed gisteren in het ziekenhuis in Madrid. Nadat bekend geworden was dat ze was overleden, gingen opnieuw mensen de straat op. Het weer. Wisselend bewolkt, enkele buien. Met 15 tot 16 graden is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind en het wordt 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
17: Dankjewel, Dave. De wegenkaart van de ANWB kleurt behoorlijk rood. Het is bijzonder druk in onze regio op dit moment. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer. De A4 Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Hou daar rekening met een half uur vertraging. Er is daar eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. De A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Dik een kwartier vertraging. En ook op de 15 sta je langer dan een kwartier vast. Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Dan nog een kwartier vertraging op de 16. Dat is Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En 3 kwartier ben je langer onderweg op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis en geniet zometeen van 5 heerlijke platen, aangevraagd door brandweervrouw Sjors in de 5 na 9.
5: wil verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
21: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
22: Voordeeluitjes.nl. Het stormt.

0: Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Boer op. Ruud de Boer.
9: Radio met een grote R.
11: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.

0: ABBA en SOS, de eerste van...
1: De 5 na 9, 5 platen, door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Georgette Plomp, ook wel bekend als brandweervrouw Sjors. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, brandweervrouw Sjors, jij bent een beroemdheid, hè? Vooral, toch? Ja, vooral in Schiedam en Vlaardingen.
2: Ja, en een beetje onder de kinderen, inderdaad. Ja,
0: een beetje onder de kinderen. Jij doet belangrijk werk, want jij bent niet alleen vrijwilliger bij de brandweer in Schiedam en Vlaardingen, maar jij geeft ook heel veel voorlichting aan kinderen op school, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ja, ja, belangrijk, want ik las in een artikel bij ons trouwens... dat kinderen in groep 3, die denken vooral aan vuur bij brand en het gevaar daarvan. En kinderen in groep 8, die zijn wat wijzer, want juist rookontwikkeling is het gevaar.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, ja.
2: En dat is ook de kracht van het stukje voorlichting geven, hè? De kinderen elk jaar weer opnieuw zien. En als ze inderdaad in groep 3 beginnen ze met van... oh ja, die vlammen, dat is heet. En als je elk jaar weer terugkomt, dan weet je in groep 8... hé, die vlammen waren heet, maar de rook was eigenlijk veel gevaarlijker.
0: Ja, precies. Wilde jij vroeger ook als kind van groep 3 brandweervrouw worden?
2: Nee, helemaal niet. Had ik misschien maar iemand gehad voor de klas die mijn voorlichting had gegeven, dan had ik misschien wel zeker eerder die keuze gemaakt.
0: Ja, ja, jammer is dat. Nou ja, goed, je bent het uiteindelijk geworden. Je doet nu hartstikke mooi werk door kinderen gewoon voorlichting te geven.
2: Dankjewel, dankjewel. Ja,
0: toch?
2: Zeker.
0: Ja, want, jij bent de enige vrouw vrijwilliger in Schiedam en Vlaardingen tussen allemaal mannen.
2: Ja, in Schiedam is er toevallig volgens mij net één die in de opleiding zit.
0: Ah, wat goed.
2: Maar in Vlaardingen ben ik nog steeds de enige vrouw.
0: Ja, ja. Wat maakte jou uiteindelijk het doen besluiten om toch bij de brandweer te gaan?
2: Dat was eigenlijk via een vriend van mij die zat en zit nog steeds bij de beroepsbrandweer. En die zei, joh, is dat niet iets voor jou?
0: Ja.
2: Ik dacht, ja, ik heb mijn eigen baan en dat ga ik niet zomaar opzeggen.
0: Wat deed je eigenlijk?
2: Ik werkte op een kinderboerderij.
0: Ja, dat is even wat heel wat anders.
2: Heel wat anders. Ja. Maar ook, hè, nu zeker in bepaalde situaties komt mijn vak en kennis nog steeds uit. Hè. Denk aan de kat in de boom of überhaupt een stukje dierenredden.
0: Ja, ja.
2: Die kennis heb ik dan in ieder geval.
0: Ja, precies. Ja, want laten we even dat vooropstellen. Brandweer is niet alleen om de brand te blussen, maar voor allerhande zaken, toch? Om mensen in nood te helpen.
2: Ja. Ja, ja.
0: Waarom vind je het zo belangrijk om kinderen voor te lichten?
2: Nou, ik denk omdat we kinderen een beetje weerbaar moeten gaan maken.
0: Ja.
2: En dat ze weten wat ze zouden moeten doen. Mm-hmm. In bijvoorbeeld noodsituaties. Of wel als thuis de rookmelder afgaat, dat er geen paniek is. Maar dat ze gewoon weten wat ze moeten doen.
0: Ja.
2: En daarom starten we vandaag ook met iets super tofs. Want we hebben een nieuwe mascotte.
0: Ja, Rijntje.
2: Ja, Rijntje.
0: Hoe ziet Rijntje eruit?
2: Ja, Rijntje is... hoe ziet Rijntje eruit?
0: Het is radio, hè?
2: Ja, ja. Ik weet niet of je een beetje Dora kent.
0: Dora, ja, met die landkaart in de rugzak. Ja, ja.
2: Dat heeft Rijntje ook. Rijntje heeft ook een rugzak op. Vol met avonturen eigenlijk.
0: Ja.
2: En zo willen we dus meer kinderen en jongeren onder de aandacht brengen over brandveiligheid.
0: Ja.
2: Maar ook überhaupt een stukje veiligheid. Hè. Dus denk ook aan waarom het zo belangrijk is dat we een noodpakket hebben. Dat we op spelende wijze kinderen op een leuke manier weerbaar gaan maken.
0: Ja. Nou, dat klinkt heel belangrijk en heel goed. Goed dat je dat doet. Rijntje wordt vandaag gelanceerd.
2: Ja.
0: We hebben deze week ook veel aandacht voor de Rijnmond Veilige app. Hè. De meest rampzalige app wordt die wel genoemd.
2: Ja, klopt. En ook daar hebben we aan gedacht.
0: Ja.
2: Kinderen kunnen daar zelfs een spelletje spelen.
0: Ja.
2: Dus voor volwassenen ook heel leuk, maar ook voor de wat jongere generatie onder ons.
0: Heel goed. Ja, je kunt het niet vaak genoeg zeggen.
2: Nee.
0: Mooi werk dat je doet. Je hebt mooie platen uitgekozen. Je hebt echt nagedacht over het thema, want we hebben net SOS gehoord van ABBA. Help gaan we straks voor je draaien, van de Beatles. Firestone. Fire van de Pointer Sisters. Ja, kan het ook anders.
2: Allemaal heerlijke.
0: Ja, precies. En zometeen, of nu eigenlijk, Goldband en Noodgeval voor je draaien. Brandweervrouw Sjors, ik noem je gewoon zo. Ik wens je een mooie dag. En doe de groeten aan Rijntje ook, hè?
2: Ga ik zeker doen. Okay. Ik heb het volume alvast op 100.
0: Ja, heel goed. Dankjewel hè, voor het aanvragen.
2: Hoi. Oh.

0: laatste van de 5 naar 9. Aangevraagd door brandweervrouw Sjors. Die doet goede dingen. Heel veel voorlichting aan kinderen. En je kunt er ook een mooi artikel over lezen bij ons op de site Rijnmond.nl of de Rijnmond-app. En zij vroeg 5 toepasselijke platen aan in de 5 naar 9. Nou, wil je ook 5 platen aanvragen voor de 5 naar 9? Stuur een mailtje. radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: 9:30 geweest, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Borrel, daar luister je naar. En je kunt nog steeds langskomen in de koffiecorner voor het gesprek van de dag. Misschien heb je zelf wel wat op je leven of wil je gewoon even wat kwijt. Of heb je zoiets gaafs om te delen met ons, dan kun je langskomen in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Het weer voor Zuid-Holland is iets minder fraai. Ja, het is vandaag wisselend bewolkt. Enkele buien staan op het menu. Met 15 tot 16 graden is het behoorlijk koeler dan de afgelopen dagen. En er staat ook nog een stevige noordwester. Dan vanavond en vannacht. Vanavond kans op een bui. Vannacht droog, maar later in de nacht vanuit het westen bewolking met regen. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgen periode met regen. Er staat veel wind en het wordt dan 15 tot 18 graden. Het verkeer in Zuid-Holland, ja, het begon allemaal een beetje moeizaam, maar dat is het nog steeds wel een beetje. Veel rood op de kaart van de ANWB. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Plaspoortpolder, 10 minuten. De A4 Rotterdam richting Schiphol, tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, een kwartier langer ben je daar onderweg. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug, ruim een kwartier vertraging. De 15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Harningsveld-Giessendam, 10 minuten. Bijna 40 minuten ben je langer onderweg op de 16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. Een half uur ben je langer onderweg op de 27. Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. En dan de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Dat heeft alles te maken met de Zuurhofbrug. Daar is vertraging. En er kan ook wat vertraging ontstaan in Rotterdam zelf. Want vanaf 12 uur gaat een gedeelte van de Maastunnel dicht. Dave, hoe zit dat?
2: Ja, de tunnel gaat dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel. In de buis van zuid naar noord. En dat moet gerepareerd worden. Maar in de richting naar het noorden mag de buis niet dicht. Ambulanceverkeer moet natuurlijk bij het Erasmus MC moeten blijven komen. Dus wordt het verkeer richting het centrum straks door de andere tunnelbuis geleid, zodat je als spook rijdend naar het noorden kan. Het verkeer richting zuid kan via de Erasmusbrug, zegt Stadsbeheer in Rotterdam. Hoe lang de afsluiting gaat duren, hoe lang het gaat duren om al die lampjes te vervangen of een zekeringetje.
1: Ja, kan toch niet al die lampjes tegelijkertijd? Dat zijn ledjes. Nee. Maar in ieder geval de installatiestuk. Vanaf 12 uur dus, die afsluiting. Oké, we houden het in de gaten. De hoofdpunten van het nieuws, Dave.
2: Het gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoger beroep een paar voormalig managers van Rotterdam Short Sea Terminals veroordeeld voor het wegsluizen van miljoenen bij het bedrijf. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof waar ook het Thijssen Quote over schrijft. De zaak loopt al meer dan 10 jaar. Een ICT-consultant gaf miljoenen uit die door mensen boven hem ook allemaal waren goedgekeurd. De totale schade zou liggen rond de 6,5 miljoen euro. De betrokkenen zouden eerder zijn veroordeeld tot celstraffen oplopen tot bijna 3 jaar. Hoeveel ze moeten terugbetalen is nog niet bekend. Daar moet een aparte procedure voor doorlopen worden. Volgens het Wereld Natuurfonds is het aantal wilde dieren sinds 1970 gemiddeld bijna 3/4 afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen. Maar bij andere dieren zorgt natuurbescherming voor goed nieuws, zegt het Wereld Natuurfonds.
3: Veel succesverhalen. Bijvoorbeeld de tijger. Die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 5700 nu. Ook de groene zeeschildpad, die is niet meer bedreigd door jarenlange samenwerking om onder andere legstranden te beschermen. En in ons eigen land, de otter, heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is.
2: Nou, otters waren in Nederland eind jaren 80 zelfs helemaal uitgestorven. En Leo is een held. En daarom kreeg hij gisteren een speciale penning. Nou, waarom dan? Leo greep vorig jaar in toen de brand was uitgebroken bij hem in de straat in Brielen. Het was uitgebroken bij de buren. Hij belde dus eerst de brandweer, maar wist dat de buurvrouw nog binnen was. Die kon er niet uit. En dus greep Leo in. Hij ging door het dakraam naar binnen, redde de buurvrouw, en dat was maar goed ook, want het pand brandde volledig uit. Gisteren, bijna een jaar later, kreeg hij daarvoor de erepenning Menslievend Hulpbetoon. Een penning voor mensen die anderen helpen en daarbij moed, verstandig handelen en zelfopoffering laten zien. Kortom, omdat hij dus een held is.
1: Ah, mooi verhaal. Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Stephanie Mills.
4: Radio met een grote R.

Glennis Grace in Does I Have Nothing. Bij Radio Rijnmond in De Boerop, daar luister je naar. Ja, de koffiecorner is geopend, hè. Je weet het. Je kunt langskomen voor jouw verhaal. Of je kunt reageren op verhalen die je voorbij hoort komen. Nou ja, gisteren was er bijvoorbeeld een... Tenminste, er waren plannen. Ja, nou, ook gedeeltelijk uitgevoerd. Een pro-Palestijnse demonstratie. Ja, kunnen we misschien een stelling poneren? Want Rotterdam had dat misschien niet moeten toestaan. Uitgerekend op 7 oktober, sinds de aanslagen van Hamas 3 jaar geleden... is de polarisatie in Nederland behoorlijk toegenomen. Of denk jij er anders over? Nou, open de app, rechtsboven klik op app ons. En iets vredigers dan. Tuincentra zijn nu al begonnen met kerstversiering. Heb jij al last van kerstkriebels? Open de app, rechtsboven klik op app ons. En dat kan ook voor je luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit op dit moment? Misschien wel in den verre, ergens in Europa aan het rondrijden. Lekker luisteren naar Radio Rijnmond. Of misschien wel wat dichterbij, gewoon in onze mooie regio. Waar je ook uithangt, stuur even een foto van jouw luisterpleisterplaats. Ik ben reuze benieuwd. En trouwens, ik wil je alvast even wijzen op het volgende. Dit is een test... Dus niet gelijk in de vlekken schieten. Dit is een test. Maar als je dit geluid hoort, dan raad ik je aan om 93.4FM te appen naar de Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op die noodradio. Die geven we deze week weer weg. Nou, goed. U is gewaarschuwd. Zometeen Cabin Crow op het podium. Eerst alle ruimte voor Olivia Newton-John en ELO.

Kevin DeGraw en Follow Through. Best uit de jaren 80, 90 en nu. En af en toe duiken in de jaren 60 en 70. Beste muziek op jouw radio met de grote R. Met muziek van bij jou om de hoek. Nieuws van bij jou om de hoek natuurlijk. Ja, en ook soms wel muziek van bij jou om de hoek. Hè? Want ik heb met enige regelmaat lokale en regionale artiesten te gast op het podium van de Boer op. Zo morgen ook weer. En ik ben heel erg benieuwd, want het is een artiest die ik nog niet ken. Dus ik ga morgen kennis maken met die artiest. Maar ik weet wel dat er mooie muziek uitkomt. Ja, je kunt langskomen in de koffiecorner. Je kunt bijvoorbeeld reageren op de stelling. Rotterdam had gisteren een pro-Palestijnse demonstratie nooit moeten toestaan. Uitgerekend op 7 oktober. Sowieso, gisteren was het dus 3 jaar geleden. Hè, dat Hamas aanslagen pleegde op Israëlische doelen. 3 jaar geleden alweer. En sindsdien is de polarisatie behoorlijk toegenomen. Ook in Nederland. Of denk jij daar anders over? Nou, laat het even weten. Ja, en dan iets vrediger onderwerp. Ik heb vorig jaar echt, ja, als een klein kind heb ik een half uur staan staren naar een prachtig kerstdorp in een tuincentrum. Ja, en tuincentra zijn nu alweer begonnen met kerstversiering. Mijn vraag aan jou is, heb jij al last van kerstkriebels? Nou, open de app, rechtsboven klikken op app ons. En dat geldt ook voor je luisterpleisterplaats. Dus waar je ook uithangt, maak er even een fotootje van. Ik ben gewoon benieuwd waar jij zit te genieten van de muziek en het nieuws van Radio Rijnmond. Dit is Sarah, vlak voor het nieuws van 10 uur. Het held high.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardij in Rotterdam.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: In Vlaardingen is het 14 graden. Goedemorgen, hier ben bij Radio Rijnmond. De boer op Darluis Sienaar, deel 2. Met zometeen in ieder geval ook de nieuwsquiz. En daarmee heb ik een leuke linnen tas weg te geven van Radio Rijnmond. Met een eigenwijze tekst erop. En er zitten ook nog gerse sokken bij. Die worden steeds harder nodig. Met de temperaturen die naar beneden gaan. En je bent ook nog steeds van harte welkom in de koffiecorner. Voor het gesprek van de dag bij het koffiezetapparaat. Wat wil je melden? Wat heb je op je lever? Je kunt het allemaal kwijt. Eerst het laatste nieuws van 10 uur krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar het aanbrengen van antisemitische bekladdingen in Nieuw-Lekkerland gisteren. Er werden blauw-witte vlaggen geplaatst waarbij de Davidster was vervangen door een hakenkruis. Volgens het Huis en Huisblad Het Contact zou het gaan om zeker 30 bekladdingen. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens de krant is op verschillende plekken in het dorp inmiddels ook een tegenbeweging zichtbaar met de Israëlische vlag met een Davidster erin die op de grond is gekalkt. De Maastunnel gaat vanaf 12 uur dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel in de buis van zuid naar noord. Op borden boven die tunnelbuis is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Om 12 uur gaan reparateurs dus aan de slag. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag, wordt het verkeer via in richting het centrum straks omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Er kan weer gebouwd gaan worden in de Rotterdamse haven volgend jaar. De overheid en bedrijven werken samen om vanaf volgend jaar weer natuurvergunningen te kunnen afgeven. Dat was eerder niet mogelijk door de regelgeving rondom de uitstoot van stikstof. Die is te hoog en dus moet eerst geïnvesteerd worden in natuurmaatregelen. Daar wordt nu €50 miljoen extra voor vrijgemaakt. Daarvoor worden projecten opgestart in de duinen rondom de haven. Zodra die maatregelen zijn genomen, zijn er ook weer mogelijkheden om uit te breiden. Die uitbreidingen zijn dan weer vaak gericht op verduurzaming, zodat de uitstoot van stikstof nog verder omlaag gaat. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit huis gezet omdat ze fors verhoogde huur niet meer kon betalen. De uithuiszetting werd later wel teruggedraaid. De afgelopen tijd gingen tienduizenden Spanjaarden de straat op om betaalbare woningen te eisen. Inmiddels zijn enkele plannen aangenomen door het parlement om daar iets aan te doen. Die zijn naar Mari Carmen Abascal vernoemd. De vrouw overleed gisteren in het ziekenhuis in Madrid. Nadat bekend was geworden dat ze was overleden, gingen mensen opnieuw de straat op. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden, is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Dave. De ochtendspits lost maar langzaam op. Dit zijn nog files die leiden tot een vertraging van 5 minuten of meer. Te vinden op de A4 Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Dan zie ik nog wat vertraging op de 16. Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Daar ben je een half uur langer onderweg. En de A27, ja, daar mogen natuurlijk geen zware vrachtwagens over de Merwedebrug. Maar nu is er weer een vertraging ontstaan als gevolg daarvan van die regel. Met een vertraging van 16 minuten. Even kijken hoor, ik zie ook nog 10 minuten vertraging op de N15. Heeft ook met een brug te maken, namelijk met de Zuurhofbrug Maasvlakte richting Rotterdam. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ja, zing zo even lekker mee als je vaststaat met Ilse de Lange.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches sorta look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
22: OG's. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: De boer op.

0: Ilse de Lange, So Incredible. Goedemorgen, het is het tweede uurtje van de Boer op. En ook dit uur kan je langskomen in de koffiecorner. Jan heeft dat gedaan, die zegt dat de demonstratie in Rotterdam had gisteren op 7 oktober nooit mogen doorgaan. Ja, gisteren was er een pro-Palestina demonstratie en dat is een beetje een gevoelige datum, want op 7 oktober werd Israël aangevallen door Hamas-strijders. Dankjewel Jan, zei ik net tegen hem, voor het langskomen in de koffiecorner. Corrie die stuurde mij een foto. Nou, ik ga eens even kijken of ik die tevoorschijn kan toveren voor degene die nu naar de livestream zitten te kijken. Maar ik zie een waar kerstdorp voorbij komen. Corrie zegt, ik ben al vanaf augustus bezig met 2 kerstdorpen en ik geniet er enorm van. Ja, het ziet er inderdaad indrukwekkend en gezellig uit. Ja, de vraag is inderdaad, tuincentra zijn nu al begonnen met kerstversiering. Heb jij al last van kerstkriebels, is mijn vraag. En het orgel van de Rotterdamse Lauwenskerk klinkt samen met Hitchcock, kunst en kunstmatige intelligentie. Dat moet heel apart klinken, denk ik. Maar welk instrument klinkt voor jou als muziek in de oren? Open de app, rechtsboven klik op Appons.
1: Roepen sneller.
0: Kan ook voor de nieuwsquiz. Ik heb die leuke linnen tas weer voor je klaarstaan. Die met die gerse sokken erin. Ja, dat is een collectors item nog steeds. Dus die wil je hebben, die wil je hebben. Ik heb een fragment uit het nieuws van vanochtend. Dus je kent het inmiddels, hè. Er zijn wat woorden weggevallen door het lawaai van het koffieapparaat. Er zijn wat woorden vermalen geraakt samen met de koffiebonen.
2: Door de droogte van de afgelopen zomer.
0: Nou. Waar zorgt de droogte voor? Van de afgelopen zomer. Het zat vanochtend in het nieuws. A. Dat het drinkwater steeds vuiler wordt. B. Funderingsproblemen. Of C. Dat er minder aardappels zijn. A, B of C. Nou, het is aan jou. En als je het echt niet weet, gewoon een gokje wagen. Hè? Want dan heb je 1/3 kans dat je goede antwoord in die grote zwarte filter virtuele hoed terechtkomt. En dan kan ik jou er zometeen straks misschien wel uitpikken. Althans, dat doet mijn AI-assistent voor me. Zometeen Sommieu, nu Roxette en Listen to Your Hearts.

op de stijgers, in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt, jouw Radio Rijnmond.

van Somjeu bij Radio Rijnmond. Ik krijg meerdere berichten binnen via de app van Rijnmond over een stroomstoring in Olmoord. Ik heb er eventjes onze nieuwsredactie opgezet. En inmiddels schijnt die stroomstoring wel weer voorbij te zijn. Maar het ging om 9000 aansluitingen. Dat is toch wel flink. Dus goed dat het weer terug is. Maar mocht je nog last hebben van stroomuitval, dan hoor ik dat graag van je via de Rijnmond-app. Ik kreeg trouwens een mooie foto binnen van... eens even kijken hoor, wie die ook alweer heeft gestuurd. Dat is... Even goed kijken hoor. Ja, Kok. Kok stuurde een hele stoere foto van een hoogwerker. Waarschijnlijk wordt het gebruikt voor glazen wassen. En het ziet er heel erg mooi uit. Ja, dat is een mooie luisterpleisterplaats. Als je hoog in dat bakkie met je oortjes in zit te luisteren, staat te luisteren naar Radio Rijnmond. Prachtfoto. Dankjewel voor het sturen. Als je ook een luisterpleisterplaats wil sturen, dan ben je van harte welkom. Open de app rechtsboven, klik op Apples en upload hem maar.

0: Wanted and Walks Like Rihanna bij Radio Rijnmond. Bijna 10:30, goedemorgen, je bent bij De Boer op. Standje, restantje van de ochtendspits deze donderdag. Ik zie nog wat vertraging op de A4 Schiphol richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Leidschendam. 10 minuten door een ongeluk, maar het rijdt enigszins door, maar wel is de linkerrijstrook afgesloten. Dan zie ik nog vertraging van een kwartier op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En je bent 10 minuten langer onderweg op de A27 Breda richting Rotterdam tussen Hank en industriegebied Avelingen. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het ziet er vandaag heel anders uit. Ook al breekt de zon een klein beetje door hier in het Lloydkwartier. Maar vooral regen staat op het menu voor vandaag. 15 tot 16 graden is de maximum temperatuur. Vanavond kans op een bui. Vannacht droogt het weer een beetje op. Maar later in de nacht vanuit het westen van Zuid-Holland opnieuw bewolking met regen. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgen zijn de perioden met regen. Staat er veel wind. En het wordt dan 15 tot 18 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, de Maastunnel gaat vanaf 12 uur dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot in een deel van de tunnel, in de buis van Zuid en Noord. Maar in die richting mag de buis niet dicht, want het ambulanceverkeer moet mogelijk blijven richting het Erasmus MC. Dus wordt het verkeer richting het centrum straks door de andere tunnelbuis geleid, zodat je al spookrijdend naar het noorden kan. Het verkeer richting zuid kan over de Erasmusbrug gaan. Hoe lang de afsluiting gaat duren is nog niet bekend. Het is ook niet uitgesloten dat ook de avondspits er nog last van gaat hebben. Treinreizigers tussen Rotterdam en Utrecht moeten vanaf volgende week zaterdag rekening houden met flinke hinder. Ruim een week lang rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Gouda. ProRail gaat op meerdere plekken het spoor vernieuwen. Tegelijkertijd wordt ook het station Nieuwekerk aan de IJssel verbouwd. Volgende maand volgen er nog meer afsluitingen, zoals Rotterdam Centraal een heel weekend, in het weekend van 7 en 8 november. En een timmerman in Canada heeft een opmerkelijke vondst gedaan. Bij een klus onder een oude vloer kwam hij een portemonnee tegen van iemand die 51 jaar geleden dat ding was verloren. Dankzij een oproep op sociale media is de rechtmatige eigenaar teruggevonden, schrijft het AD. Timmerman die was bezig een woning aan het renoveren toen hij een opmerkelijke vondst deed onder een oude vloerbedekking. Nou, tot zijn verbazing van hem en zijn collega's was de inhoud van die portemonnee nog volledig intact. In de leren portemonnee zat onder meer een oud rijbewijs, een studentenkaart, een dollarbiljet en een theaterticket voor een opvoering van een stuk Hamlet uit 1975 van $1,50. De bouwvakkers die hadden meteen het idee dat de eigenaar destijds een middelbare scholier geweest moet zijn. Nou, een oproep op sociale media werd opgepikt door de vrouw van Richard Gilroy. Die is namelijk de eigenaar van de portemonnee. Nou, 3 dagen later kreeg hij zijn verloren portemonnee terug. Hij is er zo blij mee dat hij de complete inhoud wil inlijsten en een mooi plekje in het huis wil geven.
0: Ja, wat goed zeg. Dat vind ik wel een mooie bestemming.
1: En dan is het natuurlijk de vraag, is die nog naar dat theater voor de voorstelling?
0: Ja, dat is ook de vraag.
1: Hij
0: ja.
1: heeft geen idee of hij daar... Maar hij zegt van ja, aan de andere kant, het is geweldig. Er staat 1,50 voor een theatervoorstelling.
0: Ja, ja. Dus, kom daar nou nog eens om. Ja, inderdaad. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu de Dire Straits.
2: Radio met een grote R.

in de wagen en bij de waterkoeler.

0: Gauthier. Oh nee, Teddy Swims. Mr. Know-it-all bij Radio Rijnmond. Groepensneller. De nieuwsquiz spelen we nog steeds. Ik heb nog steeds die leuke linnen tas voor je klaarstaan. Hè, met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. En daarin ook nog eens een keer gerse sokken. Collectors items. Wil je hebben? Nou ja, moet je even meedoen met de nieuwsquiz. Hè? Dit is het fragment waar het om gaat. Ik ga zo meteen vragen wat ik wil horen eigenlijk van je.
1: Door de droogte van de afgelopen zomer...
0: Door de droogte van de afgelopen zomer, puntje. Waar zorgt de droogte voor van afgelopen zomer? A, dat het drinkwater steeds vuiler wordt. B, voor funderingsproblemen. Of C, dat er minder aardappels zijn. A, B of C. Nou, beproef je geluk dan wel wijsheid. En stuur een appje naar de Rijnmond-app. Rechtsboven klik op app. Ons heel veel succes. Dit is Dolly Parton en Jolene.

New Kids on the Block en Step by Step bij Radio Rijnmond. Albert zei net tegen mij in de koffiecorner, Ruud, jij hebt het over die kerstspullen die al in het schap liggen. Ik vind dat nog meevallen in tegenstelling tot de oliebollenkramen die er al staan. Ja, het oliebollenseizoen is ook alweer begonnen inderdaad. Nou ja, Albert nam geen oliebol, die had ik ook niet aan te bieden, maar wel een lekker koekje en een zwarte koffie. Dankjewel voor het langskomen, zei hij tegen hem. Dan kun je ook doen om mee te praten over het nieuws of over alle andere zaken. Open de app en rechtsboven klik op Apples. Dit is Chef Special.

0: daar.
1: Gerspecial bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas, met die gerse sokken erin? Dit was de hele ochtend de opgave.
2: Door de droogte van de afgelopen zomer.
1: Ja, en toen? Waar zorgt de droogte voor van afgelopen zomer? A, dat het drinkwater steeds vuiler wordt. B, voor funderingsproblemen. Of C, dat er minder aardappels zijn. Paul, goedemorgen, wat denk je?
3: Ja, goedemorgen, Ruud. Volgens mij zijn het de funderingsproblemen.
1: Laten we eens even kijken of dat correct is. Het even juist.
2: Door de droogte van de afgelopen zomer zorgt het ervoor dat steeds meer huizen problemen hebben met de fundering.
1: Oh, ja. Woon jij in een huis op palen of op betonnen palen?
3: Op betonnen palen.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, dan hebben we
3: uit de jaren 90.
1: Dus ja. Het gaat met name om die houten palen, hè, die droog komen te staan misschien. En dan hebben we een probleem. Ja.
3: Ja.
1: Nou, dat heb jij in ieder geval niet.
3: Gelukkig niet.
1: Goed zo. Nou, je hebt die gerse sokken in de pocket en ook die zitten in een gerse tas van Rijnmond. Dus gefeliciteerd daarmee.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel voor het meedoen, hè, Paul.
3: Graag gedaan.
1: Jo, hoi. Hey.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: In Streefkerk is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Nog steeds, dat vind ik fijn, ook nog steeds bij de boer op. Koffiecorner is ook nog geopend. Je kunt meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Het orgel van de Rotterdamse Lauwenskerk klinkt samen met Hitchcock, kunst en kunstmatige intelligentie. Dat moet wel heel apart klinken. Maar dat bracht mij op de vraag, welk instrument klinkt voor jou als muziek in de oren? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. En ja, tuincentra zijn nu al begonnen met kerstversiering. Heb jij al last van kerstkriebels? Of is de eerste gesprek er al over begonnen? Wat doe je op eerste? Wat doe je op tweede kerstdag? Nou ja, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. En ja, gaat die klinken het komend uur? Denk het wel, dat alarm waarmee je die noodradio in de wacht kunt slepen. Nou, daar vertel ik je zo meteen veel meer over. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens Netbeheer De Steen ging het om zeker 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft ongeveer 3 kwartier geduurd. De stroom is gefaseerd weer ingeschakeld. Een woordvoerder van Stedin kon niks zeggen over de oorzaak. De Maastunnel gaat vanaf 12 uur dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot in een deel van de tunnel. Gaat het om de buis van zuid naar noord? Op borden is te zien dat je niet harder mag dan 30 km per uur. Omdat de tunnelbuis van zuid naar noord niet dicht mag, wordt het verkeer straks richting het centrum omgeleid via de andere tunnelbuis. Het verkeer richting zuid kan dan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren is onbekend. Woningkopers hebben meer ruimte om te onderhandelen, maar de woningmarkt blijft krap. Dat blijkt uit de laatste cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalig huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers gemiddeld €503.000 neer. Bij 2/3 van de verkochte woningen wordt nog steeds overboden. In België is vandaag de rechtszaak begonnen rondom de dood van de kleuter Dien. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag, en ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In 2022 paste zij op Dien en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk doodgevonden in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Filip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
0: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dien weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dien ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dien mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt: ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dien aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
16: De man werd uiteindelijk aangehouden op de A27 bij Meerkerk. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is wisselend bewolkt vandaag, enkele buien. 15 tot 16 graden, dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Dankjewel, Dave. Nou, verder geen noemenswaardige vertragingen in Zuid-Holland op de wegen. Al dus de ANWB. Dus als je onderweg bent, dan wens ik je een goede reis. En ja, geniet zometeen van Jermaine Stewart. En Queen komt ook nog voorbij.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De prijs

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149. Voordeeluitjes.nl.
1: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op shslive.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De boer op.

Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off bij Radio Rijnmond in De Boer op. Het derde uurtje alweer. En dat betekent dat je ergens tussen nu en 12 uur dit geluid zou kunnen horen. Let op, dit is een test. Ja, nee. We hebben een aantal mensen. Een aantal mensen is heel trigger happy. Dus nee, dit is dus een test. Maar als je dat geluid hoort, ergens tussen nu en 12, dan maak je kans op die noodradio. En dat is een leuk ding hoor. Er zit een slinger aan. Er zitten zonnepanelen in. Er zit een zaklamp in. Dat is echt een leuk ding. Dus ik zou zeggen, blijf gespitst luisteren. En kom vooral ook even langs in de koffiecorner. Tuincentra zijn nu al begonnen met kerstversiering. Mijn vraag aan jou is, heb jij al last van kerstkriebels? En Marijke zei net tegen mij in de koffiecorner over welk muziek welk instrument als muziek in de oren klinkt. Nou, Marijke zegt, één kerkorgel klinkt voor mij als muziek in de oren. En dan het liefst heel hard. Ik ging vroeger met mijn vader vaak naar concerten van Feike Asma in Maassluis. Ah, leuk. Dankjewel Marijke, zei ik net tegen haar. Nou, welk muziekinstrument klinkt bij jou als muziek in de oren? Open de app rechtsboven appen. En dan kun je ook je foto even opsturen van je luisterpleisterplaats. En ik lees net dat 77% van de Nederlanders een vakman te duur vindt. Dus proberen Nederlanders het dan de klus zelf te klaren. Ben jij een beetje handig of heb je echt twee van die linkerhanden? Nou, praat mee, open de app, rechtsboven klik op app ons en geniet natuurlijk ook van de muziek van nu, Queen. Is

Ja, Wen en Soor, dat zijn toch wel een beetje de vriendinnen van de show Remedy. En die zijn een samenwerking gegaan met Jeffrey Schenker. Dat levert dan deze prachtige plaat op Blijven Praten op Radio Rijnmond. En ja, Remedy is regelmatig te gast bij de boer op. En dan nemen ze altijd even een lekker bakje koffie. Ik heb het over klussen. Want ik las net in een persbericht dat 77% van de Nederlanders een vakman veel te duur vindt. Dus gaan ze zelf aan de gang. Maar ja, mijn vraag is, ben je zelf een beetje handig? Nou, een foto van Tim die bewijst dat hij heel handig is. En volgens mij is dat ergens in Zwitserland, want hij heeft mij wel eens eerder foto's gestuurd. Het is een behoorlijk project geweest. Maar hij zegt, nou Ruud, deze foto laat zien dat ik geen linkerhanden heb. Deze week gaat de stelling eindelijk weg en dan is het klaar. En dat is een prachtige foto van, ja, een beetje ja, het Zwitsers-achtig huis. Hè, met van die gekleurde houten balken in de gevel. Dat vinden ze zo mooi. Ja, van die mooie rood gekleurde balken. En met een rieten dak. Nee, geen rieten dak. Maar wel heel mooi. Nee. En Artemis die zei net tegen mij, doe het zelf. Het zit erg in onze familie. Het heeft ook te maken, denk ik, dat mannen in onze familie zeelieden zijn. Ja, en dan kan je ook als vrouw maar beter leren om te behangen, schilderen, kleine klussen zelf te doen. Want papa is vele weken per jaar niet thuis. Zelf heb ik leren stukken toen ik rond 8 maanden zwanger was. Afgekeken en advies gekregen van de stucador die in de muur bij mij kwam stukken. Zwaar werk ondervond ik zelf, maar de muren waren klaar voor mijn jongste geboren werd. En zo groeit het, doe het zelf. Ik vind het een mooi verhaal. En dankjewel voor het opsturen, Artemis. Als je nou ook een reactie wil geven, dat kan, hè. Open de app rechts bovenin, klikken op App ons.

0: Heeft hij hulp bij gehad met micro-elektronica, denk ik, om zo hoog te komen. Denk
1: een
0: je
1: beetje
0: niet?
1: De voorloper van kunstmatige intelligentie.
0: Ja, Godly and Cream and Cry, hoorde je. Het is 11:30. Goedemorgen. Je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Nog steeds enige vertraging in de buurt van de Zuurhofbrug. Maar ja, niet zo gek veel. Verder geen afwijkende verkeerssituaties gemeld door de ANWB. Gaan we door naar het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is een regenachtige dag, hè. En het wordt niet veel warmer dan 15 graden. Het is koeler. Vanavond kans op een bui. Vannacht eerst droog. Maar later in de nacht vanuit het westen van Zuid-Holland bewolking en regen. Minimaal tussen 10 en 12 graden. Morgen zijn de perioden met regen. Staat er veel wind. Het wordt dan 15 tot 18 graden. En de komende dagen bewolkt. Af en toe zon. En tot en met zondag kunnen een paar buien vallen. In het weekend ligt de temperatuur tussen 15 en 16 graden. Vanaf maandag droogt het weer een beetje op. En dan wordt het met 17 graden iets zachter. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens Netbeheer de Stedin ging het om 9000 aansluitingen. Vooral in en om Rotterdam-Alexander. De storing heeft ongeveer 3 kwartier geduurd. De stroom is daarna gefaseerd weer ingeschakeld. Woordvoerder van Stedin zei, we weten niet wat de oorzaak is. Er zijn het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om 48.000 woningen, 5% meer dan diezelfde periode het jaar ervoor. Het waren volgens makelaarsvereniging NVM vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen.
2: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
1: Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal 503.000 euro, oftewel iets meer dan 500.000. De prijzen stegen in een jaar tijd met bijna 2%. En misschien zeg het verhaal je nogal iets. Ik weet niet of jij het kan herinneren, Ruud. Je had de komkommertijd. Hè? Dat is die periode dat niks zeggen, de verhalen plotseling heel groot
0: puma,
1: worden.
0: De puma bijvoorbeeld.
1: In Nederland was een paar jaar geleden helemaal in de band van een puma.
0: Ja,
1: die
0: zou
1: rondlopen op de Veluwe, inderdaad. Maar dat stelt nog niks voor bij wat er nu gebeurt in Zuid-Duitsland. Waar ze ook op zoek zijn naar een loslopende puma, inderdaad. Een jager spotte een grote katachtige met behulp van een nachtkijker en waarschuwde de politie. Nou, die beelden die de jager maakte zijn voorgelegd aan een expert en die zegt, ja, het zou wel eens een puma kunnen zijn, zegt RTL Nieuws. Nou, vervolgens komt er een grote zoektocht op gang. Er gingen tientallen agenten met geweren op zoek naar het beest. Met warmtebeeldcamera's is verder gezocht, maar die pogingen hebben vooralsnog niks opgeleverd. Ja, onduidelijk is nog altijd of het nou inderdaad gaat om een puma en zo ja, waar dat beestje dan vandaan komt. Voor zover bekend zijn er geen circus in de buurt die werken met puma's. Ja, in Nederland bleek dat destijds er helemaal geen puma was, maar gewoon
0: een grote kat.
1: Een hele grote verwilderde kat, ja.
0: Nou ja. Ja, spannend hoor. Ja,
1: de komkommertijd valt een beetje laat in Duitsland dit jaar.
0: Oké, nou, spannende serie. Dankjewel, Dave.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Coldplay.

0: Billy Eilish en Birds of a Feather bij Radio Rijnmond. 11:30 geweest, tijd om even te gaan gluren bij de buren. En dat doen we altijd iedere dag rond dit tijdstip. Bij een van de vele collega's van de streekomroep die onze regio Rijnmond rijk is. En met wie we natuurlijk ook een nauwe samenwerking hebben deze keer. Hoppen we naar het eiland Goeree Overflakkee. Daar is Omroep Archipel en daar zit ook hoofdredacteur Arjan Huijzer. Goedemorgen Arjan.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie een mooi verhaal, zeker met de donkere dagen die weer eraan komen. Een schoenendoosactie, een nieuwe ronde van de schoenendoosactie. Maar wat behelst dat precies?
1: Ja, het is een actie die al jaren aan de gang is. En heel veel kinderen kijken er ook wel naar uit om een schoenendoos te vullen.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: De bedoeling is dat kinderen een schoenendoos vullen met allerlei artikelen.
0: Mm-hmm.
1: En die dozen die worden vervolgens weer uitgedeeld. En dit jaar zijn het de landen Moldavië, Roemenië, Bulgarije en vluchtelingenkampen.
0: Ja.
1: En om zo wat vreugde te brengen bij de kinderen in moeilijke situaties.
0: Ja, fantastisch. Dus allemaal cadeautjes eigenlijk die van Goeree Overflakkee naar landen als Moldavië gaan. Dat is wel heel mooi. Maar het is, het is een beroemde actie, hè, bij jullie op het eiland.
1: Zeker, ja. En de buitenlanden ook toch zeker wel.
0: Ja.
1: Ja, je ziet ook dat de kinderen die dus daaraan meewerken, mm-hmm. die leren dus dan ook wat het tijd, wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind dat ver weg is.
0: Ja.
1: En dat kan soms pijn doen, hè? Want ze willen dan ook iets in die doos doen wat dan voor hun van waarde is.
0: Mm-hmm.
1: En dan toch wel of toch niet.
0: Ja,
1: uiteindelijk
0: precies.
1: Dan toch maar dat knuffeltje erin.
0: Ja, ja.
1: Omdat je dan weet dat kindje in het andere land daar ook die liefde van kan hebben.
0: Mooi, mooi. En over kinderen gesproken, het is de Kinderboekenweek. Ja. Ook op Goeree Overflakkee.
1: Ja, zeker. En niet alleen de Kinderboekweek, ook de voorleeswedstrijden, die worden nu ook alweer gehouden op de scholen.
0: Ja.
1: En daarna gaat het naar de eilandelijke wedstrijd. En dan de volgende stap is provinciaal. En dan ergens geloof ik in mei volgend jaar landelijk.
0: Ja.
1: Uiteindelijk het lezen, maar ook het voorlezen, dat het zo belangrijk is.
0: Ja.
1: En in de Kinderboekweek hebben ze nu spot on. Dus dat je de boeken eigenlijk in een schijnwerper zet voor die kinderen. Van joh, kijk eens, dit boek, ga dat lezen, want dat is leuk. Et cetera.
0: Ja, precies. Nou ja, mooie onderwerpen bij Omroep Archipel. Natuurlijk veel meer. En als je op de hoogte wil zijn, omroeparchipel.nl. Arjan, dank je wel weer. En tot de volgende.
1: Yes, graag gedaan.
0: Dag.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. Renate die liet me net weten in de koffiecorner. Nou, over vaklieden gesproken. Hè? Ik bel een vriend van mij, Sven. En dat is echt een vakman. En Peter wilde nog wel iets zeggen over zijn favoriete instrument. Dat is de mondharmonica. Hij zei net tegen mij, ik speel dit al heel mijn leven. Ooit begonnen door het nummer Room to Move van John Mayall. Maar nu speel ik ook de themamuziek van Midnight Cowboy en de intromuziek van Baantje en Toets Tielemans. Oh ja, die muziek van Toets Tielemans is ook zo waanzinnig, hè, Peter? Ja. Ja, dat is een mooi instrument inderdaad.
1: Het is op de valreep.
0: Ongelooflijk. Ik denk dat kreng dat komt nooit meer. Ik heb het over de sirene natuurlijk, hè. Ja, als jij nu reageert met 93.4 FM, maak je dus kans op die noodradio. En dat is gaaf, want dat is een radio natuurlijk. Maar er zit een slinger aan. En er zitten zonnecellen in. En er zit ook nog een zaklamp in. Dus het is ook echt gewoon een heel handig ding. Die je ook gewoon prima kunt gebruiken als er geen noodsituatie is. Dus als je hem in de wacht wil slepen, zou ik nu reageren. App nu de tekst 93.4 FM naar de Rijnmond-app. Ik hoop je zo te spreken.

0: knap stukje nostalgie. En ik weet dat dit nog voorbij de Moerdijkbrug komt. Dus voor al jullie Brabanders. Guus Meeuwis hoorde je en Brabant. Nou, die had het weer aardig moeilijk, maar gelukkig hebben we toch weer iemand eruit weten te hengelen. Die de noodradio in de wacht heeft gesleept. En dat is Sia. Morgen.
1: Goedemorgen, Rich.
0: Ja. Nou, jij is voor jou.
1: Nou, nee, hij is niet voor mij. En het is zo mooi. De cirkel is rond. Jij draait Brabant.
0: Ja.
1: Hij gaat naar Etten-Leur.
0: Oh, nou, maar, hier.
1: Nou, dit is echt.
0: Ja. Toeval bestaat niet, Sia.
1: Nee, precies.
0: Nee, en wie woont er in Etten-Leur?
1: Onze dochter Danielle.
0: Ah, zo mooi.
1: Ja,
0: nou,
1: dochter.
0: Gefeliciteerd, dochter van Sia.
1: Dankjewel. Ja,
0: dankjewel. Nou, wens er veel plezier mee en dankjewel voor het meedoen.
1: Is goed. Okay. Hey, jullie bedankt.
0: Dag, Sia.
1: Uitzending.
0: Hoi. Dag.

0: Simple Minds and Promise You a Miracle bij Radio Rijnmond. De hekken sluiten van de boer op, maar ja, we sluiten het hek nooit helemaal. Hè, want we gaan gewoon onverdroten door. En dat doen we nu met lunchbreak met Sheryl Samson. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De koffiecorner gaat dicht. De kantine gaat open.
0: Precies. Ja, en wat staat er op het menu? Wat kan ik zo meteen op de middagkaart lezen?
1: Nou, we gaan bellen met Diederik. En Diederik houdt zich bezig met de bomen in Rotterdam. Hij is namelijk lid van Rotterdam Natuurlijk. En hij en nog wat andere mensen zijn een beetje boos geworden. Een bomenkap daar bij de Euromast.
0: Ja. Dat is een verhaal.
1: Dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Er liep nog een beroep. Dit verhaal kreeg helemaal dankzij de collega's van Open Rotterdam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus daar gaan we eens mee praten met Diederik. Ja. Wat is er nou precies?
0: Een boze bomenridder.
1: Inderdaad.
0: En de lunchplaat?
1: En de lunchplaat, daar wil ik kijken naar een man die was zijn huis aan het verbouwen. Dat kan voor de nodige hoofdpijn en stress zorgen. Maar hij vond iets leuks. Namelijk een oude portemonnee onder een vloer. En
0: ik hoorde het net leven vertellen.
1: 51 jaar had hij onder de vloer gelegen. Ja. Met nog helemaal intacte inhoud. Een soort mini-tijdscapsule zo onder je
0: dus
1: vloer.
0: Inderdaad iets met tijdscapsule of met geld.
1: Ja,
0: of
1: precies.
0: Met,
1: money.
0: Kortom.
1: Zoveel zat er niet in hoor. Maar.
0: Ik denk, $1.50 geloof ik. Ja, maar maakt niet uit. Het kan een leuke lunchplaat opleveren. Dus als jij een idee hebt, lieve luisteraar, open de app en klik op.
1: App on.
0: Zometeen lunchbreak met Sheryl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
17: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Waar we zo meteen de deuren opengooien van de allerleukste, allergrootste kantine van de regio. Namelijk die van Lunchbreak. We gaan bellen met een boze Diederik, want er worden wat bomen zijn er gekapt. En natuurlijk kan ik jouw hulp gebruiken bij de lunchplaat. Wat is het onderwerp? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
2: Goedemiddag. De Maastunnel is een deel van de middag dicht in zuidelijke richting. De verlichting is namelijk kapot gegaan in een deel van de tunnel in de buis van zuid naar noord. Op borden is te zien dat je daar niet harder dan 30 km per uur mocht vanmorgen. Maar omdat het verkeer van zuid naar noord niet afgesloten mag worden richting het Erasmus MC, wordt het verkeer nu richting het centrum via de andere tunnelbuis geleid. Het verkeer richting zuid kan over de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting gaat duren, voor alle reparaties zijn afgerond, is niet bekend. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin ging het om zeker 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft ongeveer 3 kwartier geduurd. De stroom is gefaseerd weer ingeschakeld. Een woordvoerder van Stedin kon niet zeggen wat de oorzaak was van de stroomstoring. De Rotterdamse haven moet van het stikstofslot af en krijgt daarvoor 50 miljoen euro van het kabinet. Daarvan moet volgend jaar natuurherstel worden betaald, zodat er weer bouw- en andere vergunningen uitgegeven kunnen worden. De directeur van de Rotterdamse haven noemt dat een belangrijke stap.
3: Dit is ook een duidelijk signaal naar al die bedrijven, die grote investeerders, die zichzelf zijn gaan afvragen van, ligt mijn toekomst nog wel in Rotterdam? Hiermee geven we natuurlijk ook het signaal van, ja, jullie toekomst is in Rotterdam, want dit is nog steeds de plek waar je die groene, sterke, innovatieve toekomst kunt gaan vormgeven.
2: Het geld gaat naar kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden bijvoorbeeld konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen, die worden bestreden. En er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. De Rotterdamse haven zelf zet in op schonere schepen en meer gebruik van elektriciteit. Woningkopers hebben meer ruimte om te onderhandelen, maar de woningmarkt blijft krap, blijkt uit de nieuwste cijfers van de makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod steeg afgelopen kwartaal, maar er werden evenveel huizen verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen vooral meer appartementen op de markt, vaak voormalige huurwoningen. Voor een bestaande woning legden kopers inmiddels net iets meer dan 500.000 neer, 503.000. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. Dat is een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui, morgen periode met regen, veel wind en 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Ja, heb ik toch nog een wielen voor je, namelijk op de N-weg. Dat is Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoogvliet. Daar sta je bijna 10 minuten stil en dat komt door een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
6: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
7: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak.
15: Cyril Samson. Radio met een grote R.

0: Een liefdesverklaring voor de dag van morgen. Friday I'm in Love van The Cure. Het eerste nummer van dit eerste uur van de lunchbreak hier bij Rijnmond. Eet smakelijk als je je bammetjes erbij hebt gehaald. Of het soepje lekker voor je neus dampend hebt staan. Fijn dat wij je hier bij Rijnmond gezelschap mogen houden. En ik ben niet alleen. Ik heb mijn fijne vriend Tijn meegenomen. Heel veel goede muziek. En natuurlijk ook een muzikaal gaatje. Want er is één nummer, dat mag jij bepalen. En om dat nou niet zo groot te maken, hè, want ja, we hebben natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Nou ga ik je een beetje helpen, namelijk door het nieuws met je door te nemen. Heel leuk berichtje. Een Canadese timmerman, die was dus druk bezig met een huis te verbouwen. Nou, in mijn geval geeft het alleen maar stress, levert mij dat op. Maar hij vond nog iets heel erg leuks. Ja, hij vond een oude portemonnee onder de vloer en die lag daar 51 jaar. Nou, lang leven de sociale media. Want hij dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon de naam die hier die ik terugvind op dit oude rijbewijs, ga ik eens invoeren. En zo waar vond hij de rechtmatige eigenaar ook weer terug. Wat zat er allemaal in? Nou, een dollarbiljet, dus misschien is dat nog wel heel wat veel meer geld waard dan $1. Een theaterkaartje voor een opvoering van het stuk Hamlet uit 1975. En ja, dat vond die eigenaar dan maar weer heel erg grappig. Van nou, voor 1,50, dat kost het kaartje namelijk, ga je niet meer naar een theatervoorstelling. Maar je hoort dit verhaal en je denkt, dat nummer moet daarbij. Nou, laat het mij dan ook even weten, want ik kan geen gedachten lezen. Gebruik de app van Rijnmond daarvoor en laat me weten dat nummer jij hierbij vindt passen. Ik had al een leuke suggestie bij binnengekregen, namelijk Chet Baker met Long Ago van Ruud. Hartstikke bedankt. Nog meer suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. En ik ga ook bellen met Diederik. En Diederik is niet blij. Ja, want samen met een aantal anderen houdt hij zich bezig met de bomenkap in Rotterdam. Sterker nog, bomen die liever niet gekapt moeten worden. En er liep nog een beroep en toch is er een aantal bomen verdwenen. Hoe dat precies zit, dat gaat hij ons uitleggen. En ook Bettine Vriesekoop, ja, die ga ik zo meteen ook spreken. Poeh, het is weer een heel vol uur, maar natuurlijk ook de allerbeste muziek.
1: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother?
0: Toen heette hij nog Terence Trent D'Arby, maar nu Zenaida Mandrea met Dance Little Sister.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Bauza met zijn Magnetic. Het gaat helemaal goed. Nou ja, tenminste hier in de studio gaat het goed. Maar er is gisteren wel iets misgegaan. Namelijk bomen aan de parkkade zijn gistermiddag gekapt. Terwijl dat niet de bedoeling was. De gemeente maakte in 2019 plannen bekend om 8 woontorens te bouwen bij het Euromaspark. Nou, om dat uit te kunnen voeren, zouden meerdere grote bomen moeten worden gekapt. Maar Stichting Rotterdam Natuurlijk was het daar niet mee eens. En is daar tegenin gegaan. Deze procedure liep nog, dus de bomen hadden nog niet mogen worden gekapt. Maar dat is deels wel gebeurd. Ja, en dat heeft dus gezorgd voor onomkeerbare schade. Nou, Diederik van der Mast is lid van Rotterdam Natuurlijk. Goedemiddag, Diederik.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de eerste vraag die ik moet stellen is natuurlijk, waar is het fout gegaan?
1: Ik ben de voorzitter van Stichting Rotterdam Natuurlijk, want de stichting heeft geen leden. Maar wat er fout is gegaan, zoals u net al zei in de introductie, er is een beroepsprocedure tegen de kapvergunning lopende. En in principe heeft de gemeente het recht om te kappen, want er is een vergunning. Alleen er is een stilzwijgende gentleman's agreement dat bij dit soort situaties waar onomkeerbare schade zou ontstaan, dat er pas wordt gehandeld als een vergunning onherroepelijk is. En dat is na afloop van een beroepsprocedure. En de gemeente heeft daar niet op gewacht, maar is dus gaan kappen.
0: En is dat tegen de regels? Je zegt het is een gentleman's agreement, dus ja, dan is het een beetje een herenafspraak. Daar hoef je je dus niet aan te houden als gemeente.
1: Nee, maar dat klopt. Maar wat er gebeurt, zeg maar in de gesprekken achter de, ja, zeg maar in onderling, is dat wij de vraag stellen van zijn jullie voornemens te gaan kappen voordat er een uitspraak is in de beroepsprocedure. En het antwoord was daarop nee. Dus dan gaan wij geen voorlopige voorziening aanvragen. En doen we dat wel, dan wordt gewoon de vergunning zeg maar geschorst in die uitspraak. Tenminste, dat is dan het idee. En mag er tot aan de uitspraak van het beroep niet gekapt worden.
0: Okay,
1: dus de rechter. En dus heb ik dat niet gedaan in het vertrouwen dat de gemeente niet zou starten.
0: Precies, jullie zouden andere stappen hebben ondernomen als jullie dit van tevoren hadden gehoord of bedacht eigenlijk. Maar ja, je ging ter goede trouw van uit dat het niet zou gebeuren.
1: Ja, inderdaad. En het heeft dus nu 47 bomen zijn
0: dat
1: al
0: ik vragen,
1: van 59.
0: Nog, sorry, ik praat er door je heen. Hoeveel bomen?
1: 47.
0: Van de?
1: 159.
0: Tja, en 159 zouden dus misschien weg moeten. Hoe groot is de kans dat de rest wel blijft staan? Want ja, die woontorens die zouden natuurlijk ook nog steeds moeten komen.
1: Ja, dat is natuurlijk aan de rechter om daar een besluit over te nemen. Wij hebben de beroepsgronden goed onderbouwd en die gaan we nog verder onderbouwen. Onderbouwen met in ieder geval de natuur, de ecologische waarde van die systemen, met name op deze plek in de stad. En het feit, en dat afgezet tegen de al vergaande ecologische achteruitgang in Rotterdam en eigenlijk heel Nederland en sterker nog de hele wereld.
0: En nou ja, je zegt het al, het gaat niet goed met bomen, zeker in Rotterdam. Die hebben heel weinig groen, merk ik al. Dat is natuurlijk de reden waarom jullie die bomen willen hebben. Maar ja, hoe groot is de kans dat ze mogen blijven staan?
1: Wat ik al zei, dat is heel lastig te beoordelen. Ik kan niet in het hoofd van de rechter kijken die dit gaat beoordelen. Maar wij zullen in ieder geval proberen om heel aannemelijk te maken dat de gemeente een hele duidelijke afweging moet maken en het gewoon echt moet nagaan, uitpluizen of bomen op deze plek kunnen wijken voor woningen. En dus de waarde van bomen die de stad daaraan heeft, zeg maar, worden gewogen tegen de waarde van woningen. Want de woningen die hier worden gebouwd zullen niet in de prijskategorie vallen die betaalbaar zijn. En de bomen die hier nu staan, volwassen bomen, die hebben nu direct effect voor de hele stad. En nieuwe bomen, ook al zet je ze daarnaast of ergens anders, dat duurt nog 30 jaar. En in die 30 jaar verandert er heel veel nog in de komende ontwikkelingen in het klimaat.
0: En wanneer is er een duidelijkheid over wat er gaat gebeuren?
1: Daar heb ik geen idee van. Binnen vrij korte tijd komt er een uitspraak in de voorlopige voorziening. Dus die is nu dus aangevraagd en lopende is. En het kan zijn dat daar in de uitspraak de hoofdzaak, dus de hele beroepsprocedure wordt besloten. Het kan ook zijn dat dat nog wordt uitgesteld omdat er meer onderzoek nodig is. En dan kan het zo nog een jaar duren.
0: Nou, houd ons op de hoogte, hè? Want we willen natuurlijk ook weten hoe dit verder gaat bij Rijnmond. Maar bedankt.
1: Zeker, dat doe ik graag.
0: Bedankt voor deze informatie. Tot zover. Dankjewel, okay, Diederik.
1: Dankjewel.
0: Diederik van der Mast, hij is voorzitter van Rotterdam Natuurlijk. Zometeen ga ik eens kijken wat er allemaal voor leuke suggesties zijn binnengekomen voor de lunchplaat. Eerst Amy McDonald, This is the Life.

Ik ben er een beetje uit het oor verloren na dit nummer. Maar het blijft toch leuk om weer eens te horen. This is the life. Maar ja, ik heb nog een muzikaal gaatje hierover tot aan het nieuws van 1 uur. Een nummer dat jij heel goed vindt passen bij het volgende nieuws. Een man was in Canada druk bezig met het verbouwen van zijn huis. Rukte de vloer eruit en vond daar een oude portemonnee. Als ik zeg oud nou, dan moet je denken aan 50 jaar oud. Zat een dollar in, een kaartje voor de voorstelling Hamlet. En die kostte $1,50. Ja, dat zijn nog eens bedragen. En hij dacht van, weet je wat, social media kan ook wel tot iets goeds leiden. Laat ik eens gaan kijken of ik de rechtmatige eigenaar kan opsporen. En het is hem zowaar gelukt. Die heeft deze portemonnee weer terug. Vond het heel erg grappig. Kon zich nog wel herinneren dat hij het verloren was, maar niet meer dat hij dat kaartje voor Hamlet had gekocht. Stond je daar voor de deur zonder kaartje, maar vol blijven houden dat je echt een kaartje had gekocht. Maar dat wist je dan niet meer. Maar jullie waren heel erg geïnspireerd door dit nummer. Ik kreeg binnen van veel. Down Under van Man at Work, heel grappig. En ook Last van Anouk. Ruud kwam onder meer met Lost and Found van The Golden Earring. En ook dat is een suggestie van Peter. Ruud had nog meer inspiratie hoor. Money, Pink Floyd kwam die ook nog mee. En Marco die kwam met I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2. En ik noemde hem zelf al. En Corrie heeft er ook aan gedacht. Money, Money, Money van ABBA. En deze kon bijna niet ontbreken. Hè? De Dire Straits met hun Money for Nothing. En Marijke dacht, nou weet je wat, misschien is die man de koning te rijk. Billionaire van Bruno Mars en Cor Bring It Home van The Animals. En 1975, denk je, oh, die is bijna poëtisch. Van ja, want het is namelijk 51 jaar geleden dat die portemonnee werd verloren en dus nu weer terug is gevonden. En Guido die kwam met What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Allemaal ontzettend leuke suggesties. Laat ze nog maar even binnenkomen hoor. Zometeen gaan we hem draaien. Dave is ook al binnengekomen voor de hoofdpunten van het nieuws. Moet u nog heel even geduld hebben. Want eerst al de Frank Boeijen groep met hun protestnummer Frank, zo zwart-wit.

0: Een van de mooiste drumpartijen uit de Nederlandse popmuziek vind ik. Zwart-wit van de Frank Boeien Groep. En daarmee is het 12:30 geweest. Goedemiddag bij Rijnmond. We gaan zo verder met de lunchbreak. Eerst krijg je nog de hoofdpunten van het nieuws. Maar ja, het weer. Nou, kijk zo naar buiten. Net was het ontzettend grijs en was er heel erg veel regen. Maar nu is het weer droog. Stefan van de Rijzen, goedemiddag. Hoe zit het daarmee?
1: Goedemiddag. Nou, dat is eigenlijk het weerbericht voor vandaag, zoals je het samenvat. Het is wisselend bewolkt. Vanuit het noordwesten trekken inderdaad soms een paar buien over de regio. Daar kan ook een plensbui bij zitten met soms, als je geluk hebt, ook een mooie regenboog hier en daar. Nou, tussen de buien door is het ook langere tijd droog en gaan we dus ook de zon zien. Nou, het is behoorlijk fris. Het is nu 14 tot 15 graden. We komen uit op maximaal een graad of 16. Nou, dan mag jij raden hoe lang het geleden is dat we een middagtemperatuur hadden van ongeveer 16 graden.
0: Nou, ik heb zo intens genoten van dit heerlijke nazomerweer. Ik zou zeggen, ja. 3 maanden.
1: Nou, 18 mei. Toen hadden we voor het laatst een temperatuur van 16 graden. Daarna is het alleen maar boven geweest. Dus 143 dagen geleden, om precies te zijn. Dat scheelt dus echt een jas.
0: Ja.
1: En ook nog eens een stevige noordwestenwind vanmiddag. Maar die gaat dan wel langzaam wat in kracht afnemen. Nou, vanavond valt er ook nog een bui. Maar de wind die neemt verder in kracht af. De nacht die begint droog, maar die eindigt met bewolking, regen en toch weer veel wind. Temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 12 graden. Ja, en die bewolking en regen later in de nacht, dat is de voorbode voor het weer van morgen, een grijze dag. Periode met regen, soms ook wel droog, maar ik denk nagenoeg geen ruimte voor de zon. Ook morgen een stevige wind uit het zuidwesten. Ja, en een temperatuur van 15 tot 18 graden.
0: Ja, dus je tussenjas mag je toch alvast gaan vervangen voor een winterjas, hè, geloof ik.
1: Je kan hem langzaam maar zeker uit de kast gaan halen. Ja. Maar het blijft toch ook niet helemaal dit weer. In het weekend nog wel een paar buien, 16 graden. Maar na het weekend, vanaf maandag, wordt het droog. Meer ruimte voor de zon. En is het dinsdag weer 18 graden.
0: Hartstikke bedankt, Stefan. En dan ga ik eens kijken wat het op de weg is. Nou, het lijkt heel erg rustig. Ik zie geen grote files, maar gelukkig is hier Dave. Volgens mij is er wel wat mis op de Maastunnel daar zo.
2: Ja, het is flink druk in de stad. Wat is er aan de hand? In de Maastunnel zijn van zuid naar noord, in die tunnelbuis daar, zijn namelijk de lampen kapot gegaan. Dat moet gerepareerd worden. Er zijn zo'n 12 uur mee begonnen. Maar zoals je weet mag het verkeer van zuid naar noord mag nooit helemaal gestremd zijn.
0: Vanwege
2: de ambulance die naar het Erasmus MC moeten. Dus wat doen ze dan? Dan laten ze het verkeer van zuid naar noord door de andere tunnelbaan gaan. Maar dan gaat naar zuid gaat dus die tunnelbaan dicht. Dus moet het verkeer omrijden, bijvoorbeeld via de Erasmusbrug. En dat zie je dat nu al behoorlijk aan het vastlopen is. De Schravendijk was dat helemaal vast. Het vasteland, tot aan het vasteland staat het ook helemaal vast. Op de Erasmusbrug is het druk. En ook om de wegen een beetje zo om de Maastunneltraverse heen is het gewoon ook erg druk op dit moment. Dus hoe lang het gaat duren, dat is onbekend. Er moet gewoon wat gerepareerd worden. Dat is belangrijk, want vanochtend waren de lampen dus uit. Het verkeer kon er wel doorheen, maar mocht niet harder dan 30.
0: Ja.
2: Ja, en dat zorgde ook voor behoorlijk wat vertraging.
0: En wat is nog meer in het nieuws, Dave?
2: Wat er nog meer in het nieuws is, is dat de beveiliging van de IT-systemen van justitie jarenlang niet op orde was. Voorafgaand aan de hack van 2025 blijkt uit onderzoek van het ministerie. En het OM had geen systeem om verdachte activiteit op het eigen netwerk in de gaten te houden. En de digitale beveiliging was eigenlijk geen prioriteit, schrijven de onderzoekers. Door een kwetsbaarheid in Sintrix konden hackers een maand lang in de systemen. Vanwege de hack werden systemen bij justitie weken uitgeschakeld. En zeker 9000 rechtszaken liepen daardoor vertraging op. Hierachter zat is niet bekend. Bronnen zeggen tegen Nieuwsuur dat het waarschijnlijk vanuit China komt. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpende Waard wil de komende jaren 5 miljoen per jaar uittrekken voor de aanpak van rivierkreeften. Het waterschap ziet deze Amerikaanse rivierkreeft als een van de grootste bedreigingen voor de waterkwaliteit. Die dieren die zorgen voor overlast en schade. Bijvoorbeeld ze graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal. Planten er zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Ja, omdat er nog maar geen landelijke aanpak komt, neemt het Hoogheemraadschap zelf maar maatregelen.
0: Ik volg heel veel regionale media, want ik ben natuurlijk een nieuwsjunkie. Maar echt, iedere regionale omroep heeft een item over rivierkreeft. Het is een landelijk echt een enorm probleem.
2: Ja, en je ziet ook dat steeds meer van die waterschappen die nemen nu, het blijft uit, die landelijke aanpak, dan doen we het zelf. Maar ja, als er zo meteen een landelijke aanpak komt, dan is iedereen al op het eigen houtje begonnen.
0: Ja, dan krijg je weer dat niet met elkaar overeenkomt. Ja. Okay.
2: En een fan van de New York Yankees, daar hebben we het over honkbal, heeft ervoor gezorgd dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de playoffs. De Yankees leken na een homerun op gelijke hoogte te komen. Maar de bal werd gevangen door een fan op de tribune die over het hek heen reikte.
3: High fly ball. Left field. It is up. It is out.
4: After review, we have spectator interference.
2: Spectator interference. Oftewel, een van de toeschouwers heeft zich er tegenaan zitten bemoeien. Fysiek nota bene. Afijn, de 4-4 die ging van de borden af. Er bleef 4-2 staan. Uiteindelijk kwamen de Jonk Yankees nog terug tot 4-3. Maar dus een nederlaag. 3-0 is de uitslag in de playoffs. Ze waren gewoon uitgeschakeld, afgelopen, klaar. Kan je het je voorstellen bij een voetbalwedstrijd? Feyenoord speelt tegen Ajax. En de spits van Feyenoord die gaat alleen op de goal af van Ajax. En dan plotseling een fluitje vanaf de tribune en hij stopt. Ja, dan zou ik dan zou je bijna inderdaad. Je leven niet zeker zijn, nou, volgens mij, hoor.
0: Ik denk dat voor deze persoon, ik weet niet of het een man of een vrouw was, dat ik moet je onder begeleiding het stadion.
2: Het is een man. Het is een paar jaar geleden bij de World Series, dat is een beetje de WK-finale, als je dat zo mag noemen, bij het honkbal, is het dus ook een keer gebeurd dat iemand dus op dezelfde manier een bal wist te vangen, waardoor een punt niet doorging. Die moest onder politiebeveiliging naar de uitgang.
0: Ja, ik praat het niet goed, maar ja, dat is wel een beetje het risico als je zoiets, want je weet hoe de regels zijn, ook als superfan. Lijkt mij. Ja. Kijk, dat ik dat doe, ik heb een bal. Ja, dan kun je zeggen van ja, dat is niet zo slim van je, mevrouw. Maar deze man wist het. Dat is bijna sabotage. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
5: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Temper City met Self Aware. Het is vandaag donderdag 8 oktober. Dat is een hele bijzondere dag in Hardingsveld, Giessendam. Want oud-topsporters gaan vandaag op bezoek bij 50-plussers... om hiermee de sportweken 50-plus af te trappen in de gemeente. En waarom is dit belangrijk? Nou, het doel van deze weken is om inwoners boven de 50 te stimuleren... om te gaan sporten. En ja, hoe doe je dat nou? Laat ze eens kennis maken met het lokale sportaanbod. Nou, en ze hebben even een naam binnengehaald hoor. Ik maak even een diepe buiging voor topatleet, auteur en public speaker. Oud-kampioen wereld... niet wereldkampioen, maar oud-kampioen tafeltennis. Bettine Friesekoop is een van de oud-sporters die hier aan meedoet. Zij geeft vandaag een tafeltenniskliniek. Goedemiddag, Bettine Friesekoop.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hallo. Nou, ik al zei, ik maak even een diepe buiging hoor. Want
1: nou, dankjewel.
0: Het is een beetje licht intimiderend als ik tegenover jou zou staan. Met een tafeltenniskliniek.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, ik doe rustig aan hoor, meestal.
0: Heel goed. Maar waarom vind jij het belangrijk om mee te doen aan deze topsportweken voor 50-plussers?
1: Nou, ik ben eigenlijk al heel lang bezig om eigenlijk ouderen boven de 50 aan het sporten te krijgen. Dat is een min of meer een deel van mijn werk. Als ambassadeur eerst van de Tafeltennisbond en nu van het Nationaal Ouderenfonds eigenlijk al jaren. Want die hebben een All-Stars programma. En All-Stars sporten, dat zijn eigenlijk aangepaste sporten voor mensen die, ja, god, 50ers, die kunnen nog wel gewoon op een normale manier bijvoorbeeld voetballen of tennis of wat dan ook. Maar er zijn heel veel walking versies, zoals walking voetbal, walking hockey, walking rugby. En dan betekent dus dat je doet de sport, maar je mag eigenlijk alleen maar wandelend de bal overgooien of wegschieten of whatever. En voor tafeltennis is dat niet aan de orde, omdat je staat achter de tafel en je doet het altijd eigenlijk op die manier op je eigen niveau. Dus tafeltennis is een hele zware sport, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een balletje slaan. Dus, maar die walking versies die hebben er wel voor gezorgd dat mensen boven de 50 echt in toenemende mate zijn gaan sporten. En ja, dus dat is een hele goede zaak, omdat het ook zorgt voor een betere gezondheid en minder druk op de zorg in Nederland. En natuurlijk veel meer plezier en verbinding. Dat is ook, denk ik, heel belangrijk.
0: Maar ja, we hebben het over 50 plus, maar dat is best wel breed. Want 50 tot 60 kunnen nog hele kwieke actieve mensen zijn. Dan heb je 60, 70, geldt hetzelfde voor. Dus hoe zoek je dan die balans daarin? Want het is natuurlijk wel heel breed. Pas je daarop aan?
1: Zeker, maar goed, het is maar kijk waar mensen natuurlijk zich bij aansluiten, waar zich voor aanmelden. En kijk, we doen vandaag deze clinics en ja, dat doen we gewoon oefeningen. En er is bijvoorbeeld Leon van Schie van de Handbalbond. Die heeft van allerlei vormen bedacht met ASM, Athletic Skill Model, oefeningen waarbij je heel erg snel moet schakelen en verschillende ballen op verschillende manieren naar elkaar moet gooien met heel veel schakelingen in je hoofd. En je kan niet vroeg genoeg beginnen om je brein en je lichaam te blijven trainen. Want als je zegt van, nou weet je, ik ben 75, het lijkt me wel eens goed om aan sport te gaan doen, dan ben je gewoon eigenlijk te laat. Ja. Kijk, en dat walking, die walking versies, dat is ook best pittig hoor. Dat is ook heel erg leuk. Soms moet je ook gewoon inhouden dat je denkt, oh ja, ik mag niet rennen. Maar het is ook intensief. En ook, ja, het is een hele aparte tak van sport eigenlijk.
0: Ja, mensen onderschatten het misschien, maar kunnen mensen zich nog opgeven voor de kliniek van vandaag? Waar is het? Hoe laat kan ik er ook nog heen?
1: Je kan er ook nog heen, ja. Wij zijn nu op de tennisbaan. En de laatste, en ik weet niet precies hoe laat, maar ik denk zo'n beetje rond half drie, drie uur. Dan gaan we tafeltennissen. En ja, we hebben een heel programma en je kan dat volgens mij op de website van de gemeente nog wel vinden, ja.
0: Hartstikke fijn. Nou, heel veel plezier zometeen ook met het overbrengen van het enthousiasme voor jouw sport. En nou, we gaan gewoon meekijken wat er allemaal gaat gebeuren daar. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Dag.
0: Bettine Friesekoop over sporten voor 50-plussers. Tafeltenniskliniek geeft zij zometeen in Hardingsveld, Giessendam. Ik heb zometeen voor jou nog de lunchplaat. Welke is het geworden? Dat hoor je zometeen na de Bee Gees en hun Tragedy.

Het is niet geworden Last van Anouk. Ook niet Money for Nothing van de Dire Straits. Ook niet Money, Money, Money van ABBA. En ook niet What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Waar heb ik het over? Over de lunchplaten. Dat ging over een portemonnee die na meer dan 50 jaar werd teruggevonden tijdens een renovatie in Canada. Met de inhoud nog helemaal intact. Een kaartje voor een theatervoorstelling. $1. En waarschijnlijk heel veel mooie herinneringen die ook weer naar de rechtmatige eigenaar is teruggebracht. Maar dit is een suggestie die we ook al regelmatig binnenkregen. Van onder meer, even kijken, Marco.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
4: Zit u niet lekker meer?
3: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
4: Bel 010-307-4015.
3: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
4: Jans met een Z.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
4: Bel 010-307-4015.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
10: Rouwkaart, kerst,
11: uitvaartpraat.
10: Bloemstuk, koets met paarden,
11: uitvaartpraat.
10: Koffie, cake, bitterballen,
11: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
12: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag, luistert naar Rijnmond. Waar we zo meteen verder gaan met de lunchbreak met de allerbeste muziek. Onder meer Amy Winehouse hoor je en ook Robert Palbe. We gaan bellen met een prijswinnende danseres uit Rotterdam. En natuurlijk maak je kans op heel veel prijzen het volgende uur. Namelijk de enige echte lunchbreak en ook de noodradio. We gaan eruit in het volgende uur. Maar is het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag Dave.
7: Goedemiddag. In het centrum van Rotterdam is sprake van vertraging door werkzaamheden in de Maastunnel. In een van de tunnelbuizen ging vanmorgen de verlichting uit. Dat wordt nu gefixt. Er is geen verkeer mogelijk van noord naar zuid. Daardoor staat op de wegen aan de noordkant van de stad rond de tunnel het helemaal vast. Het verkeer wordt omgeleid via de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting en de reparatie duurt is niet bekend. Het is ook niet uitgesloten dat de avondspits er ook nog hinder van ondervindt. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpende Waard wil de komende jaren 5 miljoen per jaar uittrekken voor de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Het waterschap ziet die beestjes als een van de grootste bedreigingen voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor overlast, schade, graven bijvoorbeeld gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal en planten zich heel snel voort. En daardoor verstoren ze het natuurlijk evenwicht. Omdat er nog geen landelijke aanpak is, neemt het Hoogheemraadschap nu zelf maatregelen. De waterschappen kijken samen wel of ze de kosten van de aanpak van de waterkreeften kunnen verhalen op het ministerie. Een deel van Rotterdam-Noord zat vanmorgen zonder stroom. Volgens de netbeheerder Stedin ging het om zeker 9000 aansluitingen, vooral in Rotterdam-Alexander. De storing heeft 3 kwartier geduurd, daarna werd de stroom weer gefaseerd ingeschakeld. Een woordvoerder van Stedin kon niks zeggen over de oorzaak. In Papendrecht is een man gewond geraakt toen tijdens het verwisselen van een wiel van een bus de krik eraf schoot. Dat gebeurde op de Arie Scheffersingel. De man kwam daardoor deels dus onder de bus terecht. Volgens de mensen ter plaatse zou de man last hebben gehad van zijn rug. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer. Wisselen bewolkt, enkele buien, 15 tot 16 graden. Daarmee een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond kans op een bui. Morgen periode met regen, veel wind. En het wordt morgen 15 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: weet wat je moet doen.
1: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak.
10: Cyril Samson. Radio met een grote R.

0: Het onmiskenbare geluid van Robert Palmer, Addicted to Love. En als je van dezelfde generatie bent als ik, dus een generatie X, dan zie je meteen die clip voor je. Robert Palmer strak in het pak en om hem heen prachtige dames met hetzelfde kapsel en allemaal dezelfde strakke zwarte jurk aan. Dit is heel ongeïnteresseerd tegen het chagrijnige aan hun verschillende instrumenten. Ja, niet echt bespelen, maar zeker voor het zicht een heel mooi plaatje. En ik moet ook meteen denken aan de film Cocktail, want daar zat dit nummer ook in. Nou, tot zover mijn herinneringen aan het nummer Addicted to Love. Ik heb nog veel meer muziek voor je meegenomen. Je hoort zo meteen Rondé en ook wel Robbie Williams. En een nummer, ja, dat heb ik zo meteen in de lijst goed staan, maar ik heb hem ook een beetje door elkaar gehaald. Ja, dat is niet zomaar natuurlijk. Dat is speciaal voor een spelletje.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en het is een enorme hit. Het is zelfs zo'n hit dat het twee keer een hit is geworden bij het uitkomen. En later nog een keer. Ja, maar over welk nummer heb ik het? Nou, ik heb het over dit nummer. Oeh, hij is misschien een beetje moeilijk. Maar natuurlijk ga ik je helpen door wat multiple choice te maken. Hoorde je lepeltje 1? Otis Redding en zijn hit These Arms of Mine? Of was het toch echt lepeltje B? Benny King met Stand By Me? Of hoorde je lepeltje C? Fats Domino, When A Man Loves A Woman? Nou, ga ik hem nog een keer laten horen. Want nu heb je die drie titels in je hoofd. En het gaat om dit nummer. Ja, was dat dus lepeltje 1? Otis Redding, These Arms of Mine? Of lepeltje B? Benny King met Stand By Me? Of C, Fats Domino, When a Man Loves a Woman. Laat het me weten door die Rijnmond-app te gebruiken. En dan sta je pardoes hier in de studio van Rijnmond. En als je dan nog het goede antwoord geeft, dan win je de enige echte lunchbag. Niet te krijgen, alleen maar te winnen. En je gaat in de bingo-molen. En wie weet word je dan morgen gebeld. En win jij die lunch voor twee personen. Want dat is dan de weekprijs van deze week. Maar zoals gezegd, ook heel veel goede muziek. Ja, ze behoort helaas tot de club van 27. Ze overleed op 27-jarige leeftijd. Wat een gemist nog steeds. Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Run Day, zou ik gewoon helemaal in mijn woorden. Run Day met Love Myself.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en als we het over een hit hebben, dit was zeker een hit. Ik liet dit fragment liet ik horen vandaag in de platenlabel. Ja, ik vond hem niet zo makkelijk, maar gelukkig was daar Koert Walravens. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En jij vond hem wel makkelijk?
2: Ik vond hem ook niet makkelijk, maar ja, als ik de antwoorden zou horen, dan moest het wel B zijn.
0: Was het lepeltje B? Ja, dat is helemaal waar. Ik ben even vergeten, ik weet niet dat... Ik heb de oplossing eventjes niet paraat. Maar dat komt helemaal goed, het was namelijk waar. Het is een lepeltje B geworden. Stand By Me van Ben E. King. Heel goed gedaan. Je hebt in ieder geval die lunchbag heb je binnen.
2: Oh, top.
0: Die is helemaal voor jou. Ga je met bammetjes naar je werk?
2: Jazeker.
0: En wat voor werk is dat?
2: In een zakje, dus nu hoeft dat niet meer.
0: Precies, nu mogen ze lekker mee in die lunchbag. En wat voor werk doe jij?
2: Ik zit op de vrachtwagen.
0: Ja, dat hoor ik al, dat je onderweg bent. Nou, gezellig dat wij je altijd gezelschap mogen houden op die routes. Heel erg fijn. En je denkt ook mee naar de weekprijs. Dat is namelijk een compleet verzorgde lunch voor twee personen. Kijk, we laten je niet in je eentje gaan. Wie mag er dan met je mee?
2: Dan mag mijn liefvallige vrouwtje met mij mee.
0: Gelukkig, maar dat is nu, is het gewoon op de radio gezegd. Dus nu moet je haar ook wel meevragen.
2: Dat is een goede antwoord, hè?
0: Helemaal goed. Dan nogmaals van harte gefeliciteerd. En vind je het ook een leuk nummer, Stand By Me van Benny King?
2: Ja, tuurlijk. Ja, super.
0: Nou, heel erg fijn. Dan ga ik jou er heel erg blij mee maken, want natuurlijk ga ik hem ook draaien.
2: Nou, top. Dankjewel.
0: En een hele fijne dag. Dat is de radiolepel van vandaag dus. Stand By Me van Benny King.

Ja, dit nummer staat toch wel op mijn lijstje van nummers waar ik nooit genoeg van kan krijgen. Stand By Me van Benny King. Nou, nummer uit de jaren 60. En denk je van, hé, Rijmond is toch van de beste van de jaren 80, 90 en nu? Ja, dat klopt ook wel. Maar dankzij de film Stand By Me uit 1986 was een hele aandoenlijke film bijna over een paar tienerjongens die op zoek gaan naar een lijk in het bos. Willen ze gaan bekijken met onder meer River Phoenix zat daarin. Ja, werd het weer in 1986 ook weer hit, een nummer 1 hit zelfs. En dat was vandaag de radiolepel, dus de lunchbag. Die is weggegeven, die gaat naar Koert. Maar misschien zit jij wel heel erg te wachten op het alarm. Ik ga het niet nog een keer laten horen, want dan krijg ik al allemaal appjes binnen en zeggen mensen, ja, maar ik was eerst. Ja, dat is ook waar. Maar nu ga je het dus nog niet horen. Later in het uur van lunchbreak krijg je het alarm te horen. En als je dat alarm hoort, is er één ding dat je moet gaan doen. Als een malle gaan appen via de app van Rijnmond 93.4. Want dat is de enige echte rampenzender. Als het helemaal misgaat, moet je daar zijn om het laatste nieuws te horen, om op de hoogte te blijven. En dat doe je het beste met de noodradio. En die kun je dus zo meteen winnen. Maar ook wat muziek en natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws zo meteen met Martin van der Boogaard. Maar zoals gezegd, muziek. En dan gaan we niet naar de jaren 80. En dan gaan we ook niet naar de jaren 90. De Early Zeros is het volgens mij. Rock DJ Robbie Williams.

0: Het is 11:30. Goedemiddag, je luistert naar Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de lunchbreak hier bij Rijnmond. Maar eerst ga ik je het weer en het verkeer geven. Nou, het zachte herfstweer van de afgelopen dagen lijkt voorbij. Vandaag is het wisselend bewolkt met enkele buien rond de 15 tot 16 graden. Dus het is echt een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Vanavond blijft de kans op een bui. Morgen wordt het niet veel beter. Wederom bewolkt met de nodige buien en een temperatuur tussen de 10 en 12 graden. In het weekend ligt de temperatuur tussen de 15 en 16 graden. Maar vanaf maandag lijkt het droger te worden. En gaat de temperatuur iets stijgen, zo rond de 17 graden. Ja, ik zeg dat er geen verkeersinformatie is in de regio. Maar volgens mij is het in de stad Rotterdam wel een beetje hommelig. Niet waar, Martin van der Bovert?
1: Ja, dat klopt, Cyril. Als je nu met de auto door Rotterdam wil, dan moet je rekening houden met veel vertraging door werkzaamheden in de Maastunnel. In een van de tunnelbuizen ging vanochtend de verlichting kapot. En die wordt nu gerepareerd. En er is geen verkeer mogelijk van noord naar zuid. En het is niet bekend hoe lang dat allemaal nog gaat duren. Gaan we naar Papendrecht, want daar is een man gebond geraakt toen hij deels onder een bus terechtkwam. Dat gebeurde op de Arie Scheffersingel tijdens het verwisselen van een wiel toen de bus van de Krik afschoot. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard wil miljoenen uittrekken voor de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een invasieve exoot die in oevers graaft en de sloten kaalvreet. Omdat de landelijke overheid niet met maatregelen komt, doet het Hoogheemraadschap dat nu maar zelf. En het schijnt dat je die ook heerlijk kunt eten.
0: Ja, ik wou het niet zeggen, want ik denk misschien ga ik alle vegetariërs en veganisten voor het hoofd stoten. Maar het is een soort garnalencocktail kun je ermee maken. Het is best wel lekker, die vier kreetjes.
1: Ja, het begon ooit volgens mij die plaag ergens in de omgeving van Gouda. En daar liepen ze dan gewoon over straat.
0: Ik zie heel veel op social media voorbij komen. Kijk wat ik tegenkom, dan zie je ze zo eentje staan.
1: Twee van die scharen omhoog. Precies. En, maar ja, je kan ze gewoon in het kokende water gooien. Levend en wel, jongens. En dan kun je ze heerlijk opeten.
0: Ja, ik zei dat al tegen Dave. Ik kijk heel veel regionale media via Instagram. Mm-hmm. En het maakt niet uit wie je aanklikt. Of het nou Omroep West is, of het nou Gelderland is. Overal daar waar water is in Nederland, zijn ze een enorme plaag. En ik zag ook ergens dat er een man was die het allemaal viste. En hij zei, nou, ik hou daar best wel een leuke boterham aan over, want je verkoopt ze. Maar hij had geen opvolger. Dus als hij ermee stopt, kan het weer daar een probleem
1: gaan
0: worden.
1: Gaat het weer helemaal mis.
0: Oké, hartstikke bedankt, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Jenna Spiro. Eerst Genesis.
2: Radio met een grote R.

Ja, dit nummer, dat was dus een soort aanklacht, hè, tegen al die oppervlakkige spijkerbroekenreclames. En nogmaals, als je een beetje van dezelfde generatie bent als ik, dan weet je meteen over welk spijkerbroekenmerk ik het heb. Was helemaal hot and happening. Ja, wat is het, eind jaren 80? Begin jaren 90. En dat zorgde er ook voor dat bepaalde sterren die alleen door mijn vader nog werden beluisterd, ineens weer heel populair werden. Dan moet je denken aan Sam Cooke en ook Marvin Gaye. Wonderful World was een heel populair nummer destijds. Toen, dankzij die spijkerbroeken van Sam Cooke en Marvin Gaye, was het Heard Through the Grapevine. En ook Irma Franklin met Another Piece of My Heart. What a Difference a Day Makes. Kortom. Hele populaire nummers, hele populaire reclames. Maar die mannen van Genesis dachten, wat is het voor oppervlakkigheid? En daarom hadden ze dit liedje gemaakt. I Can Dance. Heb ik een vraagje aan jou. Heb jij jouw noodpakket al helemaal rond? Check dat eens even. Ja, misschien heb je wel het water er genoeg in, genoeg bonen en dergelijke ingeblikt voedsel. Maar misschien ontbreekt er nog een noodradio. Nou, heb ik heel goed nieuws voor je. Die kun jij nog regelen. Let goed op, want je hoort dit uur nog het alarm. En zodra je dat hoort, ga je als de wiedewerga een appje sturen naar Rijnmond. En wie weet win je dan die enige echte noodradio. En hier bij Rijnmond gaan we zo meteen praten met een prijswinnende danseres. En zij gaan me precies vertellen waarom ze die prijs heeft gewonnen en waarvoor. Maar natuurlijk krijg je ook heel veel fijne goede muziek te horen. Zoals Sienna Spyro en haar Great Expectation.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Need You Tonight van In Excess. Kiara Hiewat ademt met de muziek. Ze schakelt van grote expressie naar klein detail en blijft daarin volledig geloofwaardig. De jury ziet een jonge vrouw die vanuit haar eigen krachtwerk helder, onbevreesd en aanwezig. Nou, dat zijn prachtige woorden. Die zijn niet alleen van mij, want ik lees het net voor. Maar dit hoorde Kiara van de jury van De Jonge Zwaan voor haar voorstelling. En waarmee ze dus de prijs won. De voorstelling heet Kapiteni. En het is Surinaams voor kapitein. Kiara, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dat zijn inderdaad prachtige woorden die ik gelukkig niet zelf heb hoeven verzinnen. Maar wat doen die woorden met jou?
2: Het doet me echt goed. Het laat me echt zien van, ik hoef niet altijd aan mezelf te twijfelen. Ik word gewoon nog steeds gezien door wie ik ben als danser zijnde.
1: En het is, je hebt die prijs gewonnen omdat jij op een hele mooie manier, volgens de jury, verschillende stijlen hebt gemengd. Welke stijlen heb jij bij elkaar gebracht?
2: Ik ben vooral echt hip-hop. En ik heb zelf ook ballet, modern, klassieke technische stijlen gehad. Dus ja, ik ben zelf al een mixpot van dans.
1: En dus de voorstelling heet Kapiteni.
2: Kapitini.
1: Kapitini. Weet je, het allereerste is, mijn ouders zijn Surinaams. En zelfs ik spreek het dan nog verkeerd uit. Dat vind ik toch wel schandalig. Wel, wel. Als mijn moeder luistert, dan gaat ze me slaan. Dus ik heb mijn excuses aan alle Surinamers die ik ken. Maar waarom was het die titel ook? Want we hebben het over die stijl van mixen gehad.
2: Lloyd Marengo heeft het Kapitini genoemd omdat het verhaal is gebaseerd op een vrouwelijke kapitein genaamd Georgina Panza. En ja, een vrouwelijke kapitein, dat hoor je niet vaak in de wereld. Dus voor hem was het echt zo van, wow, ik ben zodanig geïnspireerd geraakt door haar levensverhaal. En dacht echt van, hoe ga ik dit de mensheid laten zien? En hoe kan ik dit op een respectvolle manier laten zien door nog steeds de Surinaamse cultuur naar voren te brengen en ook de hiphopcultuur.
1: En dat is dus heel goed gelukt, want je hebt er een prijs mee gewonnen, de Jonge Zwaan. Ik noemde het een belangrijke prijs, maar voor heel veel mensen zijn misschien sommige dansprijzen niet zo bekend. Waarom? Wat houdt deze prijs in? Wat heb je nou gewonnen?
2: Volgens mij heb ik nou... het is eigenlijk een vorm van erkenning die ik heb gewonnen.
1: Er zit geen beeldje bij of wat geld of voor een voorstelling?
2: Ik heb een beeldje gekregen. Het is een Jonge Zwaan. En het is voor de meest indrukwekkende dansprestatie qua jeugd eigenlijk.
1: En ik vond het wel grappig, want je zegt van het doet mij heel veel, die mooie woorden, want ik hoef niet aan mezelf te twijfelen. Dat vind ik dan toch mooi dat je dat zegt, want het is niet eens de eerste prijs die je hebt gewonnen. Je hebt ook de BNG Bankprijs gewonnen. En dan nog steeds die onzekerheid die er nog bij hebben in zit.
2: Ja, om echt heel eerlijk te zijn, ik denk dat dat gewoon menselijk is. Het is natuurlijk gewoon fases waarin je zit. Zo van, soms voel ik me toch een beetje iets minder. En soms geloof ik wel wat meer in mezelf. Het is gewoon een journey.
1: Ja, dat is het ook. Maar je werkt ook niet met de minste, met Lloyd Marengo. Je weet een eigen stijl te geven, een eigen stem te geven aan bekende verhalen. Is dat ook wat je de komende tijd wilt blijven doen met voorstellingen, met dans?
2: Zeker zwaar, 100%. Ik denk voor mij dat het belangrijk is om natuurlijk echt zo vanuit, diep mogelijk vanuit mijn, ja, hoe zeg ik dit? Vanuit mijn dichtbijzijnde zelf verhalen te delen door de vorm van dans. Ik vind dat dat juist meer de mensheid kan raken eigenlijk.
1: En is deze voorstelling nog ergens te zien? Kunnen mensen er nog heen?
2: Misschien dat hij ooit nog terugkomt. Maar we zijn echt net, we komen echt net van Suriname. En daar hebben we het eigenlijk voor het laatst weer gespeeld. Maar misschien dat er nog een gesprek tevoren valt met Lloyd. En dan kunnen we kijken of het nog een keer kan laten zien worden.
1: En hoe waren de reacties in Suriname op je stuk?
2: Oh, geweldig. Echt geweldig. Ja. Nou, hebben we genoten.
1: Wat fijn. Dus in Nederland is iedereen enthousiast en in Suriname ook. En ja, ik vind het een heel mooie eigenschap van je dat je zo, ik bedoel niet onaardig, maar twijfelt aan jezelf. Want dat kan je alleen maar tot nieuwe hoogtes brengen, denk ik. Als je jezelf continu wilt verbeteren. Zo zie ik het dan maar een beetje.
2: Zeker zwaar.
1: Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Je hebt nu op 2 prachtige prijzen op zak wat de toekomst voor jou gaat brengen, Kiara.
2: Ja, ik ook.
1: Nogmaals van harte gefeliciteerd.
2: Thank you.
1: En ja, je bent van ons, hè? Je bent van de regio. Dus we houden jouw carrière heel erg goed in de gaten.
2: I would love that.
1: Oké, dankjewel vast.
2: Graag gedaan. Doei.
1: Doei, doei. Nou, misschien is het wel een nummer waar Kiara graag op zou dansen. Misschien kan ze hier ook een mooie voorstelling van maken. Ik vind namelijk een heel fijn dansbaar nummer. Happiness, Alexis Jordan.

0: Voor mij is het een soort eendagsvlieg, maar ik werd er heel erg blij van. Past ook wel bij het nummer Happiness. Ja, en daarvoor hoorde je wat bijzonders, niet waar, Jan Dirkswagen? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat hoorde jij?
1: Nou, ik hoorde het alarm.
0: En wat deed jij toen?
1: Ja, nou ja, ik had hem eigenlijk al voorgeprogrammeerd. Ja, en ja, toen ik het hoorde, volgens mij heb ik zelfs nog een bericht naar jullie verzonden terwijl het alarm ging.
0: Kijk, dan ben je er heel erg snel bij en dat levert jou de enige echte noodradio op, Jan. Van harte gefeliciteerd, je had je nog niet, hè, hoop ik?
1: Nee, die had ik zeker niet en ik zou je eerlijk vertellen, ik denk bij mijn eigen, nou, die wil ik wel hebben.
0: Nou, heel goed.
1: Nou ja, ik heb het al etelijke keren geprobeerd. Maar dan was ik of te laat of wat dan ook. En ik denk bij mezelf, ik ga het nu eens even, ik ga hem voorprogrammeren. En dan hoef ik alleen maar het groene knopje te drukken.
0: Kijk, dat is de tactiek. Want die tactiek is helemaal geslaagd, Jan. En ik zeg het heel eerlijk, we worden dan op dat moment dat het alarm gaat echt overspoeld. Poelt met appjes, dus het is niks persoonlijks. Ja. Maar ik zie je met heel veel plezier ergens in Rotterdam. En dat komt zo meteen goed, hoor. Dan gaan we weer contact met je opnemen. Ja, en dan komt hij op de juiste plek terecht.
1: Ik ben er heel erg blij mee.
0: Heel fijn om te horen. Een hele fijne dag nog, Jan.
1: Ja, jullie ook. En bedankt en een goede uitzending.
0: Dank je wel. Dat was de winnaar hier bij Lunchbreak voor de Noodradio. Dus bij mij is die weg. Dat is jammer, maar geen paniek hoor. Geen nood. Er is er nog eentje lichter hier klaar. Die kun je winnen bij de collega's van Afslag Rijnmond. Heel erg fijn dat je hebt geluisterd vandaag naar de Lunchbreak. En tot aan het nieuws van 2 uur. Iemand die ik dan veel heb nagedanst in mijn slaapkamertje. Namelijk Janet Jackson en haar When I Think of You.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. HES met twee S'en.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen neemt Ronald van Oudheusden ons mee de middag door. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. In het centrum van Rotterdam is veel vertraging door werkzaamheden in de Maastunnel. In een van de tunnelbuizen ging vanochtend de verlichting uit. En die wordt nu gerepareerd. En daardoor is er geen verkeer mogelijk van noord naar zuid. Op de wegen aan de noordkant van de stad rondom de Maastunnel staat het helemaal vast. Het verkeer wordt omgeleid via de Erasmusbrug. Hoe lang de afsluiting van de Maastunnel van noord naar zuid nog duurt is niet bekend. Mogelijk heeft de avondspits er nog last van. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de Autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld 's avonds. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. Zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holy Single in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje. De betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd en er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde betonplaat van het huisje te tillen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil miljoenen uittrekken voor de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft. Het waterschap ziet deze kreeftensoort als een van de grootste bedreigingen voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse rivierkreeft graaft in oevers, vernielt waterplanten en eet hele sloten kaal. Bovendien planten ze zich razendsnel voort. Omdat er nog steeds geen landelijke aanpak is, neemt het Hoogheemraadschap nu zelf maar maatregelen. En de waterschappen gaan kijken of ze de kosten voor de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft kunnen verhalen op het ministerie. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Ja, ik zei het al, veel verkeersoverlast in het noorden van Rotterdam. Het noorden van de Maastunnel wel te verstaan. Dat heeft te maken met werkzaamheden, spoedreparatie in de Maastunnel. En je kunt nu niet van noord naar zuid door de tunnel. Wel van zuid naar noord. En dan zie ik nog een file op de N15, de Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat 4 kilometer file voor de Zuurhofbrug. Tot zover de verkeersinformatie.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
16: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Ook de beste vakantieparkendeals.

0: 10. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een potje.

0: stukje anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
0: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Een van de grote doorbraakplaatjes van Lady Gaga was dat met Paparazzi, ook alweer in 2009. Een bijzonder goedemiddag en welkom op deze donderdagmiddag hier in het Rijnmondgebied. Op 8 oktober begon ik met Thin Lizzy, een roemruchte rockband uit Ierland, met hun heerlijke plaat uit 1976, The Boys Are Back in Town. Onder aanvoering natuurlijk van de zanger en bassist Phil Lynott. Leeft niet meer. Ja, de club van 27. Er staat in Dublin wel een heel groot standbeeld van deze, deze charismatische zanger. Die toch een beetje een rock'n'roll leven had. En niet heel oud is geworden natuurlijk. Maar wel een lokale held in Ierland. Een beetje de Herman Brood misschien wel van Ierland. Nogmaals, goedemiddag. Ik heb heel veel lekkers in de platenkoffer zitten voor de komende bijna 2 uur nog. Met Supertramp straks. Doe maar zit in de tas voor het eerste uur. Ik heb Causes, de Rembrandts meegenomen. Ook Coldplay. Graag geziene gasten hier op Rijnmond. En in het tweede uur heb ik in ieder geval, kan ik al beloven, Bastille meegenomen. Bruno Mars, vandaag jarig. Hiep hiep hoera. Hij wordt 41 jaar pas. Dus nog een hele lange carrière hopelijk voor de boeg. En straks ook nog Tom Robinson met Listen to the Radio. Een prachtig hommage aan dit mooie medium. Tips en tricks in de komende 2 uur. En er zijn veel meer artiesten jarig. Dus blijf lekker luisteren. Je bent straks om 4 uur helemaal klaar om afslag Rijnmond te nemen met Rijntjan en Feza. Maar eerst gaan we de muziek laten klinken. Dit is een nieuwe ster aan het Nederpop firmament. Isabel van Gelder is volgens mij pas 23. Er komt binnenkort een tweede EP van haar aan. Staan geloof ik 5 nummers op. Zal half oktober worden uitgebracht. Dat is eind volgende week dan. En ze speelde eerder deze zomer op Pinkpop Festival. Dus het gaat hartstikke goed met deze nieuwe ster die een beetje dromerige pop maakt. Een beetje de Nederlandse

Iedere middag op de werkdagen 2 uur lang de lekkerste muziek uit de jaren 60 tot en met het heden. Dit was een ouwtje van Doe Maar uit het jaar 2000 met Watje. Ja, en als ik Doe Maar hoor, moet ik altijd denken aan de veel te vroege overleden Henny Vriend, ook alweer ruim 4 jaar geleden. Over dood en geboren worden. Artiesten die jarig zijn, nou, het valt best wel mee hoor, bij de bekende figuren. Bruno Mars, ik zei het al eerder, is vandaag jarig, 41 jaar. En zangeres Cici Winans is vandaag 62 jaar geworden. En ook de zanger van Kool & The Gang vandaag 76 jaar geworden. En overleden op deze dag, op deze oktober, de 8e, Manke Nelis. Ja, kennen we die nog? Uit 1993, over dode artiesten gesproken. Misschien ken je de hoes van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Daar staan ook tientallen bekende mensen op. En laatst zag ik een best confronterende versie van die hoes, want toen hadden ze alleen zeg maar de nog levende figuren op de hoes staan. En de rest was weggeretoucheerd. En wat bleek? Van die hele hoes, van al die mensen die op die hoes staan, zijn er nog maar 5 in leven. Ja, Paul McCartney natuurlijk, geboren 42. Ringo Starr leeft ook nog, geboren in 1940. En ook Bob Dylan staat op die hoes, die is ook nog bij leven. Dion DiMucci, bekend van Runaround Sue en The Wanderer, die is ook nog in leven. En Larry Bell, dat is een Amerikaanse kunstenaar, die is ook nog in leven. Maar de rest is allemaal in de eeuwige velden beland. Ja, dat is best confronterend natuurlijk, hè? Prachtige hoes, prachtige plaat trouwens. Oh, dit is ook mooi. Dit is de laatste single. En het alles is succes wat die gozer maakt. Dit is Somber met My Buddy Isn't Ready. Hier op Radio Rijnmond.

Dat was een heel veelbelovend Nederlands-Brits bandje, Causes. En in 2015 scoorde zij een grote hit met Teach Me How to Dance. Dat is Amerikaans, How to Dance, is zijn Engels natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk vielen ze toch uit elkaar. Ik heb ze hier in de studio gehad voor een live-sessie van Live at Lloyd. En redelijk kort daarna viel de band uiteen door misverstanden of ruzie. Het was nog wel een heel gedoe, want die gasten die waren heel pietje precies. Dus die wilden eerst de opname beluisteren voordat ik ze publiceerde op de website van Radio Rijnmond. Kortom, dat was een hoop gedoe. En op een gegeven moment dacht ik, ja, bekijk het lekker. Ik zet het gewoon niet online. Maar goed, uiteindelijk, ja, ik weet niet eens of het nog online staat. Misschien kun je even gaan kijken. Rijnmond.nl. Zoek maar even op Causes. Voor de liefhebbers die vanavond of morgenavond niks te doen hebben en die lege agenda willen invullen, die kunnen naar Theater Zuidplein gaan. Daar worden je lachspieren gekneusd en gemasseerd door de roodharige cabaretier René van Meurs met zijn nieuwe programma Noodzakelijk Kwaad. Dat is geen slappe hap, maar raak en vol humor, zo lees ik op de website van het Zuidplein Theater. Morgenavond en vanavond aanvang 8 uur. En volgens mij is er nog een aantal kaarten beschikbaar. Straks in het volgende uur krijg je nog wat meer tips voor de invulling van je avond. Er is ook een leuke dinnershow rond de muziek van Frank Sinatra. Ergens in Rotterdam. Straks hoor je De Hoed en De Rand. En ook heel veel lekkere muziek. Straks R.E.M. heb ik meegenomen. Jimmy Cliff, Bruno Mars die jarig is. Bastille, Frizzle Sizzle. En ook Tom Robinson komt straks voorbij

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame en adverteer al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Het is 3:00. En je luistert naar Radio Rijnmond. Ronald van Oudheusden, die neemt ons straks verder door de middag. Met de middag door. En van mij krijg je het nieuws. Ik ben Martin van de Boogaert. De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen nog mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Inmiddels is de Maastunnel dus weer gewoon open. Het is nog wel druk, maar de problemen worden minder. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de Autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld in de avond. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. Zo zou het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Hodisingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje. De betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd. Er moest een kraanwagen aan te pas komen om de beschadigde betonplaat van het huisje te tillen. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep en er is ook met eieren gegooid. Mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam. Want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Shanneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Er vallen een paar buien in onze regio en het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen en ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er verkeersinformatie. Ik zei het al in het nieuws, de Maastunnel is afgesloten geweest, maar is inmiddels weer in beide richtingen open. Het is nog wel druk aan de noordkant van de Maastunnel, dus hou daar rekening mee. Dan ga ik naar de files in onze regio. Op de A15, Rotterdam richting Europoort. Daar staat voor de Zuurhofbrug 3 kilometer file. Maar de andere kant op, daar is het veel erger. Op de A15, N15, Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat voor de Zuurhofbrug 7 kilometer file. En daar is de vertraging inmiddels opgelopen tot 3 kwartier. Dan de A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 2 kilometer file. De N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn, 4 kilometer file. De provinciale weg N210, Schoonhoven richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, dus dan heb ik het over de Algrabrug, daar staat 3 kilometer file. En ik zie nog een file op de Maasvlakte, Coloradoweg Dardanellenstraat, tussen de Europaweg en de Malakkastraat. Die file is 2 kilometer lang en de vertraging daar is ruim een half uur.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
17: En ook nog eens gratis parkeren.
18: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
15: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
19: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar 17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
22: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
26: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
27: En als je huur verandert?
26: Pas het zelf aan.
28: En als je gaat samenwonen?
26: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
29: Gisteren belden ze me op
0: Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De middag door. Ronald van Oudheusden.
4: Radio met een grote R.

The Reggae Night, bezongen door Jimmy Cliff natuurlijk van Jamaica, waar de reggae werd geboren. 1983, groot hit, en ik begon het tweede uurtje, goedemiddag trouwens, met R.E.M. uit 1991, samen met Kate Pearson, die we kennen van de Amerikaanse band The B-52's. En R.E.M. speelde ooit op de Westkruiskade in Rotterdam, hè? In Nighttown was dat. Daar zit nu een grote Chinese supermarkt, volgens mij nog steeds, naast dat stadsparkje. Ja, dat was echt het mekka van de pop- en rockmuziek een hele lange tijd. Eerst Arena, voormalig bioscoop, werd toen verbouwd tot een concertzaal. Toen werd het een Nighttown. En het is nog een tijdje Watt geweest. En daarna werd het dus een supermarkt. Ja, helaas, dat is echt doodzonde. Wat heb ik daar veel mooie bandjes gezien. Shiny, Happy People zetten de toon voor een uurtje met lekkere muziek. Als je van shoppen houdt trouwens en van mode, dan is deze komende dagen en ook vandaag in Rotterdam best een bijzondere dag, want het is de Dutch Sustainable Fashion Week hier in 010. Dan is er dus aandacht voor milieuvriendelijke kleding, duurzame modeontwikkelingen. En dat kun je allemaal op verschillende locaties beleven. In de Koopgoot, op het Binnenwegplein, het Zuidplein, Prins Alexanderplein en ook op de Lijnbaan zijn tal van modezaken omgedoopt in een soort duurzaamheidsplatform. Dus dan is het lekker shoppen en ook nog iets leren, iets oppikken, hoe je bijvoorbeeld toch een beetje kunt letten op duurzame kleding. Dan helpen we allemaal een steentje bij. Dat doe ik in ieder geval met lekkere muziek om jouw humeur een beetje vrolijk te houden. Want straks na vieren kan je dat gewoon vasthouden, dat vrolijke humeur. Want ik geloof niet dat Rijntjan en Feze heel veel slecht nieuws straks te melden hebben. In ieder geval leuke spelletjes en ook weer een noodradio natuurlijk vandaag te winnen. En ook zaterdag kun je dat doen. Tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. Nu de jarige Job van deze donderdag 8 oktober. Bruno Mars, Heat

zeg maar zelf, dat was toch een lekker moppie muziek, hè? Eerst Bastel uit 2013 met Things Be Lost in the Fire. Daarna de Nederlandse Eurovisie Songfestival inzending 86 Frizzle Sizzle. Alles heeft een ritme. En zojuist Dermot Kennedy met Better Days. De klok van 3:30 die is aanstaande. En daarna nog een lekkere half uurtje met prettige muziek voor jouw trommelvliezen. We gaan ze kietelen. Er wordt weer gevoetbald komend weekend trouwens, hè? Vrijdag, morgenavond al PSV tegen Heerenveen. En zaterdag twee regioclubs. Sparta moet naar Deventer, naar Go Ahead Eagles. Om 16:30 de aftrap al daar. En om 18:45, ja, de echte topper, hè? Gaat Feyenoord de nieuwe koploper worden van de Eredivisie. Ze spelen zaterdagavond 18:45 in de eigen Kuip tegen AZ. En dat betekent dat je ook 's morgens tussen 10 en 12 weer een column gaat horen. Een Feyenoord-column in het weekend is er met Frans Rijgaard. En een toetje is zondag 16:45 aftrap in Boudestein, op Boudestein in Kralingen. Excelsior FC Groningen. Dit is Total Touch. Go ahead. Treintje.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Aalthuizen. Radio met een grote R.

Love Bass. En ze scoorde hit na hit. Dit was er eentje uit 1993. All That She Wants. En daarvoor hoorde je John Lennon en de Plastic Ono Band. John Lennon, die morgen jarig zou zijn. Morgen had hij dan 86 jaar geworden, volgens mij. Jemig. Ja, daar schrik ik van als ze dat hardop uitspreekt. We hebben hem nu al even geëerd natuurlijk. Samen met de Plastic Ono Band. Met het prachtige Instant Karma uit 1970. Deze muzikale middag is er van alles te doen. Straks na vieren met Rijn-Jan en Feza. Natuurlijk gewoon de reguliere quiz. Hè. Na zeven dan kun je weer een afslag kiezen. En de lekker lange laatste kiezen. Je kunt de stripjockey gaan beluisteren. En daar een prijs mee winnen. Volgens mij sokken en een koelkastmagneet. En er is vandaag op deze eerste week van oktober. De volledige eerste week van oktober moet ik zeggen. Ook weer een mooie noodradio te winnen. Die mag ik ook zaterdagochtend weggeven tussen 10 en 12. Dus lukt het je niet om door de week tot en met morgenmiddag die prijs te pakken, dan kun je zaterdag altijd nog een poging doen. Hier verder met muziek. Met de nieuwe single van De Haagse Vrienden. Ja, alles wat die gasten maken, dat is lekker en wordt een groot succes. En ze gaan binnenkort weer toeren. Dit is My Friend en daarna die Engelsman, die Tom Robinson, die in Groot-Brittannië een voorvechter was van de homorechten. En dat deed hij vooral muzikaal. En dat deed hij geweldig. Straks Listen to the Music.

Fake van Simply Red. En daarvoor Tom Robinson. Ik zei abusievelijk listen to the music. Maar het is listen to the radio natuurlijk. Ik was in de war met de Doobie Brothers. Daarmee is de koek bijna op voor deze donderdagmiddag. Het was weer een plezier voor jullie de mooiste plaatjes even op de draaitafel te gooien. En ja, dat gaat Rijntje Hans zo meteen ook doen met Veza. Morgen ben ik weer tussen 2 en 4. Een alibi om weer lekker te luisteren naar Radio Rijnmond. 93.4, de DAB-frequentie of gewoon de stream via de app of via de website. Kan allemaal. Ik heb nog wat lekkere plaatjes voor je. Dus clap to the mouth en fijne donderdagmiddag en avond. En tot morgen. Bye bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Voordeeluitjes.nl. Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.

0: wordt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Het is 4:00, dit is Radio Rijnmond. Terwijl het met bakken uit de hemel komt momenteel in Rotterdam, hadden we helemaal niet verwacht eigenlijk. Maar misschien ook wel weer een beetje wel. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond zometeen. Maar eerst luisteren naar Martin van der Boogaard. Hij heeft het nieuws.
13: De Maastunnel is weer in beide richtingen open. Vanochtend ging in een van de tunnelbuizen de verlichting uit. En daardoor was het alleen nog mogelijk om van zuid naar noord door de tunnel te gaan. De afsluiting van noord naar zuid leidde ertoe dat het verkeer op onder andere de Westzeedijk in de richting van de Erasmusbrug muurvast kwam te staan. Inmiddels doet de verlichting in de tunnel het weer en is de Maastunnel dus weer gewoon open. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de Autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld in de avond. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. Een vrachtwagen is vanochtend met een harde klap tegen het viaduct van de A20 aan de Holiesingel in Vlaardingen gereden. De vrachtwagen zelf paste wel onder het viaduct door, maar de lading bleek te hoog. Op de vrachtwagen stond een elektriciteitshuisje en de betonnen bovenplaat van dat huisje raakte door de botsing flink beschadigd. In Utrecht zijn verschillende studentenhuizen besmeurd met poep. En mogelijk is er een link met studenten uit Rotterdam. Want er circuleert een filmpje op social media dat wordt afgesloten met het nummer Groeten uit Rotterdam van de zingende Rotterdamse tatoeëerder Sjoneman. De Rotterdamse politie laat weten dat er ook bij ons incidenten zijn geweest met studentenhuizen waar eieren tegenaan zijn gegooid, maar niet dat er ook studentenhuizen zijn besmeurd met poep. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Er vallen een paar buien in onze regio en het is ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
4: Nou, de avondspits is begonnen hoor. De langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 18 kilometer. Een vertraging van ruim een kwartier. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer 20 minuten. Een melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 4100, 5200 en Rozenburg. Een file van 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16 dan Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen havens 8220, 8325 en de Zuurhofbrug 8 kilometer. Een vertraging van ruim een uur. Wegdek is in slechte toestand. De linkerrijstrook is dit. De
12: Zuurhofbrug, dat blijft voorlopig wel een probleem daar. Bij de Maasvlakte. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Dan de eerste plaat is er vandaag eentje uit een film. Weet jij nog welke film?
4: Ja, leuk.
14: Afslag Rijnmond.
15: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
20: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
19: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
20: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
22: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
24: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
25: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
10: En Feza Albayrak.
14: Radio met een grote R.

0: Ik test je even, hè?
1: Ja, ik merk het. Maar ik vind wel dat je de platen moet uitdraaien hier.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja.
0: En dat doe ik ook graag, want dit is een heerlijke plaat. Ja, soms dan zit ik er een beetje doorheen.
1: Ja, precies. Maar dat vinden we niet erg.
0: We hebben wel meer DJ's last van. Ik zeg, het is 4:10. Het is donderdagmiddag. Het is alweer bijna weekend. Voor sommigen van ons, anderen die hebben nog een dagje te gaan. Afslag Rijnmond tot 7:00. We hebben een stripjockey, we hebben een noodradio, we hebben afslagen, we hebben een lekker lange laatste, we hebben nieuws en we hebben natuurlijk Feza Albayrak. Goedemiddag Feza.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, lekker toch? En ik vond, we hadden natuurlijk alleen maar regen verwacht, maar het viel op zich nog best wel mee.
0: Ja.
1: Lekker zonnetje en ik heb ook nog in de zon gelopen. Ik heb gelukkig een paraplu bij me. Ik hoop jij ook voor straks.
0: Ja, want het was net wel even een buitje.
1: Ja, daarom. Ja. Dus dat is even weer inderdaad wel even wennen na een hele tijd. Maar ik wilde jou eigenlijk vragen naar een walnoot op je bureau. De hele dag heb je hem al op je bureau. En, heb je die ergens vandaan? Heb je hem gekocht? Wat heb je gedaan? En waarom maar één?
0: Ik liep gisteren hier door de straat bij Rijnmond. En toen kwam een vrouw naar me toe. Die zei van, weet je wel dat hier heel veel walnotenbomen staan. En dat er steeds meer mensen hier naartoe komen met emmertjes om walnoten te rapen. Ik zeg nou,
1: echt waar?
0: Ik werk hier nou al 20 jaar.
1: Ja.
0: Langer. En het is mij nog nooit opgevallen dat er walnotenbomen staan in de Lloydstraat.
1: Nee.
0: Maar ik heb ook helemaal geen verstand van bomen.
1: Nee.
0: Maar er is dus sprake van een soort walnoottoerisme. En het zijn dan vooral Turkse Nederlanders die dat doen. Herken jij dat een beetje?
1: Nou, ik moet zeggen, weet van Turkse Nederlanders, Turkse Rotterdammers in ieder geval, dat ze dat heel erg leuk vinden. Dus ik kan het me voorstellen, maar ik zou niet weten hoe je dat zou herkennen.
0: Zo'n walnotenboom bedoel je?
1: Ja. Ook een walnoot. Ja. Want ligt dan gewoon zo'n noot zoals jij die hebt meegenomen op de grond?
0: Ja, nou, er zit dus een soort donkergroen, een beetje zwarte schil omheen.
1: Oh.
0: Maar als je die eraf pelt, dan komt er gewoon een walnoot tevoorschijn. En ik heb er nou op gelet. Er liggen inderdaad gewoon heel veel walnoten hier.
1: Echt
0: in de straat.
1: Waar? Oh, ik ga er zo ook op letten.
0: En het schijnt dus dat er zelfs mensen zijn die met stokken in die bomen bezig zijn om ze daar uit bomen te slaan.
1: Oh, dan wordt het gevaarlijk.
0: Dan wordt het wel een beetje.
1: Ja, precies.
0: Dus we moeten zo meteen maar eens even bellen met onze bomen-expert. Want staan er meer van die walnotenbomen in?
1: Ja,
0: ik heb geen idee. En is er echt sprake van walnoottoerisme?
1: Ik ben benieuwd, we gaan gewoon uitbellen.
0: We gaan uit Sneebelden, want die weet alles van de bomen in Rotterdam. Dus zometeen meer over deze ongelooflijk belangrijke kwestie.
2: Ja. Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijn.

0: Nothing to Lose van 2 jaar geleden. Douwe Bob. En daarvoor hoorde je Michael McDonald op Radio Rijnmond. Sweet Freedom. Het is 10 minuten voor 4:30. Ja, we hadden het net even over die walnotenbomen hier in de straat bij Rijnmond. We vroegen ons af, komt dat nou vaker voor? En dat walnoottoerisme dat we hier signaleren, komt dat nou vaker voor? Nou, we krijgen al wat berichtjes van luisteraars.
1: Ja, Carla die zegt, grappig, ik heb een walnotenboom in de tuin. Maar met die groene schil moet je uitkijken. Dat gaat moeilijk van je handen. Okay. En Arita zegt, in de omgeving waar ik woon staan ook walnotenbomen. Ergens op Voorne Putten.
0: Ja, dus het is niet alleen maar hier in de straat. Maar we dachten, we moeten even onze bomen-expert bellen. Dat is natuurlijk Huip Steep. Huip, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben jou in het verleden heel vaak in de uitzending gehad over allerlei bomen-kwesties. We dachten, het is nu wel weer even tijd, want die walnotenbomen. Ik wist niet eens dat er walnotenbomen waren in Rotterdam. Maar is dat een nieuwe ontwikkeling of gebeurt dat veel vaker?
2: Nee, dat is wel tamelijk nieuw. Dat ze in de stad ook als boom worden gebruikt. Maar dat hommelt een beetje mee op de trend van voedselbossen en eetbare planten enzovoorts. Maar als je vanuit het verleden kijkt, als je, noem maar wat, in de Beemster in Noord-Holland, bij oude boerderijen staat altijd een hele grote walnoot. Elke boerderij had dat vroeger op goede grond.
0: Ja. Op goede grond, dan ligt het dan inderdaad aan de grond of heeft het met andere dingen te maken?
2: Ja, walnoten, om gezond te blijven, moeten ze eigenlijk op een beetje kleiige grond staan en ook voldoende droog. Dus niet in zompige veenmoerassen zoals rond Rotterdam.
0: Aha. Maar kennelijk komen ze dus ook in Rotterdam voor.
2: Ja, want daar waar jullie zitten met de studio, dat is natuurlijk zijn voormalige haventerrein. En die zijn flink opgehoogd. Dus die zijn, kijk maar bij de kades, het water staat daar wel 2-3 meter lager.
0: Ja. Oh, dat is dan weer goed. Dat is dan weer een goede grond voor. En wie bepaalt dat eigenlijk, welke boom waar komt?
2: Ja, de landschappers van de stad, dus de landschapsarchitecten. Omdat het natuurlijk hele grote bomen worden, want die bij jullie zijn nog niet eens zo groot. Die staan er pas 15 jaar.
0: Ja.
2: Maar als ze echt groot zijn, kunnen ze wel 20 meter doorsnee zijn. Dus je hebt hele brede, van die grasstroken, zoals bij jullie bij de studio, heb je nodig. Want anders worden ze gewoon veel te groot en groeien ze de huizen binnen.
0: Oh, okay. Dus binnenkort is de grasstrook kleiner en de bomen groter.
2: Ja.
0: En het was mij inderdaad nog nooit opgevallen. Ik loop hier natuurlijk al heel lang door de straten. Maar onder die bomen liggen allemaal van die, het zijn een beetje donkergroene, zwarte bollen, hè?
2: Ja, dus dat is eigenlijk, dat noem je de bolster. Hè? Dus dat is eigenlijk de beschutting die om de noot heen zit. En dat valt in zijn geheel af. En als je dat dan eraf haalt, en wat je net ook zei, dan krijg je echt vieze handen van, modderige handen.
0: Ja.
2: Met een bepaalde stof in. En als je dat eraf haalt, dan zie je de walnoot, hè? De schil, de harde korst. En als je die dan breekt, dan zie je de echte vrucht pas.
0: Ja, en die kun je gewoon eten.
2: En die zijn fantastische, energierijke vruchten. Vroeger werden die natuurlijk door die boeren ook gebruikt. Omdat ze heel goed te bewaren waren. Want zo'n walnoot, al leg je die 5 jaar op zolder, dan is die nog steeds te eten.
0: Ja. En walnoottoerisme, is dat iets wat jij herkent?
2: Nee, dat herken ik niet. Behalve, en dat is, voor mij was dat ook nieuw, in Kirgizië. Want de noten komen uit Klein-Azië en die kant vandaan.
0: Ja.
2: Daar is een walnotenbos van 16.000 hectare, de grootste provincie Zuid-Holland.
0: Wow.
2: Alleen maar walnoten. En daar gaat inderdaad, daar vindt toerisme plaats. Want daar komen allerlei mensen speciaal voor naartoe vliegen.
0: Ja.
2: Naar Kirgizië om dat walnotenbos te zien.
1: Ja, zoveel hebben wij hier niet staan. Maar
2: nee,
1: mag je ze gewoon eten als ze ook op de grond zijn gevallen? Ik bedoel, het is een grote stad.
0: Ja.
1: Er gebeurt van alles. Ja. Er komt van alles langsrijden. En misschien honden en...
2: Ja, nee, omdat je natuurlijk eerst die groene schil er al afhaalt.
1: Ja.
2: Daarmee alles wat er aan viezigheid op zou zitten is dan al weg.
1: Aha.
2: Dan krijg je natuurlijk die harde noot die je moet kraken.
1: Ja.
2: Nou ja, daar komt al helemaal niks doorheen natuurlijk. En dan uiteindelijk zit dat vruchtje daar binnenin. Dus dat zit, al zou er een hond overheen pissen, gebeurt er nog niks.
0: Die noten zijn gewoon heel erg goed verpakt.
2: Goed verpakt. Ja, in 3 lagen.
0: Ik ga morgen ook met een emmertje naar mijn werk en ga ik even wat nootjes rapen. Dankjewel, Huip, voor de uitleg. En
2: graag gedaan.
0: Hè?

0: Viola Wales, if you could read my mind. Het is alweer bijna 16:30 en daar is die hoor.
1: Ja.
2: De stripjockey.
1: Gezellig.
0: We zijn weer de prijzen weg te geven. En dat kan allemaal dankzij het harde werken van onze stripjockey. Dat is dat mannetje dat bekende hits helemaal voor ons stript. Alle muziek eraf haalt, alleen de zang overhoudt. En dan krijgen wij een heel klein snippertje van die zang toebedeeld. Dat ligt hier dan in de studio. Dat kunnen wij aan je laten horen. En dan mag jij raden welk liedje het is en wie het zingt. Hier is vandaag de opgave van onze stripjockey.
3: No air, no prize.
1: Ik weet hem.
0: Vier woordjes maar het moet voldoende zijn om het te raden. Want het is wel een bekend liedje, toch?
3: No air, no prize.
1: Een bekende stem.
0: Van wie is deze bekende stem? En welk liedje zingt ze? Laat het even weten met de Rijnmond app of bel 010-436-4436.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf €1000. Plan vandaag nog jouw campagne in. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
15: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is 1 minuut over 16:30. Dit is Radio Rijnmond. En de drukte op de weg, waar staan de langste files?
17: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Ketelplein 20 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum 16 kilometer. Ongeveer een uur vertraging. A16... Zeg ik nou A16? Ja, dat zei ik. Dat A16 Breda richting Rotterdam. Mm-hmm. En de andere kant op, Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Rode Reis en Rotterdam-Feyenoord. 5 kilometer, een kwartier. Door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En op diezelfde weg tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 6 kilometer, een half uur vertraging door een auto met pech. En dan nog de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 8220 en 8325. En de Zuurhofbrug.
0: Ik ben dol op die havennummers.
17: Ja, leuk toch? Ja. Nou ja, niet als je in de file staat. Want 9 kilometer, maar wel ruim anderhalf uur. Bijna anderhalf uur vertraging. En dat komt dus door die... dit komt door veiligheidsmaatregelen. Wegdek is ook in slechte toestand. De linkerrijstrook
0: is de bekende Zuurhofbrug daar. Hè? Dat gaat nog wel even duren. Het weer dan. We hebben verspreid een buitje af en toe vandaag. Je hebt het gemerkt. Dat blijft ook vanavond nog zo. Vannacht is het dan eerst weer droog. Later in de nacht dan volgt er weer bewolking, regen en ook veel wind. En de temperatuur zakt naar zo'n graad of 10. Morgen periode met regen. Veel wind ook. En het wordt dan 15 of 16 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
18: Ja, goedemiddag Rijnt-Jan. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, als die elektrisch is, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de Autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld in de avond. En in de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Bij Den Helder is een half uur geleden zo'n beetje een helikopter neergestort. Er zijn 5 ambulances naar de plaats van het ongeluk en ook is de brandweer er naartoe. Meer informatie over de neergestorte helikopter bij Den Helder is er op dit moment nog niet. Landbouwminister Jamie van Essen erkent tegenover RTL Nieuws dat het wel een beetje gek klinkt dat konijnen de Rotterdamse haven moeten redden. Hij reageert daarmee op een plan om konijnen uit te zetten die schadelijke planten moeten wegvreten. En als die planten weg zijn, is het idee, dan kunnen bedrijven weer uitbreiden en kunnen er in onze regio ook weer woningen worden gebouwd. Ja, en ik moet erkennen, dat klinkt wel een beetje gek.
0: Ik wou een beetje gek. Maar gaan zo meteen bellen, hè, met de konijnenkenner, toch?
17: Ja, we zijn ermee bezig.
0: Oké, okay. Dus daar komen we nog op terug, want die vraag die leeft ook bij ons.
18: Ja, wat je konijnig nieuws. Ja.
0: En ik wist ook helemaal niet dat er een tekort was aan konijnen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
17: Wat mogelijk is.
0: Ja, in mijn beeld zijn er altijd juist veel te veel. Ja. Maar nee.
2: Radio met een grote R.

0: Cornijs. Hij heeft ons een groot oeuvre nagelaten.
1: Nou.
0: En dit is wel een van de hoogtepunten uit dat oeuvre. Het was ook zijn enige nummer 1. Het is ook alweer 30 jaar geleden. Banger Heart.
2: De stripjockey.
0: Heeft weer een bekende hit. Helemaal gestript. Jongen, jongen, jongen. Nou. Er is er helemaal niks aan over. Vier woordjes heeft hij voor ons achtergelaten. Vier losse woordjes. En het is wel een bekende stem, gelukkig.
1: Ja, ik denk ook wel dat veel mensen... Nee, niet ik denk het. We krijgen...
0: Er komen al goede oplossingen genoeg binnen.
1: Dus ik denk dat mensen het wel doorhebben.
0: Als je mee wilt doen aan de stripjockey, dan moet je dus raden welk liedje dit is. En wie het zingt.
3: No air, no prize.
0: Van wie is deze stem? Hoe heet het liedje dat ze zingt? En als jij denkt, die weet ik, dan is het telefoonnummer van Radio Rijnmond 010-436-4436. Misschien nog wel makkelijker om een appje te sturen met de Rijnmond-app. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van de Rijnmond sokken. En natuurlijk de koelkastmagneet met die grote R.

0: Stones, ja. Rob de Nijs had natuurlijk een oeuvre, maar dat geldt helemaal voor Rolling Stones.
1: Nou,
0: die zijn minimaal zo lang bezig geweest als Rob de Nijs. Under My Thumb uit 1966. Ook weer zo'n echte klassieker die we dan graag weer eens boven water halen. Het is 5:13. We spelen de stripjockey, bekende hit, helemaal gestript. En dan vervolgens proberen te raden welk liedje het is. Laura Scholte aan de telefoon vanuit Hellevoetsluis. Laura, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar?
2: Ja, lelijk weer.
0: Lelijk weer?
1: Oh ja. Het zonnetje is hier bij ons tevoorschijn gekomen. Ben jullie ook?
2: Nee, ja, hij is alweer weg. Ik denk dat hij 3 seconden geweest is.
0: Oh, oké. Onze weerman komt ook uit Hellevoetsluis.
2: Ja, dat weet ik. Stefan. Ja.
1: Ja, wat leuk.
0: Oh, dat klinkt alsof je hem kent.
2: Nee hoor, maar dat
0: onthoud
2: je natuurlijk.
0: Ja, dat
1: onthoud
0: je.
1: Ja, ze kent hem van Rijnmond.
2: Mm-hmm. Ja, precies.
0: Ben je nog wel de deur uit geweest vandaag, Laura?
2: Ja hoor, ik heb hartstikke druk gehad.
0: Oh ja, vertel.
2: Nou, ik ben even linten wezen halen voor op een show. Ik ben naar de paarden geweest.
0: Linten voor?
2: Dat heb ik wel meer gedaan. Hartstikke druk.
0: Linten voor wat?
2: Ja, voor op een kattenshow. Ik ga altijd naar kattenshows.
1: Wat leuk. En wat doe je dan?
2: Kattenkeuren. Kijken wie de mooiste is.
1: Okay. Oh, wat goed. En wat is dan de mooiste? Hoe kies je de mooiste?
2: Ze hebben allemaal een standaard. En degene die het beste aan de standaard voldoet, even de simpele versie, die wint.
0: Ja.
1: Oh.
0: En dan let je op, hebben ze een mooi vachtje? En kijken
2: zijn
0: ze
2: de ogen bepaalde vorm en hoeken ook? Ja.
1: Wat leuk.
0: Kijken ze lief aan?
1: Oh.
2: Ja, dat moet ook. Dus ook, daar heb je ook punten voor.
1: Echt? Oh, wat leuk.
2: Voor karakter, jazeker.
0: Ja. Nou, wat een leuk werk. Kattenshow is boven. Heb je zelf ook katten?
2: Ja. 3.
1: Oh, mooi.
0: En dat zijn natuurlijk van die hele mooie harige raskatten.
2: Nee, het zijn hele kortharige katten.
0: Oh.
2: Ik ben niet opkomen.
1: Ik snap het.
0: Goed. Laura, jij hebt ons natuurlijk gebeld vanwege de stripjockey, hè? Want die heeft zo hard gewerkt vandaag. Welk liedje heeft hij gestript volgens jou?
2: Ja, Birds van Anouk.
0: Ja, Birds van Anouk, natuurlijk, ja.
2: Het was echt leuk.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja.
1: En weet je wat je hebt gewonnen, Laura?
2: Nou,
1: je hebt...
2: Ik hoop sokken.
1: Ja, nou, je krijgt nog een applausje voor Laura.
0: Ja, ik hoop sokken, zei ze.
1: Ja, dan krijg je sowieso inderdaad de sokken. En de koelkastmagneet. En dat is natuurlijk
2: echt super tof.
1: Een collectors item, hè, inmiddels.
2: Ja, maar die sokken, ik heb ongeveer alle dingen doe ik altijd mee. Ik heb die sokken nog nooit gewonnen.
1: Echt?
2: Dus je bent een held.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je ze verdiend.
2: Ja, heel leuk. Ja.
0: De aanhouden wind, Laura. Groet aan alle katten. En speciaal voor alle katten draaien wij nu Birds van Anouk.
2: Heel goed.
0: Hoi.

0: Ja, dat was de gestripte plaat van vandaag, van Anouk. En we zaten ons af te vragen, hoe lang is het nou geleden dat dit liedje werd ingezonden voor het Eurovisie Songfestival?
1: Ja.
0: 2013. Dit is gewoon alweer 13 jaar geleden.
1: Wauw.
0: Het was wel een soort omslag destijds bij de Nederlandse inzending. Hè? Want in de jaren daarvoor werden er allerlei uiterst matige inzendingen gedaan, mogen we wel zeggen. Maar bij Anouk had iedereen zoiets van, oh wauw, zo kan het dus ook. Ja. En sindsdien heeft Nederland vaak hele goede inzendingen gedaan. Dat was echt wel een omslag. Goed, dat was de stripjockey. Morgen dan heeft hij vast weer een andere hit gestript. Maar dat hoor je dan wel bij Teun. Want ik heb morgen wat anders te doen. Maar nu is het alweer 5:10. En dus hoog tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En vandaag is dat van een groep, een duo... waarvan ik bijna zeker weet dat je ze niet kent. Jubel?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Het is een Zweeds duo. Die naam zeg je waarschijnlijk niks. Ik liep er ook toevallig tegenaan, moet ik zeggen. Maar ik dacht, oh, dat klinkt wel heel erg leuk. Achter die naam zitten de 32-jarige zanger en producer Sebastian Atas... en de 37-jarige gitarist en producer Victor Sjöström. En jubel betekent in het Zweeds eigenlijk ongeveer hetzelfde als bij ons. Jubelen, jubel, gejuich, dat is een beetje het idee. En dat past ook heel goed bij de opgewekte muziek die ze al sinds 2017 onder die naam maken. Ze zijn dus bijna 10 jaar bezig inmiddels. Ze hebben inmiddels al meer dan 1 miljard streams op hun naam staan. En hun grote internationale doorbraak danken ze aan het nummer Dancing in the Moonlight. Dat nummer kennen wij hier in Nederland vooral van Toploader. Jubel die maakte in 2018 daar een eigen versie van met een Zweedse zangeres. Aanvankelijk deed dat niet zoveel, maar 2 jaar later werd het nummer gebruikt in het Britse datingprogramma Love Island. En vervolgens gingen de radiostations ermee aan de haal. En uiteindelijk was het een grote hit in ieder geval in Groot-Brittannië. En het was op de Britse radio ook een hele tijd de meest gedraaide plaat. En daar is ook nog eens een keer een remix van gemaakt door Tiësto. In Scandinavië hebben ze nog veel meer hits gehad, die jongens van Jubel. En het zijn altijd nummers met een goed gevoel. En dat komt misschien ook wel omdat ze een tijdje hebben gewoond en gewerkt in Los Angeles. De zon en het leven daar in Californië vormden de inspiratie. En ook in interviews vertellen ze regelmatig hoe ze tijdens de donkere Zweedse winters altijd weer terugdenken aan hun tijd in Californië. En dat gevoel zit ook een beetje in deze nieuwe single, getiteld Supernatural. Zoals ze zelf zeggen, we maken gewoon muziek waar we zelf van houden. En als mensen dat voelen, is het geweldig. Dit is Jubel.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Ja, Jubal heette deze jongens. Dus ze komen uit Zweden, ze zijn met z'n tweeën. Ze komen eigenlijk uit de dancewereld, maar stiekem vinden ze toch vooral die poppy nummers het leukste. Dus ze maken een soort crossover tussen dancemuziek en popmuziek. En ja, ik vind het een leuke plaat. Geen idee of het wat gaat doen verder in Nederland, maar ik dacht, laat ik gewoon een keertje horen. In Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond.
1: Ja, klinkt goed, toch?
0: Dat klinkt hartstikke goed en ik ben benieuwd. Het is bijna 5 uur en dan is het nu tijd voor...
2: App nu, 93.4 FM, via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
0: Ja, en je weet wat dit betekent. Dat betekent dat er weer een noodradio de deur uitgaat. En ik heb een vriendelijk verzoek aan iedereen die al een keer een noodradio heeft gewonnen. Het verzoek luidt namelijk, doe niet mee. Nee, want we willen zoveel mogelijk verschillende mensen zo'n noodradio geven. Dat vinden we leuk. En we vinden het ook superleuk dat iedereen al steeds maar appt. Maar als je nou zo'n radio al gewonnen hebt, wees dan ook zo sportief om even niet mee te doen. En ook andere luisteraars een kans te geven. Anders moeten we eerst door tientallen mensen die al een keer eerder hebben gewonnen. En dan, ook voor jou scheelt dat heel veel werk, hè, denk ik.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het heel leuk, lief dat ze appen en dat ze meedoen.
0: Het is een dolpje die appjes, maar als je al een keer gewonnen hebt, dan deze. Goed, als je nog niet gewonnen hebt, app dan nu. En wie weet ben jij dan zometeen de winnaar van de Noodradio. Dat hoor je zometeen na het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
9: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is Martin van der Boogaard met het nieuws.
8: Het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat dat pas komend voorjaar het geval is. De Rijn bij Lobith staat nog steeds extreem laag. Het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarde te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn nu is. Het meetapparaatje bij het bord hangt nu boven water en kan dus de diepte niet meer meten. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan van de Autoriteit Consument en Markt om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld in de avond. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. Zo kan het elektriciteitsnet minder zwaar worden belast. Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière en ook met de Maarten van der Weijden Foundation. Dat meldt de Telegraaf. Van der Weijden won in 2008 in Peking Olympisch goud op de 10 kilometer open water en werd toen ook sportman van het jaar. Hij zette zich ook in voor kankeronderzoek. Zo zwom hij in 2018 en 2019 de Elfstedenzwemtocht en zwom die heen en weer naar Engeland. De nu 45-jarige Van der Weijden, die zelf herstelde van acute leukemie, haalde meer dan 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Eerder vanmiddag werd er gemeld dat er bij Den Helder een helikopter was neergestort. Maar naar nu bekend is geworden, heeft die helikopter een noodlanding moeten maken. De helikopter vloog op een hoogte van ongeveer 700 meter toen die plotseling naar beneden ging. Het toestel had motorproblemen. En de 5 inzittenden raakten bij de noodlanding niet gewond. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien in onze regio. Het is nu ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en periode met regen. En ook veel wind aan zee, mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
9: En dan de files. Ruim 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Ketelplein 35 kilometer. Een vertraging van 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer 40 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
7: En dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Dat is deze fraaie live-opname uit de jaren 80. Van, weet je het nog? Je hoort hem zo.
10: Afslag Rijnmond.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
16: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek Mono en kom veilig thuis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: jaar later helemaal gerestaureerd werd en ook overal vertoond werd. Ook hier in Rotterdam kan ik me herinneren, een klein bioscoop. En dit is een van de nummers uit dat legendarische concert van Talking Heads. Dat werd opgenomen in Hollywood. Slippery People aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag. Het is 5:11. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7:00. En vlak voor 5:00 liet u het geluid horen van de noodradio. En we hebben nu iemand aan de lijn. Druk maar op de knop, Petra, dan hoor ik wel wie het is.
1: Dankjewel.
0: Is het Roos?
1: Yes.
0: Is het Roos Tama?
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij had ons geappt, hè?
1: Gebeld.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja,
0: gebeld.
2: Ja,
1: in de auto kan je natuurlijk niet appen.
0: Oh, nee, dat mag niet eens.
1: Nee.
2: Maar hoe bel je dan?
1: Wat zei je?
2: Maar hoe bel je dan? Want je kunt ook eigenlijk niet bellen.
0: Jawel, met de CarKit.
2: Ja, CarKit. Maar hoe toets je het nummer in? Of staan we opgeslagen?
1: Jullie staan bij mij gewoon ingeslagen. En
2: echt?
1: Ik kan alles handsfree. Ja, natuurlijk.
2: Oh, wat goed. Nou, dat vind ik zo lief.
0: Ja.
2: Dat je ons gewoon opslaat.
1: Ik luister, 's ochtends vroeg luister ik naar Peter en Milou.
0: En Milou, ja.
1: En s'avonds als ik naar huis rijd, luister ik naar jullie.
0: Ja, wat goed.
2: Oh, wat vind... Nou, krijgen ze daar geen applausje voor dan?
1: Ja, zodra dat ik... Jullie zijn te horen tot Utrecht en dan wordt het wat slechter.
2: Oh.
0: Ja, maar waar woon je dan, Roos?
1: Ik woon in Ridderkerk.
0: In Ridderkerk. Oh, oké. Okay.
2: Ah, oké. Maar dan ga je...
1: Ja.
0: En waar ben je nu?
1: Bijna op het Tillenburgplein. Ik ben bijna thuis.
0: Oh, ja. Bijna thuis.
2: Gelukkig.
0: Ja, maar dat vinden we leuk, want dat is onze taak ook, hè? Om al onze luisteraars veilig naar huis te brengen.
1: Uiteraard.
0: Na een dagje houden.
1: Uiteraard.
0: Heb je gewerkt vandaag, Roos?
1: Ik heb gewerkt, ja. Ik heb EHBO les gegeven.
0: Oh.
2: Wat goed.
1: Ja, ik ben EHBO instructeur. En ik geef dus mensen EHBO-lessen bij verschillende bedrijven.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: Wat goed. En wat is het belangrijkste dat jij je mensen leert?
1: Voor de BHV'ers samenwerken, maar vooral ook handelen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Niet afwachten, niet naar elkaar kijken.
1: Nee.
0: Aan de slag.
1: Nee. Aan de slag. Bovenop springen en werken.
0: Zo noemen we dat.
1: Weet je, en het belangrijkste is dat ze wat doen en dat ze herkennen wat ze moeten doen. Want als jij geen adem meer haalt, dan moet je gaan reanimeren.
2: Ja.
1: En dan is het belangrijk dat je ook durft te handelen.
0: Zeg Roos, nee, ik hoor een geluidje gaan.
1: Ja, ik sta stil op het Dillenburgplein.
0: Oh,
1: ik ga dadelijk boodschappen doen. Ja.
2: Kijk.
1: En wat je net hoorde qua geluid, dat was gewoon mijn dashcam die even uitschakelt.
0: De dashcam? Oh, jij filmt onderweg.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik denk het wel. En ik ben er al ook al eens een keer blij geweest dat eentje zei van ja, maar dit en zo en zo. Kijken we even.
0: Zeg Roos, we dwalen helemaal af. Want je belt eigenlijk voor die noodradio en die krijg je al gewoon van ons. Maar we hebben ook even gesproken over de dashcam en over de ontvangst van Rijnmond in Ridderkerk en Peter en Milou en EHBO. Dus het was een vruchtbaar gesprek en ik wens je nog een hele fijne middag. Doeg!
1: Doeg, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is afstand.

0: Stella Lefty en Boston. Daarvoor hoorde je Jamelia op Radio Rijnmond Superstar. Het is 6:10. We hadden het gisteren over dat architectuurfilmfestival in Rotterdam. En met die prachtige film over Hotel New York. Het geheim van Hotel New York. Wij zaten het programma te bekijken. En toen viel ons oog op nog een andere film die ook met Rotterdam te maken heeft. En dat is een film over de centrale bibliotheek daar vlakbij de Markthal. Want we weten allemaal, die bibliotheek die moet helemaal opgeknapt worden. Is al ontruimd inmiddels, tijdelijk verplaatst naar een andere plek daar in de buurt. Toen dachten we, ja, daar is dus ook een film over. Dus maar eens even bellen met de maker van die film. The New Library heet die film. Koen Samson aan de telefoon. Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo. Ja,
0: wat was voor jou het startpunt voor een film over de bibliotheek?
1: Ouder worden. Ik zat altijd vroeger in de jaren 80 in de trein vanuit Leiden naar Dordrecht. En die trein die reed toen nog dwars door de binnenstad, boven de grond.
0: Ja.
1: En dan vanuit die trein kon je zien hoe dat gebouw gebouwd werd. Samen met de kubuswoningen die daarnaast staan en het potlood. Op mij als kind heeft dat echt een enorme indruk gemaakt. Ik vond dat echt fantastisch. Ik dacht, dit is het mooiste en het modernste stukje van Nederland, dacht ik.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik op een gegeven moment van, hij is nu verouderd. Hij is nu, en terwijl in mijn hoofd zat nog steeds dat het modernste gebouw was. Dus ja, en toen dacht ik van, dat is iets, daar zou ik een film over moeten maken.
0: Dat ben ik toen gaan doen. Ja, dat ga ik eens even vastleggen allemaal. En het wordt een drieluik, begrijp ik?
1: Het wordt een tweeluik. Zeg maar, de deel 1. Die gaat hier straks over een half uurtje in première.
0: Yeah.
1: Die gaat over de geschiedenis, dus over 1983 tot nu. Tot de eerste ontmanteling. En het tweede deel, die ga ik nog maken. En die is klaar als het gebouw heropend wordt.
0: Yeah, yeah.
1: Dus dat zal over een jaar of 3 of 4 zijn. En die gaat dan over de toekomst van de biet. Waar hebben we in 2030 nog diep voor nodig.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar zover is het nog niet. Eerst deel 1, met vooral achterom kijken dus. Wat zien we in je film?
1: We zien veel nostalgie. En dus veel beelden uit de jaren 80 en 90. Maar ook beelden van nu over hoe de stad verandert. Want daar gaat de film natuurlijk ook over het veranderen van zo'n gebouw.
0: Ja.
1: Het veranderen van zo'n gebouw in een stad. Dat is wat we straks gaan bekijken.
0: Ja, dus er zijn ook wel parallellen te trekken met die film over Hotel New York.
1: Ja, dat is natuurlijk. Ja, ik heb die niet gezien nog. Die ga ik zondag zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat denk ik wel. Dat is ook nostalgie en historisch Rotterdam.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat is voor jou? Heb jij ook dingen geleerd over de bibliotheek uit jouw film, uit je eigen film?
1: Zeker. Ik heb er heel veel van geleerd. Want ik heb ook heel veel mensen erover gesproken. Kijk, het gebouw was in de jaren 80 een supermodern gebouw. Maar het was wel een pakhuis voor boeken. En in die zin is de functie van een bibliotheek natuurlijk helemaal veranderd in de afgelopen 40 jaar. Want alles wat je toen moest hebben, waarvoor je in de bieb moet zijn, dat heb je nu eigenlijk in je telefoon zitten. Dus waarvoor zou je nog naar een bieb gaan?
0: Ja, precies.
1: Tegelijkertijd, die bieb is nog steeds heel erg relevant en heeft nog steeds heel veel bestaansrecht. En dat vind ik wel echt heel mooi om te zien dat de bieb en de gemeente er zoveel in investeren om daar een gebouw neer te zetten wat zo belangrijk is voor een stad als Rotterdam. Gewoon een openbaar gebouw,
0: ja,
1: waar iedereen in kan, waar je niks hoeft te kopen, waar je niks hoeft te bewijzen, waar je gewoon kan zijn en waar je eigenlijk gewoon rijker uitkomt dan dat je daar naar binnen ging.
0: Deel 1 heb je gemaakt nu en deel 2 gaat over de toekomst. Dus jij weet ook niet hoe deel 2 eruit gaat zien. Wat hoop je dat het gaat worden?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik kan niet, ik heb geen glazen bol, dus ik kan inderdaad niet in de toekomst kijken. Ik hoop dat het een fantastisch gebouw gaat worden. En dat alles ook gaat volgens de planning binnen de kosten. En dat het, weet je, dat het een plek is, midden in de stad, in het hart van de stad, waar iedereen kan komen. En ik hoop dat mijn film dat kan volgen. En ik ga daar ook vragen over stellen. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe moet zo'n biet eruit zien? Wat voor functies heeft de biet nog in 2030?
0: Over een paar minuten gaat deel 1 in première. Op het Architectuurfestival kunnen we hem ook nog elders zien, die film van jou?
1: Nou, hij is morgen nog een keer te zien. Dus dat is morgen om 2:45 nog een keer in Lantaarnvenster te zien. En dan daarna zal hij ook nog wel op meerdere plekken te zien zijn.
0: Goed zo. Nou, ik wens je veel plezier zometeen. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ook bedankt.
0: Koen Samson, de maker van The New Library. Over de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Dit is Radio Rijnmond, draaide net Boston van Stella Lefty. En dit is de band Boston.

0: 1977, Boston, More Than a Feeling. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en Stefan van der Gijzen met het weerbericht.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
3: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
2: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Download.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met natuurlijk een blik op de snelwegen in de regio.
3: Nou, het is echt heel erg druk, want 45 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden: A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Ketelplein 32 kilometer, een vertraging van 3 kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 21 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum 13 kilometer, 20 minuten. Dat komt door een auto met pech.
2: En dan gaan we kijken naar het weer met weerman Stefan van der Gijs. Stefan, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
2: Ik had me eigenlijk vandaag al een beetje op het ergste voorbereid en alle berichten van de afgelopen dagen. Maar het viel uiteindelijk nog reuze mee een groot deel van de dag.
4: Ja, we hadden natuurlijk te maken met buien. En met buien weet je het, dat het van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Op de ene plaats plenst het van de regen. De andere plaatsen, ja, die boffen met de zon vandaag. Ja. Het was wel toch wel weer vrij fris, hè? Een jasje was toch wel nodig vandaag. Op Rotterdam Airport werd het 16 graden. Een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Maar wel sinds 18 mei van dit jaar dat we daar dus elke dag boven zaten. Dat wil toch wel wat zeggen. Nou, vanavond hebben we ook nog wel de kans op een bui. Maar die wind die gaat verder in kracht afnemen. De nacht die begint droog, maar die eindigt met bewolking, regen en toch weer veel wind. Temperatuur die daalt naar 10 tot 12 graden. En morgen, ja, dan hebben we echt wel de paraplu en regenjas nodig. Ook jij, Rijntjan, want we gaan de zon niet zien. Bewolking, af en toe regen en het waait stevig door uit het zuidwesten. Met een windkracht 5 tot 7. En de temperatuur ligt morgenmiddag zo tussen de 15 en 18 graden.
2: Nou ja, ik blijf gewoon binnen en dan heb ik paraplu en regenjas helemaal niet nodig, Stefan.
4: Nee, ja, dat, dan maak je het binnen gewoon gezellig. Dat kan.
2: Slim, hè? Het weekend...
4: Nou, het weekend hebben we ook te maken met een aantal buien. Maar de meeste buien vallen ten noorden van onze regio. Dus het valt allemaal misschien wel mee. Temperatuur rond de 16 graden. En speciaal voor Rijntjan ook af en toe een zonnetje.
2: Kijk eens aan. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
5: Ja, de politie onderzoekt een melding van een schietincident in de wijk 110 Morgen in Rotterdam-Hilligersberg. Dat mogelijke schietincident zou op de Hera-straat zijn geweest. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. Zodra we meer weten, melden we dat. Zwemicoon Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière en met de Maarten van der Weijden Foundation, dat meldt de Telegraaf. De nu 45-jarige van der Weijden zamelde 18 miljoen euro in met lange afstandszwemtochten, onder meer langs de Friese Elfsteden. En onlangs wilde hij nog van zijn woonplaats Vught naar Utrecht zwemmen, maar die tocht moest hij voortijdig staken. En Rusland is verbolgen over het feit dat defensieminister Dylan Jesselgus Rusland nu de vijand noemt. Tot nu toe sprak ze altijd over de agressor. Maar nu is Rusland dus volgens haar onze vijand. En de Russische ambassade in Den Haag die vraagt zich op X af of dit een soort oorlogsverklaring van Nederland is. Nou ja, ik weet niet of de Russische ambassadeur meeluistert, meneer Vladimir Tarabrin. Ja. Maar misschien kunnen we tegen hem zeggen, niet voor niet. Geen oorlog.
2: Geen oorlog, maar wel de vijand.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
2: Nu met het Franse duo Modjo, Lady Hear Me Tonight.
0: Radio met een grote R.

0: Mojo en Lady. Hear Me Tonight uit het jaar 2000.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van deze donderdag. Ja, we kijken natuurlijk al uit naar komende zaterdag. Want dan begint Feyenoord tegen AZ aan een drukke reeks. 8 wedstrijden in 29 dagen. Trainer Giovanni van Bronckhorst vertelt vandaag in het AD dat de fysieke belasting van zijn spelers daarbij goed in de gaten wordt gehouden. Het ging de afgelopen jaren wel eens mis met heel veel blessures. Letten ze nu extra op. En volgens Voetbal International lijken Tsuyoshi Watanabe en Anis Hatsmusa op tijd hersteld voor komende zaterdag. Een definitieve bevestiging ontbreekt nog. Daar horen we ongetwijfeld morgen meer over. Ook over de inzetbaarheid van AZ-middenvelder Kees Smit is nog geen duidelijkheid. De tegenstander presenteerde vandaag wel hele goede financiële cijfers trouwens. Ruim 12 miljoen euro winst over het afgelopen seizoen. Vooral dankzij de verkoop van spelers.
2: Oud-Spartaan Tobias Lauritsen heeft bij zijn vertrek uit Rotterdam nadrukkelijk rekening gehouden met zijn gezin. De Noorse spits vertelt in het AD waarom hij deze zomer voor het Italiaanse Sampdoria koos. Een avontuur in Mexico was geen optie. Met kleine kinderen vond hij het belangrijk om in Europa te blijven. Lauritsen vertrok na 4 seizoenen transfervrij bij Sparta en tekende voor 3 jaar bij Sampdoria. Op kasteel maakte hij in totaal 46 doelpunten in de Eredivisie.
0: En Feyenoord krijgt de komende jaren vaker scheidsrechters uit een nieuwe lichting. De KNVB die begeleidt 7 scheidsrechters die geleidelijk meer en meer de wedstrijden van de 3 topclubs mogen gaan fluiten. Zo vertelt scheidsrechtersbaas Raymond van Menen aan Voetbal International. Met extra coaching van oud-scheidsrechters moeten zij doorgroeien tot mogelijke opvolgers van Danny Makkely en Serdar Gusebuyuk. Dat betekent toch overigens niet dat die 2 binnenkort gaan stoppen. De bond wil juist voorzichtig omgaan met hun internationale ervaring. Dus zuinig zijn op deze topper.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: David Bowie, This Is Not America uit 1985. Daarvoor de huidige hit van Sommieux, Feels Part 2. Het is 12 minuten voor 6.
1: Dierennieuws.
2: Nieuws uit het dierenrijk.
0: Ja.
3: Ja, het is dierennieuws inderdaad.
0: Er is echt dierennieuws vandaag, want als er één dier in het nieuws is vandaag, dan is het wel het konijn. Het konijn dat wordt overal in allerlei berichten vandaag gepresenteerd als de redder van de Rotterdamse haven. Nou, hoe zit het dan? Er is natuurlijk een stikstofprobleem en er is een natuurprobleem. En het kabinet heeft bedacht, we gaan heel veel geld uittrekken om dat natuurherstel in de buurt van de haven te organiseren. Dan gaat het juist om de duingebieden aan de zuidkant en aan de noordkant van de Rotterdamse haven. Daar moeten allemaal konijnen komen en die gaan dan de boel herstellen. Nou, daar willen we natuurlijk meer over weten. Daar hebben we heel veel vragen over. Die gaan we stellen aan boswachter Mark Kras. Die is aan de noordkant van Rotterdam boswachter in dat duingebied daar. Mark, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt vast ook al die berichten gelezen, hè, over het konijn als redder van de Rotterdamse haven.
4: Ja, dat heb ik zeker gelezen. En ik weet dat het konijn echt heel belangrijk is voor de duinen.
0: Ja, wij vroegen ons dat af, hoe zit het dan? Hoezo kan een konijn de Rotterdamse haven redden?
4: Ja, ik weet niet hoe ze de Rotterdamse haven aan redden, maar in ieder geval weet ik dat in de duinen die wel Stad Wolfweer beheren, de duinen essentieel zijn om te zorgen dat de duin dynamisch blijft, dat het kort gegraasd blijft, waardoor er ontzettend veel hele mooie bijzondere soorten kunnen voorkomen.
0: Ja, en dat scheelt natuurlijk weer in stikstof, hè?
4: Ja, nou ja, dat scheelt in de stikstof. Dat helpt in ieder geval tegen de effecten die stikstof nu op de duin hebben.
0: Ja, precies. Dus dat is al goed nieuws. Maar ik dacht altijd dat die duinen al helemaal vol zaten met konijnen.
4: Ja, als dat waar was, dan zouden we dat probleem niet hebben. Maar al jaren, al sinds de jaren 50, 60, zien we dat de duinkonijnen eigenlijk verdwijnen. En elke keer als ze dan vanwege hun ziekte een dip hebben en minder konijnen voorkomen, dan groeit door stikstof groeit alles veel harder. En dan komen er weer nieuwe konijnen, maar die kunnen dan geen gebruik maken van die hogere en stevige planten.
0: Aha, dus het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel waar je momenteel in zit.
4: Ja, het is een neerwaartse cirkel waar de populatie konijnen in de duinen in zit. En om dat te doorbreken zou het zo mooi zijn om een project te hebben waarbij je weer konijnen kan helpen. Dat doen we al door te maaien en door grote grazers in te zetten. Maar eigenlijk willen we die konijnen terug. En wellicht dat introductie van de konijnen in de duinen, en dat moet je heel zorgvuldig doen, daar serieus in gaat kunnen helpen.
0: Ja, want ik herinner me dat er ook wel een tijd is geweest dat er juist konijnen te veel waren, in elk geval rond het havengebied, en dat er ook konijnen werden weggehaald en naar Vlieland werden gebracht. Het is een helemaal andere tijd nu.
4: Nou, ik denk dat het vooral een andere locatie is, want op de ene plek kunnen konijnen voor overlast zorgen. Ik denk aan sportvelden, in het havengebied, dat weet ik niet precies de situatie. Daar wil je dan geen konijnen hebben vanwege de gaten die ze graven. Maar in het duingebied, wat Natura 2000 gebied is, wat super bijzonder natuurgebied is, mm-hmm, daarin zijn ze essentieel. En daarin, juist op die plek waar we het hardste nodig hebben, daar zien we dat ze achteruit gaan.
0: Ja, want tellen jullie ze dan ook?
4: Ja, we tellen ze jaarlijks. En we zien dan, dat tellen doen we door het duin te rijden. De konijnen die in je koplampen verschijnen, die tellen we. Dus we weten of er meer konijnen komen, minder konijnen komen of gelijk. We weten niet hoeveel konijnen er exact zitten, maar we weten wel hoe het met de populatie gaat.
0: Mm-hmm.
4: En door dat jaarlijks te doen, weet je van, dit jaar weer minder geteld dan vorig jaar. En dat was het jaar daarvoor ook al. Dus dat is de manier waarop we het in de gaten halen.
0: En nu horen jullie, het kabinet gaat geld beschikbaar stellen voor meer konijnen. Enig idee hoe jullie dat gaan aanpakken?
4: Nou, dat weet ik nog niet helemaal hoe we dat gaan doen, want dat moet je heel zorgvuldig doen. Wat heel fijn is, dat we dit geld nu krijgen voor een start. Dus we kunnen daarmee beginnen, maar wat voor ons ontzettend belangrijk is, om ook geld te hebben voor structureel beheer, zodat je dat in lengte van jaren kan volhouden.
0: Ja.
4: Dus ik ben benieuwd hoe het daarmee gaat zijn.
0: Ja, maar goed, dit is in elk geval een goed bericht, daar gaan jullie mee aan de slag. En we zijn benieuwd of het ook echt gaat helpen. Dank voor de uitleg.
4: Graag gedaan.
0: Mark Kras was dat, de boswachter aan de noordkant van Rotterdam in dat duingebied. Met dus dankzij de konijnen binnenkort nog een veel diverser gebied.

0: Miss Montreal, Say Heaven, Say Hell. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En dan...
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Martin van der Boogaard leest het nieuws.
5: Het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat dat pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag. Het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobit is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij het bord hangt nu boven het water en kan dus de diepte niet meer registreren. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om je auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld in de avond. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière en ook met de Maarten van der Weijden Foundation, dat meldt de Telegraaf. Van der Weijden won in 2008 in Peking Olympisch goud op de 10 kilometer open water en werd toen ook sportman van het jaar. Hij zette zich ook in voor kankeronderzoek. Zo zwom hij in 2018 en 2019 de Elfsteden zwemtocht en zwom hij heen en weer naar Engeland. De nu 45-jarige Van der Weijden, die zelf herstelde van acute leukemie, haalde meer dan 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er is geschoten in de wijk 110 Morgen in Rotterdam-Hilligersberg. Eerder vanmiddag kwam er een melding over binnen. Er zou zijn geschoten op de Herastraat. Maar de politie heeft die melding nu onderzocht en zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk is geschoten. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen veel bewolking en periode met regen. En veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
4: Nog steeds heel veel files in onze regio, al nemen ze wel wat af in lengte, maar dat geldt dan niet voor de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Want vanaf Roelofarensveen tot aan het Ketelplein staat maar liefst 30 kilometer file. En dat is bijna drie kwartier vertraging. Ook druk op de A12 vanuit Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 16 kilometer, ruim 20 minuten. Druk op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Sjaloos en het Vaanplein staat 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrijgegeven. Dat is dus goed nieuws. En dan hebben we de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 8 kilometer met een vertraging van een kwartier. En we weten het allemaal, het is ook aan beide kanten van de Zuurhofbrug enorm druk. En dan heb ik het over de A15 en de N15. Dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Dat is een gitaartje. Weet jij nog van wie dit gitaartje is? Je hoort hem zo.
6: Afslag Rijnmond.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
11: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
0: kom werken bij Stijnweg.
12: En maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/join the club.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond. Rijntjan Totsen.
23: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: vrolijk liedje uit The Zeros, zoals dat tegenwoordig heet. Cooks waren dat en Mr. Make hebben over de Zeros gesproken. Binnenkort dan gaan we een hele week Zeros doen hier op Radio Rijnmond. Daarover later meer, want het is nu 6:10. Het is donderdagavond. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Afslag Rijnmond tot 7:00. En dit uur kun je natuurlijk zelf weer meedoen door een plaat te kiezen. Afslag 1, afslag 2. Ik heb zo meteen een droomplaat als afslag. En we eindigen deze show vlak voor 7:00 met een lekker lange wereldplaat. Een echte wereldplaat.
1: Letterlijk. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Eerst even terugkijken naar het nieuws van deze dag. Want wat was het nieuws van deze donderdag?
1: Dat zijn toch wel de konijnen, volgens mij, die de Rotterdamse haven weer moeten redden.
0: Ja, het is een kop die je overal terug zag komen vandaag. Konijnen redden de Rotterdamse haven. Het gaat allemaal om dat stikstofbeleid natuurlijk. Rotterdamse haven zit een beetje op slot. Er kan niet meer gebouwd worden vanwege te veel aan stikstof. En daarom heeft het kabinet besloten om veel geld beschikbaar te stellen voor natuurherstel in de duingebieden in de omgeving van de haven. En dat heeft dan weer allerlei gevolgen voor stikstof. En daar hebben we konijnen voor nodig. We hebben het allemaal laten uitleggen door de bos.

0: Je hebt nieuwe konijnen, maar die kunnen dan geen gebruik maken van die hogere en stevige planten.
1: Ja, zo gaan we dus in een negatieve spiraal als het gaat om de konijnenstand in de duinen. Nou, daar gaat wat aan gebeuren en de haven profiteert ervan. Het is een mooi verhaal. We hadden nog meer natuurnieuws vandaag over de stadsnatuur, zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, jij had, we zien hier heel veel walnotenbomen. En vooral dus heel veel mensen die daarop afkomen om die walnoten van de grond
1: te rapen.
2: Maar ook sommigen die ook echt met stokken en stenen, bezig zijn om die walnoten toch op de grond te krijgen.
1: Ja.
2: En daar waren we wel benieuwd naar. En toen hebben we onze eigen groenexpert Huib Sneep even gebeld.
1: Ja, precies. Die heeft heel veel verstand van bomen. En die zegt, ja, dat is inderdaad een ontwikkeling van de laatste tijd. Dat er steeds meer plukbomen en notenbomen ook in de stad komen. Want dat is een grote wens van veel mensen. En onder die bomen liggen dan heel veel walnoten. Het zijn eigenlijk een beetje donkergroene, bijna zwarte balletjes. Heel donker, dus je herkent ze eerst niet als walnoot. Maar daar liggen er dus echt heel veel van. Vandaar dat mensen hier met emmertjes naartoe komen. En ja, en jij vroeg vervolgens, ja, kan je ze wel veilig eten dan, Huib? Jawel, zegt hij.
3: Omdat je natuurlijk eerst die groene schil er al afhaalt. He, dus ja. Daarmee alles wat er aan viezigheid op zou zitten is dan al weg. Dan krijg je natuurlijk die harde noot die je moet kraken.
2: Ja.
3: Nou ja, daar komt al helemaal niks doorheen natuurlijk. En dan uiteindelijk zit dat vruchtje daar binnenin. Dus dat zit, ja, al zou er een hond overheen pissen, gebeurt er nog niks.
1: Ja, dan moet je nou net tegen feest aan zeggen.
2: Ja, echt. Daar ga ik ze echt oprapen inderdaad. Maar het is fijn om te weten dat het dus kan.
1: Het kan dus. En gratis noten hier in het Woordkwartier.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit

0: 30 minuten voor 6:30. We gaan de eerste afslag aan je voorleggen. Afslag 1, afslag 2. Welke plaat hoor jij het liefst zometeen? De eerste keuze is een plaat die gaat over dromen. Twee droomplaten, eentje gaan we draaien. Jij bepaalt welke.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Dat zijn twee hele verschillende. Ik ben heel benieuwd aan welke van deze twee jij de voorkeur geeft. Als je houdt van Supertramp, Dreamer, dan neem je afslag 1. Dan app je even een eentje naar ons met de Rijnmond-app. En als je denkt, nee, het moet echt die van Paul de Leeuw en André Hazes worden, Droomland. Ja, dan app je afslag 2. En zometeen gaan wij de stemmen tellen en dan gaan we één van beide draaien. Dus app ons met de Rijnmond-app.

0: Styles verbaasde ons dit voorjaar met maar liefst 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. En daar speelde hij natuurlijk ook steeds dit nummer, American Girls.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

laat het even weten met de Rijnmond app. Welke plaat hoor jij het liefst van deze twee? Welke droomplaat? Wordt het Supertramp, afslag 1, met Dreamer? Of wordt het Paul de Leeuw in duet met André Hazes, Droomland, afslag 2? Ik ben zo benieuwd welke het gaat worden. En je hoort het na deze plaat van Nena. Stuur ons nog een appje.

0: Ze zijn in het jaar 1983 met Nena. Ze werd toen in één klap bekend met 99 Luftballons. En daarna volgde in hetzelfde jaar Noorke Troim en Leuchtturm. En dit was hun vierde hit dat jaar. Aan het eind van het jaar werd Fragezeichen uitgebracht. Een nummer dat een beetje vergeten is, maar wel leuk om weer eens te draaien. In Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Maar nu is de vraag, welke droomplaat gaan we draaien, Veza? Wordt het die van Supertramp of die van Paul de Leeuw en André Hazes?
1: Nou, Maurice die wil lekker meezingen, meebrullen zelfs met Droomland. En Mark gaat ook meeblaren. En hij zegt erbij, mijn neef Thomas zingt afslag 2 altijd voor het slapen gaan voor zijn vriendin Kiki.
0: Oh, wat schattig.
1: Ja, wat schattig, hè? En dan zegt Ruud, doe maar afslag 1 speciaal voor Engeltje Veza.
0: Ah, ook nog zo schattig.
1: Ja, precies. En ook Regina zegt, ik ga nog niet slapen, dus graag afslag 1. En er waren veel meer keuzes voor, of tenminste, luisteraars voor afslag 1. Ja. Dus we gaan nog niet slapen.
0: We gaan nog niet slapen, we gaan luisteren naar Dreamer. Hier is Supertramp.
2: We nemen afslag 1.

0: Supertramp, Dreamer, dat was duidelijk winnaar. Afslag 1, zometeen de lekker lange laatste. De volgende afslag, dat wordt een wereldplaat. En daarover vertel ik je meer na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Het is nu 6:58. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we hebben nog wel wat files staan.
8: Ja, de langste op dit moment op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Lunette en Nieuwerbrug, 16 kilometer, een kwartier vertraging. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein. En de file verdwijnt van mijn scherm. Dus dan is het minder dan 10 minuten.
0: Ja,
8: ja, zeker. Maar dat is de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, ongeveer 10 minuten.
0: Nou, kijk aan. Dat is altijd goed nieuws als ze van je scherm verdwijnen. Dan verdwijnen ze vaak ook van de weg.
8: Hopelijk wel, ja.
0: Dan gaan we naar het weer. We hebben nog een enkele bui hier en daar in onze regio vanavond. Vannacht is het eerst droog. Later vannacht komt vanuit het westen weer bewolking, regen en ook veel wind. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Morgen periode met regen. Veel wind ook. Het wordt hooguit 16 graden. In het weekend is het bewolkt. Af en toe een zonnetje, ook af en toe een bui. En het wordt dan hooguit 16 graden. Ook pas vanaf maandag wordt het droger en ook weer ietsje zachter. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
9: Ja, Veza, ik miste even de files op de N15 en op de Maasvlakte. Want die staan er nog wel, zie ik. Bijna een uur vertraging en 3 kwartier.
8: Ja, klopt.
9: En ik heb heel slecht nieuws voor de mensen die daar in de file staan. Want de werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug, want dat is natuurlijk de oorzaak van al die ellende daar. Die werkzaamheden die duren langer dan gepland. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en in de avondspits rekening moet houden met lange files op de A15 in de Europoort en op de N15 op de Maasvlakte. Het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat dat zelfs pas komend voorjaar het geval is. Het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en in Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen, zodat de binnenvaart weer ongehinderd kan doorvaren. En zwemicoon Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière en met de Maarten van der Weijden Foundation, dat meldt de Telegraaf. De nu 45-jarige van der Weijden zamelde 18 miljoen euro in met lange afstands zwemtochten, onder meer langs de Friese 11 steden. Vorige maand wilde hij nog van zijn woonplaats Vught naar Utrecht zwemmen, maar die tocht moest hij voortijdig staken. Maar toch zamelde hij met die tocht nog ruim 700.000 euro in.
0: Ja, nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Alle zeker. Respect voor Maarten van der Weijden. Dankjewel, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Nu met een fijne discoplaat uit de jaren 80 van The Whispers. And the beat goes on.
10: Radio. Radio met een grote R.

0: Whispers waren dat. En the beat goes on om 7:08. En hoe gaan we deze show zo meteen afsluiten? Vlak voor 7:00. Het wordt in ieder geval een lekker lange plaats. Een lange versie van een bekend nummer. En dat noemen wij...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: De Lekker Lange Laatste. Dat is inderdaad de titel die wij aan deze plaat meegeven. En jij kunt bepalen wat de Lekker Lange Laatste gaat worden. Ook vandaag weer door te kiezen afslag 1, afslag 2. En ik heb twee, ik zei het al, wereldplaten meegenomen. Figuurlijk, maar vooral ook letterlijk.
2: Afslag 1.
3: De Lekker Lange Laatste.
2: Of

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, de lekker lange versie van Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears, heerlijk natuurlijk om te draaien. Afslag 1. Maar USA for Africa, je weet wel, met al die artiesten uit Amerika die samen voor het goede doel zongen. We are the world, dat is afslag 2. Van beide hebben we dus een lekker lange versie. Eén van beide gaan we draaien en jij bepaalt welke het gaat worden. Met de Rijnmond app. Afslag 1, Tears for Fears. Afslag 2, USA for Africa.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Met welke lekker lange gaan we zo meteen de show besluiten? Wordt het Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears? Dat is afslag 1. We are the world. Lekker lang. USA for Africa. Dat is afslag 2.

0: Stuck heet het nummer. We kunnen hem niet helemaal draaien, maar wel een stukje. Een stukje van Stuck. Als een en laatste in Afslag Rijnmond Afijn. Mijn moeder, gaan we naar de lekker lange laatste. En ik heb je beloofd, dat wordt een wereldplaat. Wordt het Everybody Wants to Rule the World? Afslag 1, Tears for Fears. Of wordt het We Are the World van USA for Africa? Afslag 2.
1: Nou, ik ga meteen naar de winnaar. Dat was afslag 2. Ruud die zegt erover, wat een mooi nummer met allemaal artiesten uit USA. En Jos zegt 2, afslag 2, lang niet gehoord, wel werelds. En Guido zegt, doe maar afslag 2, want dat blijft toch nodig.
0: Het is 1985 met al die Amerikaanse artiesten die in navolging van Band Aid een nummer gingen zoeken, zingen voor het goede doel. Heb je die documentaire gezien op Netflix?
1: Ja.
0: Hoe heet het ook? De moeilijkste nacht in popmuziek.
1: The Greatest Night.
0: Greatest Night in Pop Music, dat zocht ik. Ja, met artiesten die allemaal bij elkaar kwamen voor het goede doel. Denk aan natuurlijk Lionel Richie en Stevie Wonder en Michael Jackson. Bruce Springsteen, Huey Lewis en The News. Al Jarreau was er. Ray Charles was er. Bob Dylan was er zelfs. Bob Geldof, Hall & Oates. De hele familie Jackson was er trouwens ongeveer. De Pointer Sisters waren er. Smokey Robinson, Paul Simon, Diana Ross, niet te vergeten, Dionne Warwick, enzovoort, enzovoort. Samen vormden zij USA for Africa. En dit is de extra lange versie van We Are the World.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: USA for Africa. Het was echt een wonder dat al die beroemde artiesten op één nacht bij elkaar kwamen om deze plaat op te nemen. En hoe dat wonder tot stand kwam, ja, je moet echt die documentaire zien op Netflix. The Greatest Night in Pop Music. Echt een aanrader. Het was ook de meest verkochte single in het jaar 1985. En dit is niet de single, dit is de lange albumversie. Want het is een lekker lange laatste. Tot slot van Afslag Rijnmond. Leuk dat je er weer bij was vandaag. Leuk als je hebt meegedaan. Morgen natuurlijk tussen 4 en 7. Teun en Veza. En Rijntjan en Veza dan weer maandag. En zo gaan we maar door. Dank voor het meedoen. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Tot maandag.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Het is 7:00. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertraging. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Zuurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn. En verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag. Het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij het bord hangt nu boven het water en kan dus de diepte niet meer meten. Als je veel elektriciteit gebruikt in de piekuren, bijvoorbeeld om de auto op te laden, dan ga je fors meer betalen. Er is een plan om elektriciteit een stuk duurder te maken als er veel vraag is naar energie, bijvoorbeeld in de avond. In de daluren zou stroom dan goedkoper moeten worden. Op die manier zouden mensen met elektrische auto's en stroomvretende warmtepompen moeten worden verleid om in de piekuren hun elektriciteitsgebruik te beperken. De fiets- en voetgangerspont tussen de Rosmolenweg in Papendrecht en de Kerkenplaat in Dordrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat er schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaten in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Morgen dan is er veel bewolking en dan zijn er perioden met regen. En er staat morgen ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en de 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is nog verkeersinformatie. Eerst een klein filetje op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer, de vertraging is daar 3 minuten, dus dat valt alleszins mee. De grote problemen die doen zich nog voor op de Europoorten in de Maas en in de Europoorten op de Maasvlakte. Dat heeft te maken met die Zuurhofbrug waar ik in het nieuws het over had. Op de N15, de Maasvlakte richting Rotterdam is dat. Daar staat nu nog 7 kilometer file. De vertraging is daar ruim een half uur. En terwijl ik dit lees, is de file op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte opgelost. Althans, die file is van mijn schermpje verdwenen. Tot zover de verkeersinformatie.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
15: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
16: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Air One. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. En zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaert. De werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug in de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertraging. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Zuurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn. Het verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft gekregen. Het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag en het moet echt lange tijd fors doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarden te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij het bord hangt nu boven water en kan dus de diepte niet meer meten. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat er schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkerplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht wordt het droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is er veel bewolking en dan zijn er perioden met regen. Staat dan ook veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En de temperatuur komt morgen uit tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
10: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden.
0: Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
5: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws, ik ben Martin van der Boogaard. De werkzaamheden aan de verzwakte Suurhofbrug in de Europoort duren langer dan gepland. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Suurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn. En verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook rijden van de oude Suurhofbrug. Op 10 november is er in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan maakt software om marathons te controleren. Hij zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stuk heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft ontvangen. De fiets- en voetgangerspont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat er schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan het weer. Er kan vanavond nog een bui vallen. Het koelt vannacht af naar ongeveer 12 graden. Morgen veel bewolking, periode met regen, veel wind. Aan zee mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. En de temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
0: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De werkzaamheden aan de verzwakte Zuurhofbrug en de Europoort duren langer dan verwacht. Rijkswaterstaat had verwacht morgenochtend klaar te zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas zaterdagochtend. En dat betekent dat het verkeer ook morgen nog in de ochtendspits en de avondspits rekening moet houden met vertragingen. Naar verwachting zullen vanaf zaterdag op de nieuwe Zuurhofbrug weer 2 rijstroken richting Rotterdam beschikbaar zijn. Een verkeer richting de Maasvlakte blijft over de vluchtstrook van de oude Zuurhofbrug rijden. Op 10 november is in Rotterdam weer een betoging voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De demonstratie begint bij station Rotterdam Centraal en gaat naar het stadhuis aan de Coolsingel. Het college van BNW wil een einde maken aan het gratis openbaar vervoer voor Rotterdamse AOW'ers. De gemeente zegt dat het geld dat daarmee wordt bespaard nodig is om andere dingen te betalen. In juli was er ook al een demonstratie, maar het plan om een einde te maken aan het gratis openbaar vervoer ligt nog steeds op tafel. Een Braziliaanse softwareontwikkelaar zegt dat een deelnemer van de Rotterdam Marathon heeft vals gespeeld. De Braziliaan, die software heeft ontwikkeld om marathons te controleren, zegt er zeker van te zijn dat de bewuste deelnemer stiekem een stukje heeft afgesneden. De organisatie van de Rotterdam Marathon zegt uit te gaan van vertrouwen en eerlijkheid en denkt niet dat er sprake is geweest van vals spelen. Het is niet duidelijk of de bewuste deelnemer een medaille heeft ontvangen. Het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat de waterstand in de Rijn weer een beetje normaal is. Rijkswaterstaat houdt het voor mogelijk dat het pas komend voorjaar het geval is. De Rijn staat nog steeds extreem laag. Het moet echt lange tijd fors gaan doorregenen in Zuid-Duitsland en Zwitserland om de waterstand weer naar normalere waarde terug te brengen. Bij Lobith is inmiddels het pijlbord uitgezet dat aangeeft hoe diep de Rijn is. Het meetapparaatje bij dat bord hangt nu boven water en kan dus de diepte niet meer peilen. De Fiets- en Voetgangersbond tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Rosmolenweg in Papendrecht vaart voorlopig niet. Rijkswaterstaat meldt dat er schade is aan het aanlegponton bij de Rosmolenweg, waardoor de pont daar niet veilig kan afmeren. Fietsers kunnen wel met de pont tussen de Kerkenplaat in Dordrecht en de Vissersbuurt in Papendrecht. En dan het weer. Het is vanavond, ja, zou er nog een buitje kunnen vallen. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Morgen dan is er veel bewolking. Zijn er ook perioden met regen en is er ook veel wind. Aan zee staat morgen mogelijk windkracht 7 uit het zuidwesten. De temperatuur morgen ligt tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is altijd meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

Radio Rijnmond. Rijnmond tot laat.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.